0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn twee van de drie wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met twee bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: viel mehr Spaß als irgendwas.
1: Oog Radio. Het geluid van Groningen.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Oog Radio.
6: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
7: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
4: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
3: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
5: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
3: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.

0: Goedemorgen, 7:03. Je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temmeer en naast mij heb ik zoals elke vrijdagochtend Jan Kooistra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Alexander.
0: Goedemorgen. En die heeft voor jou de kopstukken van het Oogradio Nieuws.
1: Dat klopt helemaal. Allereerst 3 minderjarigen vast na mishandeling en diefstal regenboogvlag. Veel kritiek faculteitsraden op fusie faculteiten van de RUG. En de horeca leunt sterk op jongeren, maar dat wordt lastiger.
0: Ja, dat kan ik mij voorstellen. Meer daarover rond de klok van 19:30 in het Oogradio Nieuws. Kijk even naar de verkeerssituatie op de Groningse wegen en het Groningse spoor. En daar kan ik kort over zijn. Alles gaat helemaal lekker. Ik zeg het al wel een tijdje, dat moet je naar het westen of het zuiden van het land met de trein. Check de reisplannen, want ze zijn nog steeds met veel trajecten aan het werk. Ja, ja, dat duurt echt een goed aantal weken. Ik hoop dat het voor de zomervakantie over is.
1: Ja, ze zullen dat wel redelijk gepland hebben, want in die hele drukke vakantie tijden zullen ze waarschijnlijk de boel wel even weer tijdelijk moeten laten lopen.
0: Dat zou je denken.
1: Ja, goed, je weet het niet.
0: Dus alles loopt door, dus wij gaan ook maar gauw door. En wij beginnen toch redelijk zwaar.
1: Ja, we gaan het over die... Ja, want het is bekend natuurlijk dat de kinderen uit Staatskanaal mishandeld zijn. En ja, op het moment is dat een groot nieuws natuurlijk, kindermishandeling. Wij hebben daar met iemand over gesproken. En hoe dat precies zit, dat hoor je zo.
2: De Oogochtendshow.

0: Starlight van Taylor Swift.
1: Oh, goeiedag
0: even.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, we zeiden het net al, kindermishandeling is momenteel weer groot nieuws. En dat natuurlijk vanwege een ernstig geval in Stadskanaal.
1: Ja, maar over een tijdje trekt de mediacaravaan weer verder en loopt de aandacht hiervoor weer terug. Dat is niet goed, want bij minstens 1 op de 25 kinderen is sprake van misbruik. De stichting Praat wil hier iets aan doen met een landelijke campagne. Ze nodigt slachtoffers uit om hierover de vuile was naar buiten te hangen. En kinderen leren thuis om zaken die niet pluis zijn niet door te vertellen. Dus om niet de vuile was buiten te hangen. Woensdag kon iedereen die dat wilde zijn of haar vuile was ophangen in een kantine van de Hanze. Ted Kloosterboer van stichting Praat was ooit zelf slachtoffer van kindermishandeling. Zij vertelt over de vuile was.
3: Ja, het gebeurt bijna altijd achter de voordeur. En inderdaad, kinderen zijn heel afhankelijk van hun ouders. Dus het is voor kinderen ook heel erg ingewikkeld om erover te praten. En wat het nog moeilijker maakt, is dat wij als volwassenen er eigenlijk ook niet over praten. Je hoort bijna nooit iemand vertellen over wat er vroeger allemaal gebeurd is. Waardoor we eigenlijk het voorbeeld leven naar kinderen dat het ook niet oké is om het erover te hebben. En dat is waarom we deze manifestaties organiseren. Om gewoon met mensen op een hele ontspannen manier over kindermishandeling in gesprek te gaan. Dat mensen ook de ervaring meekrijgen dat het ook kan. Dat je het er gewoon over kunt hebben. En dat we daarmee ook als voorbeeld naar kinderen kunnen geven. Van, oh, maar zie, het kan wel. Je mag er echt over praten. En dat is waarom we dit doen.
4: Maar hoe moeilijk is het nou eigenlijk om het wat los te krijgen, eigenlijk, het grote probleem?
3: Over het algemeen is het zo dat het wordt nooit super druk bij ons. Dat zie je nu ook achter me. Het is niet heel erg druk. Maar mensen die dan langskomen bij ons, we staan ook altijd op plekken waar mensen al zijn. Normaal gesproken staan we ergens op straat, op een plein, waar al mensen zijn. En dan zien we dat mensen een beetje nieuwsgierig worden. En dan gaan we naar mensen toe en dan vragen we gewoon, goh, ben je nieuwsgierig wat we hier aan het doen zijn? En dan beginnen we gewoon het gesprek. En dan stellen we op een gegeven moment ook altijd de vraag, maar hoe ben je zelf eigenlijk opgegroeid? En heel vaak gaan mensen dan heel gemakkelijk vertellen wat er vroeger allemaal gebeurde.
1: Ja, na een geval van kindermisbruik, zoals laatst in Stadskanaal, worden vaak knuffels neergelegd in de buurt van de locatie. Het is dan natuurlijk te laat, maar volgens Ted Kloosterboer heeft het wel degelijk zin.
3: Nou ja, het kan in ieder geval wel mensen het gevoel, en ook deze kinderen het gevoel geven dat er aan ze gedacht wordt. Dat is heel fijn. Maar wat veel fijner was geweest, was als mensen veel eerder, en dat is niet alleen in Stadskanaal, maar dat is overal, dat mensen veel eerder ook aangeven van, hey, ik maak me zorgen over je. Hey, wat zie je er eigenlijk moe uit? Dat je steeds ook aangeeft bij kinderen van, ik zie je, ik hoor je, en als je wil, dan kan je bij mij terecht. En dat heeft niet meteen altijd resultaat, want kinderen gaan niet zomaar praten. Maar het zorgt er wel voor dat kinderen zich veel meer gezien en gehoord voelen. En dat kan wel helpen om zich wat beter uit te gaan spreken. Maar signaleren en echt iets gaan ondernemen is ongelooflijk belangrijk.
4: Ja. En hoe kan het dan dat het daar dan zo misging? Hè? Het wordt wel gesignaleerd, dat voel je aan alles, maar dat het toch niet dat laatste stukje doorgedrukt wordt om er iets aan te doen.
3: Ja, ik weet te weinig echt van deze specifieke casus om echt te zeggen van, nou, dit is er misgegaan en dit is goed gegaan. Maar wat ik wel weet is dat we over het algemeen, zowel professionals als buurtbewoners, dat we het allemaal ongelooflijk ingewikkeld vinden om te geloven dat dit soort dingen gebeuren. Dan zijn er ook vaak straatinterviews en dan horen we iedereen zeggen, maar dat dit gebeurt, zulke aardige mensen. En dat is de grote misvatting, dat we altijd denken dat mensen die dit doen, dat een soort monsters zijn die je van verre kan herkennen. Maar dit soort dingen gebeuren door mensen die, nou ja, die ook in onze eigen vriendenkring, in onze eigen familie zitten. En die we niet meteen als monsters herkennen, omdat het soms ook echt hele aardige mensen zijn. Die wel hele nare dingen kunnen doen.
1: Ja, je hoorde Ted Kloosterboer van Stichting Praat in een bijdrage van Johannes Rinks.
0: Jeetje, wat een heftig onderwerp.
1: Ja.
0: Dit sluit toevallig aan bij wat ik jou net vertelde.
1: Ja.
0: Dat gisteren op televisie was een documentaire over de rechtszaak van de mishandeling van de Vlaardinger pleegkind. Kinderen, moet ik zeggen in dit geval.
1: Ja, jij zei dat er meerdere waren.
0: Ja, en dat is en ook vooral omdat de moeder het nogal heftig vond dat het steeds over het pleegmeisje hadden. Dus daarom zei ze het. Maar goed. Wat ontzettend heftig. Ik weet niet meer waar ik heen wil. Maar,
1: nee, maar dat soort dingen dan aan het licht komen en dat je dan een inkijkje, om ze zo te zeggen, krijgt in hoe dat gebeurd is. Ja, dat is ook gewoon heftig. Maar misschien wel nodig om mensen wakker te maken van mensen. Denk erom, als je iets signaleert, trek wel je mond open, ga erachteraan.
0: En durf erover te praten.
1: Ja,
0: makkelijk gezegd.
1: Ja, heel makkelijk. Durf erover te praten. Het is wel belangrijk.
2: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.
0: Ja, gaan we toch even iets luchtiger, in ieder geval qua toon. Dit is Madonna. Express Yourself en zometeen het laatste nieuws.

0: Express Yourself van Madonna. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en er ontstaan stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt warm met 24, misschien wel 25 graden als maximum temperatuur. De wind uit het zuiden is ook nog eens zwak, rond windkracht 2. Oftewel, dat zal wel voelen als zomer.
1: Het wordt lekker. Ja,
0: heerlijk.
1: En een mooi weekend voor de boeg, dus ik hoop dat.
0: En extra lang.
1: Ja, ook nog. Ja, nee, daarom. Ja, het, dat zou wel eens heel lekker kunnen worden voor een heleboel mensen. Ja, of dit lekker wordt, is een beetje een wrange vraag misschien, of een constatering. Einde aan de verpaupering, maar er staat er tussen aanhalingstekens achter. Maar nu echt, dat staat in diverse media. Want de geschiedenis lijkt zich te herhalen in de afbrokkelende restanten van het jazzcafé De Spiegel in de Peperstraat. 2 jaar geleden beloofde de hoofdhuurder snel beterschap. Die belofte wordt nu herhaald. Ondertussen raakt het Rijksmonument meer en meer verpauperd. En ik las dit artikel verderop, dat duurt nu al 10 jaar.
0: Ja, wat ontzettend zonde. Een paar jaar geleden hebben wij hier bij Oog een keertje de eigenaar van het pand, Spiegel, zal maar niet zeggen wie, dat zoek je zo. Hebben wij benaderd om te kijken of we daar Eurosonic Noorderslag uitzendingen konden gaan doen. Maar er moest zoveel aan het pand gebeuren. Naast dat leidingen weer aangesloten moesten worden en stromen en dat soort dingen. Dat was erg gauw gebeurd.
1: Ja.
0: Maar een prachtig pand op een prachtig plekje. En,
1: dan moeten we er nou even.
0: Ja, het is jammer dat daar al zo lang niks mee gebeurt.
1: Nou, laten we hopen dat het nu inderdaad echt is. Alsnog waardig afscheid is ook een kop van Dagblad van het Noorden, stadeditie. Met het alsnog uitbrengen van 10 oorspronkelijke liedjes op vinyl en cd doen de 60ers Eddie Huizing en Tuur Karis, de grondleggers van de legendarische Groningse punk en ska big band Yamma Tamma, het boek voorgoed dicht. Ze zeggen nog 1 keer knallen en dan basta.
0: Hoppa.
1: Dus voor de liefhebbers daarvan en misschien de leeftijdsgenoten die dachten, oeh, dat was toen leuk. Let erop, er komt wat nieuws uit. Ja, en maak melding, dat is onderdeel van de kop van de Groninger Internetcourant. En het komt van de provincie Groningen. Die roept inwoners namelijk op het te melden als zij de waterplant de grote watersnavel zien. Het gaat hier namelijk om een invasieve exoot die weligtiert in sloten, kanalen en meren en in een oogwenk het water helemaal kan bedekken. Dat vind ik een hele leuke oproep. Alleen, het is leuk dat er een fotootje bij staat. En toevallig staan er maar 2 verschillende bladeren op. Dus ik denk dat de waterlelies, die herken ik dan, dat die andere dan die grote watersnavel moet zijn.
0: Waternavel.
1: Of navel, sorry.
0: Navel.
1: Ja, sorry, zeg het verkeerd. Maar dan denk ik, ja, dan moet je maar net weten hoe het beestje eruit ziet in dit geval, het plantje.
0: Ja, absoluut.
1: Dat is, de missie moet je dan eerst eens even wat afbeeldjes verspreiden.
0: Maar ja, goed, een valse melding in deze zal ook niet zo heel erg zijn.
1: Het is in ieder geval wel zo, dat zie je heel veel. Dan denk je, oh, wat een groot weiland. En dan halverwege zak je het aan je heupen in de sloot.
0: Dat is een beetje jammer, dat moet je niet hebben. Tot zover het nieuws. Voor meer nieuws check oogtv.nl en natuurlijk onze Oognieuws-app. En bedankt voor het in elkaar zetten, Jan, vanmorgen weer. We zijn deze ochtend al begonnen met powervrouwen. Taylor Swift.
1: Ja.
0: En daarna hadden we Madonna. En deze derde doet er ook niet aan onder. Dit is Anouk, the third one in a row. 3 days in a row.

0: Hadouk. 3 days in a row.
1: Lang weekend.
0: Heerlijk. Ja, dat is mooi gezegd inderdaad. Want we hebben natuurlijk het Pinksterweekend voor de deur.
1: 3 days in a row.
0: En dat, het is nu vrijdag 22 mei. Het is inmiddels, nou, 4 minuutjes voor 7:30 al. We moeten doorgaan. Nou,
1: ja.
0: Wat kun je vanavond allemaal doen, Jan?
1: Nou, we kunnen beginnen om 7:00 bij vrijdag. En dan locatie Akkerstraat met The Picture of Dorian Gray. Deze theaterbewerking van The Picture of Dorian Gray vertelt het verhaal van de worsteling om de kanten van jezelf die je naar buiten toe laat zien te verzoenen met de delen die je verborgen houdt. Wat riskeer je door je ware zelf aan de wereld te tonen? Wat riskeer je door dat nooit te doen? Nou, ook weer een pittig stuk zo te horen, maar The Picture of Dorian Gray, 7:00 vanavond in vrijdag, maar dan de locatie Akkerstraat.
0: Om 7:30 vanavond in de Forumbibliotheek in het Groningen Forum, Koolhovens Keuze. 5 keer per jaar verzorgt regisseur Martin Koolhoven bevlogen filmcollege over één van zijn persoonlijke favoriete genres. Thema's, acteurs, actrices en regisseurs. En aansluitend wordt een bijpassende film getoond door Martin zelf uitgekozen. Vanavond is ook om 7:30 in de Forumbibliotheek Koolhovens Keuze.
1: Nou, en dan, volgens mij wordt dat madness als je naar jou kijkt. Mm. Nou, dat is het andere madness als waar ik je dan heen wil adviseren. Om 8:30 in de Grand Theater. Where the Madness Begins. De Groningen

0: Ja, we moeten alweer gauw door.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Shapeshifter van Boggy Smalls is een verhaal over een periode na de liefde. Over iemand die de vierde kamer van je hart bewoont. Een spookverhaal misschien. Achtervolgd worden kan betekenen dat je vanuit je ooghoek ziet. Maar als je je omdraait, is het gewoon een vreemde. Het verandert constant van vorm en het is een shapeshifter. Tenminste, dat zegt Boggy Smalls in deze Stadsplaat.
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: en Shapeshifter.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 7:58. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Er zitten momenteel 3 minderjarige verdachten vast wegens mishandeling en het stelen van een regenboogvlag bij het hoofdstation op zaterdag 16 mei. Dat meldt de politie. Het gaat om 2 inwoners van de gemeente Het Hogeland die woensdag werden aangehouden en een inwoner van de gemeente Midden-Groningen die gisteren is opgepakt. De 2 uit Hogezand worden verdacht. Het duo uit Hoogstand wordt verdacht van meerdere geweldsdelicten. En in Groningen waren er 2 demonstraties. 1 uit de rechtshoek en 1 tegendemonstratie van linkse signatuur. En een 24-jarige Groninger die aan de laatste demonstratie had meegedaan, werd na afloop bij het station in elkaar geslagen. Meerdere verdachten hebben de Groninger mishandeld en zijn regenboogvlag gestolen. Op camerabeelden is de mishandeling te zien. En de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en kijkt ook of er sprake is geweest van discriminatie. 8 van de 11 faculteitsraden van de Rijksuniversiteit Groningen zijn tegen de

0: plannen om faculteiten samen te voegen. Ook andere medezeggenschapsraden zijn kritisch. De universiteit wil het aantal faculteiten flink verminderen en meer zaken centraal regelen. Volgens de raden ontbreekt er een goed plan voor de extra werkdruk die dit kan opleveren. Ze vrezen dat medewerkers hierdoor juist meer werk krijgen. Ook vinden ze dat er geen duidelijk stappenplan ligt en dat de financiële voordelen onvoldoende zijn uitgelegd. Daarnaast vinden veel raden de planning te snel. De fusie zou al volgend jaar moeten ingaan. Op 28 mei stemt de universiteitsraad over de plannen. Het is nog onzeker of de raad akkoord gaat. Mogelijk moeten de plannen eerst verder worden uitgewerkt voordat er een definitief besluit komt. In april is het aantal WW-uitkeringen in Groningen iets gestegen, ook in de horeca. Toch hebben veel horecaondernemers nog steeds moeite om genoeg personeel te vinden. Vooral jongeren zijn lastig te krijgen, onder andere doordat de komende jaren het aantal jongeren afneemt. Veel scholieren en studenten werken nu in cafés en restaurants, vaak in de avonden, weekenden of vakanties. De horeca leunt daar sterk op. In Groningen is er maar liefst 68% van het horecapersoneel tussen de 15 en 27. Gemiddeld ligt dat in andere sectoren veel lager. Jongeren kiezen vaak voor horecawerk vanwege de flexibele tijden en omdat je meestal geen ervaring nodig hebt. Tegelijk kiezen steeds minder jongeren voor een horecaopleiding. Daarom moeten werkgevers niet alleen nieuwe jongeren aantrekken, maar ook beter kijken naar oudere werknemers en het behoud van personeel. En dan nog het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en ontstaan stapelwolken. Het blijft droog en het is warm. Het wordt zo'n 25 graden als maximum. En de wind uit het zuiden is zwak, rond windkracht 2.
1: Gaan we door naar de verkeerssituatie op de Groningse weg. En het Groningse spoor is het rustig, kan ik kort over zijn. Ik ga gewoon mijn thema weer door. Jan. Heb jij gisteren naar het voetbal gekeken?
2: Nee, niet gekeken. Ik heb wel zitten wachten. Want het was natuurlijk Groningen die de eerste play-off-wedstrijd moest spelen.
1: Ja, tegen Ajax in Volendam. Yes. Gek genoeg.
2: Ja. Het was een beetje een krasse situatie.
1: Ja, precies. Nou ja, goed. De meeste mensen hebben wel meegekregen. Dat is natuurlijk voor Groningen niet helemaal goed.
2: Niet gelukt.
1: Afgelopen. Nee. Met wie gaan wij zo even luisteren?
2: Wij gaan eerst eens even naar de trainer luisteren. Wat hij ervan vond. En hoe hij nou het seizoen overziet.
1: Na snelle.
3: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: 5 voor 12. Hey, dat zei ik ook. Van Snelle. Ik had toch zo gehoopt dat ik vanmorgen deze had kunnen draaien, hè?
1: Ja.
0: Voor de mensen die het niet weten, de goaltune van FC Groningen. Ja. In het sportprogramma, als FC Groningen heeft gewonnen, dan willen we die nog wel eens draaien. Maar dat is niet het geval.
2: Het nieuws.
3: Nee, je draait sneller, want het is alweer voorbij.
0: Ja, precies. Maar het is gelukkig geen 5 voor 12 bij Groningen. Maar toch is het Groningen niet gelukt om de finale van de play-offs voor Europees voetbal dus uiteindelijk te bereiken gisteravond.
3: Ja, de play-offs wel, maar het voetbal niet. Nee, op bezoek bij Ajax in het stadion van FC Volendam inderdaad werd met 2-0 verloren. Sorry. Groningen wist zich als nummer 9 aan van de reguliere competitie voor het eerst sinds 2021. En dat is wel mooi natuurlijk weer te plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal. En trof in de halve finale de nummer 5. Ja, die had ook niet zo goed seizoen. Ajax. De ploeg van Dick Lukien maakte er in het zonnige Volendam echter geen moment aanspraak op om een overwinning te behalen. Daardoor komt het seizoen abrupt tot een einde. Wat voor een Dick Lukien staat er nou na de wedstrijd?
4: Een teleurgestelde trainer die vindt dat we vanavond er niet goed genoeg hebben gespeeld met z'n allen. En daardoor verdiend hebben verloren. Aan de andere kant ook een trotse trainer, omdat ik als je uitzoomde naar het hele seizoen kijkt, dat we eigenlijk wel blij mogen zijn met z'n allen wat we bewerkstelligd hebben.
5: Even inzoomend op vanavond, op de teleurstelling. Want je had je er iets heel anders van voorgesteld, kan me voorstellen.
4: Ja, we wilden er volop klappen. En dat kenmerkt ons ook, hè. Dat hebben we eigenlijk het hele seizoen gedaan. Ajax stelde daar een heel goed plan tegenover, vond ik. Doordat ze de middenvelders heel laag brachten, de balbaan open hadden naar de spits. Dus wij vonden het heel lastig om door te dekken richting die middenvelders. En wonnen ook niet heel veel duels bij Weghorst. Dus dat deden zij goed en wij minder. Waardoor we heel moeizaam met de wedstrijd kwamen. En als we de bal dan een keer hadden, volgens mij hebben we een slagingspercentage in de passing van onder de 40% de eerste helft. Ja, dan weet je dat je niet in de wedstrijd komt. Of eigenlijk heel moeizaam. En dat bleek ook.
5: Zowel zonder bal als met bal dan niet goed genoeg?
4: Nee, dat is denk ik de enige juiste conclusie.
5: Wat probeer je dan te veranderen? Hoe grijp je in als je dat ziet?
4: Ja, in de pauze dingen doorgenomen. Timing doorgezet. Dus we wilden eigenlijk het NEC voetbal gaan spelen. Heel snel 1-1, eigenlijk op het hele veld. We verloren Tom onderweg, dus dan weet je ook dat je moeizame druk op de bal krijgt. Maar tegelijkertijd weet je ook dat je met binnen- en aanspeelpunt kunt krijgen. Dus ook in balbezit, snelle diepte spelen, bijsluiten, tweede ballen pakken, om terug in de wedstrijd te komen. En zo hebben we het geprobeerd.
5: Resultaat kan je zien in de tweede helft. Zijn dat ook dingen die je vanaf de banken in de eerste helft ook kan aanpassen? Of is dat dan niet mogelijk?
4: Ja, we hebben heel veel dingen aangepast. Wat ik zeg, die middenveldbezetting bij hun die was heel goed. Ik vond een uitblinkende Davy Klaassen. Dus we hebben geprobeerd met twee middenvelders tegen Klaassen en Steur te spelen. Door Mokio vrij te laten. Dus we hebben heel veel dingen geswitcht. Alleen als je de hele ploeg mee wilt nemen, dan blijkt toch dat het eigenlijk het pauzemoment het beste moment is. Zonder dat het goed werd na de pauze, maar toen werd het in ieder geval meer een wedstrijd.
5: Uit conclusie is dat het er vandaag gewoon niet in zat met hoe het gegaan is.
4: Nee, ik denk dat wij een totaal verdiende nederlaag leiden tegen een goede Ajax. Maar wij moeten ook wel naar onszelf kijken. Dit kan beter en dat is helaas niet gelukt.
5: Dat het beter kan hebben we natuurlijk gezien het afgelopen seizoen. Hoe sluit je dit seizoen af?
4: Het is nu opeens klaar, hè? Dus je valt ook in een gat. Wij gaan dinsdag afsluiten met z'n allen. En dan gaan we op vakantie. En dan ondertussen hebben we veel werk te verzetten. Omdat er dingen kunnen gebeuren. Misschien wel moeten gebeuren in onze spelersgroep. Dus daar zullen we weer mee aan de slag gaan. En 22, 23 juni zijn wij fris op Corpus om te beginnen.
3: Ja, je hoorde Dick Lukien in een bijdrage van Joey Keizer van Oogsport. En later in dit programma horen we nog even twee spelers met hun reactie op de wedstrijd.
6: Groningen staat op met de Oogochtendshow.
0: Dan is zometeen gaan we kijken naar het nieuws. Wat is er gisteren en vanmorgen gebeurd allemaal in Groningen? Onder andere een theaterstuk waarin gevluchte jongeren acteren. Wat en hoe, dat hoor je na de Backstreet Boys en Larger Than Life.

0: Die wil je gewoon niet in een donker achteraf straatje tegenkomen. Maar zij wel, de Backstreet Boys.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Hoe dan ook. We gaan het over een theaterstuk hebben in Groningen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden, de stadseditie. 10 gevluchte jongeren werken in Groningen aan de theatervoorstelling Rhythm of Roots. Ze krijgen les in dans, muziek en theater van Aïse Oral, ik hoop dat ik het goed zeg, en Tahir Berar, die zelf ook asielzoeker is. Voor de jongeren zijn de lessen een fijne afleiding van de stress, onzekerheid en herinneringen aan oorlog. Ondanks taalproblemen en verschillende achtergronden vormen ze samen een hechte groep. Ze hopen in november op te treden, al weet dus niet iedereen, en dat vind ik wel een beetje wrang, of die dan nog in Nederland mag blijven. Gebruikte kunst al eerder in vluchtelingenkampen in Jordanië om mensen steun en verbinding te geven. Volgens hem is muziek een internationale taal. De deelnemers voelen zich door het project veiliger, zelfverzekerder en meer verbonden met anderen. En Rhythm of Roots past ook heel goed in het beleid van de gemeente Groningen, waarin nieuwkomers worden aangemoedigd om meteen mee te doen in de samenleving, ook al mogen ze nog niet studeren of werken. Dus ik vind het een heel mooi project. Ik hoop gewoon van harte dat ze allemaal in november op het podium staan.
0: Je zou het ze gunnen.
2: Ja.
0: Ja. Dan, je moet graag buiten zijn en niet bang om vies te worden. Dat is een kop in het Dagblad van het Noorden. Het gaat over 7 kennisgroep Bestevaar. Die houdt namelijk op zaterdag 31 mei een open dag voor kinderen vanaf 7 jaar bij het Paterswoldse Meer. In tegenstelling tot veel scoutinggroepen draait het bij Bestevaar vooral om water, zeilen en buiten zijn. Voorzitter Reinoud Sieperda vertelt dat kinderen er leren samenwerken, avonturen beleven en praktische dingen doen zoals knopen maken en boten onderhouden. De jongste leden spelen veel op het eiland aan de A28, terwijl oudere kinderen gaan zeilen op het meer. Volgens Sieperda is de sfeer relaxed, zonder strenge uniformen. Bestevaar wil meer meisjes enthousiast maken voor de vereniging. Tijdens activiteiten zijn er spellen, knutselen, kampvuren en zeilen. En ook vrijwilligers en studenten die van water houden zijn welkom op de club dus. Nou, dat klinkt in ieder geval met een mooie weeropkomst als een leuk iets om te gaan doen deze zomer.
2: Ik wist dat daar scoutingclubs zaten in die hoek, maar niet dat deze er ook nog was.
0: Nee.
2: Dus wel grappig.
0: Bestevaar, erg leuk. En op de ouderwetse manier geschreven aan het einde V-A-E-R.
2: Ja, dat klopt.
0: Voor meer nieuws ga naar onze website oogtv.nl of check natuurlijk onze oognieuws-app. Ik spreek wel echt dubbele medeklikkers uit vandaag.
2: Ja, je bent vandaag lekker onderweg, ja.
0: Nou ja, goed. Gewoon rustig door blijven gaan. Dit zijn Max en Andy Grammer.

0: En dat heet The Thing I Love. Zo. Druk je drie keer op een knop en de derde keer is raak. Het is 8:10. Het is vrijdag 22 mei en het is vandaag de internationale dag van de biodiversiteit.
1: Dat is mooi.
0: Nee,
1: de internationale dag van de biodiversiteit is in het leven geroepen om de belangrijkste kwesties in verband met biologische diversiteit jaarlijks extra aandacht te geven. De internationale dag van de biodiversiteit heeft elk jaar een ander thema.
0: Ja, en voor deze specifieke datum is gekozen omdat in 1992 het biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro werd ondertekend op de VN-top in Rio. Dat zal geen toeval zijn.
1: Nee,
0: dit verdrag is gericht op het behoud van de biodiversiteit op aarde en het duurzaam gebruik van de componenten ervan. Landen verplichten zich de biodiversiteit zowel in hun eigen land te beschermen en ook juist maatregelen te nemen ter ondersteuning van bescherming van biodiversiteit in ontwikkelingslanden. Dat is een hele mond vol,
1: ja.
0: Maar op zich lijkt mij dat een hartstikke mooi streven.
1: Dat
0: en dat
1: wel.
0: Al sinds 1992.
1: En toen lagen ze lekker met z'n allen van de VN op de Copacabana.
0: Ja, lekker hoor. Ja. Ah, heel fijn. Dus vandaag de internationale dag van de biodiversiteit.
2: Tot 9 uur is dit...

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
5: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
4: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
6: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
4: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
8: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
9: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
10: 3 minuutjes over 8. Het is vrijdag 22 mei alweer. Mijn naam is Alexander Temeer en naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Je luistert naar de Oogochtendshow trouwens. Laat ik het nog even bij zeggen. Jan, zoals elke ochtend beginnen wij even met de kopstukken van het Oog Radio Nieuws.
11: Die heb ik voor je. 3 minderjarige vastnaammishandeling en de diefstal regenboogvlag. Veel kritiek faculteitsraden op fusie faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen. En de horeca leunt sterk op jongeren, maar dat wordt lastiger.
10: En meer daarover rond de klok van 8:30 in het Oog Radio Nieuws. We kijken even naar de verkeerssituatie op de Groningse wegen. En het spoor. Op het spoor is het rustig hier in het noorden. Nogmaals, het westen en het zuiden van het land. Daar zijn ze nog met het spoor aan het werk. Hier in Groningen, in de stad, het is een klein beetje druk. Maar niks is het eigenlijk echt waard om te noemen. Bij Eemspoort begint wel echt een beetje drukte op te bouwen inmiddels. Maar voor de rest gewoon vrijdagochtend. Drukte. Ja. Dus daar ga ik geen woorden meer aan vuil maken. Gaan we maar door. Want hoe kun je die files nou het beste voorkomen, Jan?
11: Door er niet in te rijden. Maar als je dan toch moet kiezen, doe dan lekker gezond. Net zoals gisteren, want toen was het de fiets naar je werkdag. Nou, toen hebben we dus eventjes wat mensen gesproken.
3: De Oogochtendshow.

0: constant onder hypnose.
1: Van Vlemming.
2: Het nieuws uit Groningen.
1: Ja, het was gisteren de nationale fiets naar je werkdag.
3: Ja, van ons is dat altijd zo.
1: Ik wou zeggen, het is niks anders. Gisteren was het gewoon donderdag.
3: Ja, daarom waren de dag waarin werkend Nederland gemotiveerd wordt om de auto in te ruilen voor de tweewieler, oftewel de stalen ros. Ja, en ik heb een piep in mijn oren opeens. Maar goed. De fiets naar je werkdag is verbonden aan Co-op Afrika. Een organisatie die fietsen toegankelijk maakt voor mensen in Kenia en Oeganda. Voor hen is een fiets geen luxe, maar een essentiële manier om sneller en veiliger naar werk, school of het ziekenhuis te reizen. In ons land was het gisteren al voor de 20e keer fiets naar je werkdag. We vroegen fietsende Groningers naar hun mening hierover. Te beginnen met een groep scholieren.
4: Wisten jullie dat het vandaag nationale fiets naar je werkdag is?
5: Absoluut niet.
6: Zeker niet, nee.
4: Nee. Hoe bent u vandaag naar het werk gekomen?
7: Ja, met de auto.
4: Waarom bent u niet met de fiets gegaan?
7: Ja, het is meer dan 50 kilometer, dus dat wordt een beetje lastig.
4: En als u dichterbij zou wonen dan, zou u dan wel met de fiets gaan, denk u?
7: Ja, zelfs wel met de fiets achterop mijn auto en het laatste stuk fietsen.
4: Ja, dat doet u wel eens?
7: Dat gebeurt wel eens, ja.
4: Wist u dat het vandaag nationale fiets naar je werkdag was?
7: Nee, dat wist ik zeker niet. Want er zijn heel veel van die nationale dagen met verschillende dingen. Dat, ja, daar hou ik niet bij.
4: Bent u vandaag op de fiets naar het werk gekomen?
6: Nee, dat is iets te veel van het goede.
4: Waarom niet?
6: Omdat ik in Zwolle woon. Dus, ja. Ik ben wel eens op de fiets geweest, maar dat is echt één keer per jaar ongeveer.
4: Ja.
6: Maar ja, de afstand is net iets te groot dat dat haalbaar is.
4: Bent u vandaag op de fiets naar het werk gekomen?
8: Vandaag niet, maar ik doe het anders normaal wel.
4: Oké, en waar woont u dan?
8: In Beekbergen.
4: En hoe ver is dat fietsen van uw huis naar uw werk?
8: 7,5 kilometer.
4: Fiets u ook als het slecht weer is dan?
8: Ja, ik fiets altijd. Want ik mag niet parkeren bij mijn werkgever, dus ik moet wel op de fiets. Ja. Of ik moet wel op de fiets. Ik vind het prima.
4: Bent u vandaag met de fiets naar het werk gekomen?
9: Onder andere.
4: Oh, wat bedoelt u met onder andere?
9: Nou, met de fiets en met de trein.
4: En waar woont u dan?
9: Helemaal in het noordoosten van Friesland.
4: Wist u dat het vandaag nationale fiets naar je werkdag is?
9: Nee, dat wist ik niet.
4: Bent u vandaag op de fiets naar het werk gekomen?
9: Jazeker.
4: En vanaf waar komt u met de fiets?
9: Haren.
4: En fietst u altijd?
9: 50-50, maar we hebben hier iemand, een collega, die elke dag op de fiets stapt.
4: En wist u dat het vandaag nationale fiets naar je werkdag is?
9: Nee, dat wist ik niet.
4: Wat denkt u dat het nut is van zo'n dag?
9: Mensen te stimuleren te gaan fietsen.
3: Ja, kijk, en daar is het dan om begonnen bij de Nationale Fiets naar je Werkdag. En je hoorde een aantal voorbijgangers in de bijdrage van Cas van Bokkel. En dat deed hij leuk. En ik hoop wel dat je op de fiets was.
1: Dat hoop ik ook. En voor ons is het natuurlijk elke dag fiets naar je werkdag.
3: Gewoon.
1: In Peking, daar is het ook. Daar hebben ze er wel 9 miljoen.

0: toch even in het kader van de Nationale Fiets naar je werkdag. Katie Melua en 9 Million Bicycles. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en er ontstaan wel stapelwolken. Het blijft droog, het wordt warm met 24, misschien wel 25 graden als maximum temperatuur. De wind uit het zuiden daarbij is ook nog eens zwak, rond windkracht 2. Oftewel, dat voelt als een goed begin van de zomer.
1: Ja, nou, lekker warm, lekker rustig en heerlijk buiten zijn. Tenzij je het volgende wil doen, want er is een unieke Marilyn Monroe-expositie volgens Dagblad van het Noorden stadeditie. Zelfs 100 jaar na haar geboorte heeft Marilyn Monroe een onmiskenbare en tijdloze aantrekkingskracht. Expositie Marilyn van zaterdag 30 mei tot en met zondag 25 oktober is te zien in het Forum Groningen. Ja, dus ja, als je dat denkt, dan wil ik wel eens zien. Dan moet je even naar het Forum. Ben je wel binnen? Maar daarna loop je lekker weer mooi weer in. Wel eens aan gedacht, word jeugdboswachter.
0: Daar ben ik al veel te oud voor.
1: Oh ja, zwaar ook. Regio Online komt ermee. Ben je tussen de 12 en 16 jaar en gek op natuur, dieren en avontuur? Dan heeft het Groninger Landschap dit jaar iets bijzonders voor jou. De organisatie start namelijk een exclusieve serie van 4 inspirerende jeugdboswachtersactiviteiten, waarbij jongeren op een actieve en unieke manier kennis maken met de natuur in Groningen.
0: Leuk.
1: Ja, het lijkt mij inderdaad heel interessant.
0: Was ik nou nog maar 16 jaar?
1: Dan ben je ook alleen wat te lang.
0: Ja, 16 jaar. Ja, met bijna 16 jaar ervaring.
1: Ja, ja, dan ben je toch echt oud.
0: Ja.
1: Goed, en hoe het ook zei. Ja, moet je horen wie het zegt.
0: ik zeg niks.
1: Nee, daarop. Word je jeugdboswachter, ja, als je dat echt aantrekt. En je bent tussen die leeftijden van 12 en 16. Ga naar het Groninger Landschap. En ja, wie weet heb je een leuke functie. Positief resultaat is dan een kop op onze eigen website van Oognieuws. De provincie Groningen sluit namelijk het jaar 2025 af met een positieve financiële situatie, een positief financieel resultaat van 24,3 miljoen euro.
0: Goed, dan zijn dus alle problemen opgelost.
1: Nou nee, niet helemaal. Er is namelijk vorig jaar minder uitgegeven dan verwacht, omdat sommige projecten nog niet binnen de ingestelde of ingeschatte tijd zijn uitgevoerd. Die uitgaven die worden meestal later dan nog gedaan. En geld dat overblijft wordt in de nieuwe begroting opgenomen. Verder is het ziekteverzuim wel afgenomen. Hehe. En na diverse veranderingen die zijn doorgevoerd. Dat is dan wel weer positief. Ja, dus toch wel mooi. Beter als andersom. Want de gemeentes die vrezen natuurlijk het komende ravijnjaar, wat er nog aan zit te komen.
0: Absoluut.
1: En die proberen natuurlijk ook wat buffers op te bouwen. Nou, de provincie heeft dat dus blijkbaar toch redelijk onder controle.
0: Gaan wij zometeen. Oh ja, dat is hem hoor. Zometeen even kijken wat er allemaal te doen is in Groningen. Niet alleen vandaag, maar ook even een doorkijkje naar het weekend. Eerst, een van de beste gitaristen ter wereld is dit. Eric Clapton. En hij speelt normaal op de elektrische, maar nu niet. Het is Unplugged Leila, hier op Oog Radio.

0: Als deze man graag gedaan nog eens had opgetreden, dan had ik zeker kaartjes gekocht voor dit weekend. Maar hij treedt niet op. Het is 22 mei vandaag. Komend weekend is er toch nog wel wat te doen in Groningen. Geen Eric Clapton helaas. We beginnen morgenavond, Jan.
1: Ja, want ook dan, volgens onze redacteur die het opgesteld is, is de Picture of Dorian Gray te zien op de Akkerstraatlocatie van vrijdag. Ook weer om 7 uur 's avonds. Deze theaterbewerking van de Picture of Dorian Gray vertelt het verhaal van de worsteling om de kanten van jezelf die je naar buiten toe laat zien te verzoenen met de delen die je verborgen houdt. Wat riskeer je door je ware zelf aan de wereld te tonen? Maar ja, wat riskeer je door dat nooit te doen? The Picture of Dorian Gray. Locatie Akkerstraat van vrijdag, 7 uur, zaterdagavond. Een gevalletje van better have love, have lost, lost than loved, not loved. Nou ja, goed verhaal. Ja.
0: Dan morgenavond ook om 7:15 in de stad Schouwburg. Blauwtzoen in het theater, zo heet dat. Blauwtzoen, de zanger, de artiest, bracht vorig jaar in het theater een reeks intieme try-out shows met liedjes uit zijn repertoire en ontwapenende, vrolijke en persoonlijke verhalen. En nu geeft de singer-songwriter opnieuw een inkijkje in zijn universum van duivelse muziek, vetestrik diploma's, al dan niet verwerkte religieuze trauma's en passie voor wielrennen. En natuurlijk, zoals elke goede zomer het betaamt, de liefde. Morgenavond 7:45 in de stad Schouwburg, Blauwtzoen in het theater.
1: Ja, want hij is na een Deense of Zweedse wielrenner vernoemd, geloof ik. Hè?
0: Ik hoor het je zeggen. Ja. Ik zou het niet
1: weten. Ja, nee, nou, dat heeft u ooit een keer verteld voor mij. Maar goed, als je daar allemaal nog geen zin in hebt, dan heb ik nog eentje op de zondag. Om 9 uur begint het al, het duurt de hele dag, de Alpha Flash Expo. En dat is in het Forum Groningen. Studenten van het Alpha College krijgen een dag het podium om aan bezoekers van het Forum te laten zien waar ze trots op zijn. Ze tonen nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied, op hun vakgebied neem ik aan, bijzondere talenten, hoogtepunten en de opleiding en trainen op interactie met bezoekers. Nou, dus als je daar blijkbaar dan ook aan deel mag nemen, als je dat leuk vindt, Alpha Flash Expo, Forum Groningen, zondag vanaf 9 uur 's morgens, de hele dag. Ja, en als je nou nog niet genoeg weet, dan moet je echt even naar de groningeruitloper.nu zelf gaan. Of je kijkt na 9 op de kabelkrant van OogTV, staan ook al die tips. En als je zelf iets organiseert, we willen het graag melden, maar dan moet je het wel even aan ons toesturen. Dat kun je doen op ochtendshow@oogradio.nl.
2: Het geluid van Groningen.
3: Groningen staat op met de Oogochtendshow.
0: Dan gaan we verder met de muziek die bekend is geworden uit de allereerste film van Shrek. Counting Crows is dit. And Accidentally in Love.

0: Counting Crows.
1: Oogradio Stadsplaat.
2: Ideeën voor liedjes bedenken, ja, dat is makkelijk. Maar ze dan daadwerkelijk tot leven brengen en een album ervan maken, dat is simpelweg eng. Dat zijn de woorden van Kelly Beard, maar ze heeft het toch gedaan. Mutations heet het album. En van dit album komt de track Thank God. Een nummer dat eigenlijk een middelvinger opsteekt naar de leidende rol van mannen in de maatschappij. Ik ben benieuwd. Kelly Beard en Thank God.
1: Oogradio Stadsplaat.

0: Zo kun je er ook tegenaan kijken.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Er zitten momenteel 3 minderjarige verdachten vast wegens mishandeling en het stelen van een regenboogvlag bij het hoofdstation op zaterdag 16 mei. Dat meldt de politie. Het gaat om 2 inwoners van de gemeente Het Hoge Land die woensdag werden aangehouden en een inwoner van de gemeente Midden-Groningen die gisteren is opgepakt. Het duo uit Hoge Land wordt verdacht van meerdere geweldsdelicten. In Groningen waren 2 demonstraties, 1 uit de rechtse hoek en 1 tegendemonstratie van linkse signatuur. Een 24-jarige Groninger die aan de laatste demonstratie had meegedaan werd na afloop bij het station in elkaar geslagen. Meerdere verdachten hebben de Groninger mishandeld en zijn regenboogvlag dus gestolen. Op camerabeelden is de mishandeling gezien. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en kijkt ook of er sprake is van discriminatie. 8 van de 11 faculteitsraden van de Rijksuniversiteit Groningen zijn tegen de plannen om faculteiten samen te voegen. Ook andere medezeggenschapsraden zijn kritisch. De universiteit wil het aantal faculteiten flink verminderen en meer zaken centraal regelen. Volgens de raden ontbreekt een goed plan voor de extra werkdruk die dat kan opleveren. Ze vrezen dat medewerkers hierdoor juist meer werk krijgen. Ook vinden ze dat er geen duidelijk stappenplan ligt en dat de financiële voordelen onvoldoende zijn uitgelegd. Daarnaast vinden veel raden dat de planning te snel en de fusie zal volgend jaar al moeten ingaan. Op 28 mei stemt de universiteitsraad over de plannen. Het is nog onzeker of de raad akkoord gaat. Mogelijk moeten de plannen eerst verder worden uitgewerkt voordat een definitief besluit komt. In april is het aantal WW-uitkeringen in Groningen iets gestegen. Ook in de horeca. Toch hebben veel horecaondernemers nog steeds moeite om genoeg personeel te vinden. Vooral jongeren zijn lastig te krijgen. Onder andere doordat de komende jaren het aantal jongeren afneemt. Veel scholieren en studenten werken nu in cafés en restaurants, vaak in de avonden, weekenden of vakanties. De horeca leunt daar sterk op. In Groningen is maar liefst 68% van het horecapersoneel tussen de 15 en 27. Gemiddeld ligt dat in andere sectoren veel lager. Jongeren kiezen vaak voor horecawerk vanwege de flexibele tijden en omdat je meestal geen ervaring nodig hebt. Tegelijk kiezen steeds minder jongeren voor een horecaopleiding. Daarom moeten werkgevers niet alleen nieuwe jongeren aantrekken, maar ook beter kijken naar oudere werknemers en het behoud van personeel. En dan nog het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en er ontstaan stapelwolken, maar het blijft droog. Het is ook nog warm. Het was zo'n 25 graden als maximum temperatuur. En de wind is uit het zuiden en zwak rond windkracht 2.
3: Gaan we direct even door naar de verkeerssituatie op de Groningse wegen. Het is een lekkere ochtendspits. Niet ontzettend druk. Wel een paar langere stilstand te melden. De Van Ketwijk Verschuurlaan en de Van Ideckingenweg, zoals dat eigenlijk elke ochtend wel druk is. En ook bij de Julianabrug, waar die bij de Stationsweg samenkomt, daar lijkt ook een rijtje te staan. Rondom het ziekenhuis, daar is het druk. De Peters Kampersingel is druk. En ook de Zaagmuldersweg, die parallel daaraan loopt, een stukje verder het Delftse Diep door. En natuurlijk zoals elke ochtend in de Paddepoel en de Rijddiepzone. Dat waren een beetje de grootste knelpunten. Voor de rest lijkt het behoorlijk goed te gaan. Ook op het spoor gaat het lekker. Hier in het noorden van het land moet je verder dan de noordelijke 3 provincies. Check je reisplanner, want dan kan het nog wel eens zijn dat ze met het spoor aan het werk gaan. Dan gaan wij maar gauw door. Jan.

0: We hebben het eerder al even geluisterd naar Dick Lukien.
1: Ja.
0: Want FC Groningen heeft gisteren gespeeld.
1: Ja, en ik moet wel lachen, want nou in één keer valt kwartje. Ze is met de bus geweest natuurlijk. Ze zijn niet naar hun werk gefietst. Valt me
0: nee.
1: Tegen.
0: Nou, nee, jongens.
1: Fiets naar je werkdag. Kom op, maar
0: zo sportief.
1: Goed, voor de terugweg wel makkelijk, want ja, ze hebben het dus niet gehaald, de play-offs. In die zin wel de play-offs, maar deze wedstrijd hebben ze verloren. En we spreken daar nog even over met zowel Jorg Schreuders als Dries Jansen.
2: Dit is de Oogochtendshow. Oh!

0: van Miles Smith.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: FC Groningen, we hadden het er net al even over. FC Groningen werd dus gisteren uitgeschakeld in de play-offs voor het Europees voetbal.
2: Ja, en middenvelder Joris Schreuders stipt even de pijnpunten aan. Ja, het voelt een beetje als het uitgaan van een nachtkaars. Was dat voor hem ook?
3: Ja, voor mij ook. Ja, je hoopt op meer. Dus nee, ze voelt dat voor mij ook. Ja.
4: Waar lag het vandaag aan?
3: Ja, we waren gewoon niet goed genoeg. Zij deden dingen goed, wij dingen minder goed. En uiteindelijk waren zij gewoon de sterkere partij. Dus nee, heel simpel eigenlijk.
4: Zijn jullie natuurlijk uitvoerig met deze wedstrijd bezig geweest? Heb je dan een verklaring dat het er gewoon niet uitkomt op het moment suprême?
3: Nee, nog niet, eerlijk gezegd. Ja, wat ik zeg, ik denk dat zij echt dingen ook echt wel gewoon goed deden. En ik vond dat wij in de eerste helft gewoon wat slordig waren. Ik denk bij momenten van druk zetten dat de ruimtes en afstanden net te groot waren. Waar we normaal gesproken, denk ik, in onze kracht komen door echt in duel te komen. Was het nu een paar keer op 2 of 3 meter. Ja, en dan zie je gewoon dat ze te goed zijn. Dan legt Berghuis hem, denk ik, een paar keer achter. Dus nee, ja, er zijn genoeg dingen die ik kan opnoemen. Alleen waar echt de crux lag, dat zou ik niet weten.
4: Ik hoorde die zeggen van misschien waren we net iets te scheiterig. Kan je daarin vinden?
3: Ja, misschien wel. Misschien wel. Ik denk dat we dit seizoen veel vaker in balbezit veel betere dingen hebben laten zien. En het zit hem ook gewoon in druk zetten van doordekken. Hoe je duels aan vliegt. Hoe je überhaupt dat soort dingetjes doet. Dus wat dat betreft kan ik me daar ook wel aan vinden. Ja, dat is gewoon heel jammer.
4: Voelt het dan vooral in de eerste helft ook machteloos in het veld?
3: Nou, machteloos is overdreven. Maar nee, dat zij bij Vlaag heel snel doorheen kwamen. En dat je af en toe wel het gevoel dat de ruimtes groot waren. Dat is duidelijk. Maar ja, machteloos, nee, dat niet zo.
4: Tweede helft... iets andere speelbeeld. Jullie iets meer op de helft van Ajax. Wat hebben jullie veranderd?
3: We gingen gewoon nog meer doordekken. Waar we misschien in het eerste helft, wat ik zeg, soms die paar meter gaven. Omdat we misschien iets in de twijfel zaten, hadden we dat nu in de tweede helft proberen dat veel minder te doen. Dus ik denk dat dat sowieso anders was. En wat je zei over dat scheiterige, dat is denk ik ook iets wat we hebben benoemd in de eerste helft. En we probeerden eigenlijk in de tweede helft gewoon dat van ons af te gooien. En van ja, luister, we hebben gewoon nog 45 minuten. We staan 1-0 achter, we zitten nog in de wedstrijd. Toe gooi je ding en kijk waar het schip kan stranden. Maar ja, dat is helaas niet genoeg geweest.
4: Een les die iets te laat geleerd is?
3: Ja, nou ja, zo kan je het zien. Maar wat ik zeg, dat heeft altijd met twee partijen te maken. Alleen, ja, we waren inderdaad vandaag niet goed genoeg. En of dat hem in die les zit of in iets anders, ja, dat zou ik nog niet zo goed weten.
4: Ajax leek er ook wel veel zin in te hebben.
3: Jawel, ja, nee, dat ook. Maar alleen wij ook, wij misschien nog wel meer. We wouden heel graag onze supporters een toetje geven. En dat hebben we helaas niet kunnen doen, dus dat is wel heel spijtig.
4: Die Jansen, die speelt zijn laatste wedstrijd, meer jongens wel. Hoe zit dat eigenlijk bij jou, bij FC Groningen?
3: Ik heb geen idee. Nee, ik weet het nog niet.
4: Zeker nog, of Joris Schreuders volgend seizoen bij FC Groningen speelt.
3: Ja, geen idee nog.
4: Dankjewel.
2: Ja, je hoorde dus Jorg Schreuders. Ja, en Dies Jansen speelde dus gisteravond waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen. Hij is namelijk van Ajax gehuurd, dus deze centrale verdediger. En die schopte met FC toch wel even mooi tot de halve finale van de play-offs. Maar ja, zijn broodheer was dus te sterk. Dies Jansen, volgens onze reporter Joey Keizer, kan slecht tegen zijn verlies. Dus hoe voelt dit verlies dan?
5: Ja, ik... Het is enorm zuur en enorm zonde. Want we hebben een geweldig seizoen gehad. En dan hoop je dat je, ja, dat, je dat op een andere manier kan eindigen. Ja, helaas is dat niet gebeurd.
4: Wat ging er vandaag mis bij FC Groningen?
5: Ja, ik vond dat wij eigenlijk toch een stukje... Ja, misschien iets te scheiterig waren. Ik vond dat eigenlijk ook wel erg goed speelde. Ze maakten goed gebruik van onze speelstijl. Maar soms moet je dan gewoon lef hebben en volle bak doorstappen. Zoals we in de tweede helft hebben gedaan. Maar goed, dat is een helft te laat. En zij hebben het gewoon goed uitgespeeld. En zonder dat wij ook in die laatste fase niet echt tot de lekkere kansen konden komen. Al met al zonde.
4: Zijn jullie dan verrast misschien door de atmosfeer hier of de intensiteit die Ajax op de mat legt vandaag?
5: Nou, verrast zou ik niet willen zeggen, maar het is natuurlijk wel even aanpassen dat je denkt van ja, we spelen nu ineens in het krachtstadion. Maar voor de rest, ja, verrast wil ik eigenlijk niet zeggen.
4: Als je terugkijkt naar vanavond, wat hadden jullie anders beter kunnen doen als je nu iets kon veranderen?
5: Nou, ik had denk ik, zoals we de tweede helft zijn begonnen, dat we volle bak 1-op-1 gaan, dat hadden we misschien wel eerder moeten doen. Maar ja, goed, ik vind dat altijd lastig, want dan hadden zij weer daarop tegenantwoord. Maar ik vond ons goed beginnen en misschien moet je daarin dan al iets optimistisch zijn en daar proberen te scoren. Dat is helaas niet gebeurd.
4: Is dan gewoon eigenlijk Ajax de terechte winnaar vandaag?
5: Dat denk ik wel, ja. Wij hebben niet genoeg kansen gecreëerd. En zij hebben ze een aantal gecreëerd en ze waren beter in scoren. En als zij er meer scoren dan wij, dan hebben zij gewonnen.
4: Zat er niet meer in vandaag uiteindelijk?
5: Ik vind dat lastig, maar als je het spelbeeld kijkt, wij terecht verloren.
4: Nou, heb jij je laatste wedstrijd voor FC Groningen gespeeld. Hoe kijk je terug op jouw periode hier?
5: Ja, eigenlijk was een geweldige periode. Ja, überhaupt naast het voetbal vrienden gemaakt. ervaringen opgedaan. En qua voetbal ook mezelf helemaal kunnen ontwikkelen. Dus dat is geweldig. En ja, dit ga ik nooit meer vergeten.
4: Waar heb je de meeste stappen in gezet, Dies, hier bij FC Groningen?
5: Nou, ik denk voor de camera. Ik heb denk ik misschien 13 keer met oog gesproken. Dus nee, ik kan daar niet één ding op noemen. Maar heel veel gewoon voetballen eigenlijk. Dus gewoon wanneer maak je contact, wanneer niet. Verdedigen, aanvallen aan de bal, linies, diepte. Dat zijn dingen die je meekrijgt als je veel wedstrijden kan spelen.
4: Mocht er ooit de kans komen om terug te komen bij FC Groningen, sta jij ervoor open dus?
5: Ah, nee, die sluit ik zeker niet uit. Nee, klopt.
4: Dank je wel.
2: Ja, je hoorde dus Dies Jansen in een bijdrage van onze Joey Keizer, die hem dus zo te horen 13 keer gesproken heeft.
0: Ja.
2: Van Oogsport. Ah. Ja, en vandaar dat ik zeg van, hij mag van mij ook blijven.
0: Ja, wat dat betreft, zeer zeker wel.
2: Amsterdam, wat is het nou? Ga dan gewoon lekker in Groningen wonen, joh.
0: Laat die zit niet horen. nou ja, tot zover het seizoen ook van FC Groningen. Ja. Ze hebben nu vakantie
2: een
0: tot
2: op.
0: Eind juni, heb ik begrepen.
2: 23 juni hoorden
0: we net. Ja, en dan beginnen natuurlijk alle trainingskampen weer. Dus ongetwijfeld zullen de wedstrijden ook nog wel aangekondigd worden. Morgen om 2 uur in het programma Oogsport hier op Oogradio gaan wij ook nog wat dieper in op de wedstrijd.
2: Okay.
0: En we gaan nog even spreken met Joey Keizer zelf, die bij was.
2: Leuk, want hij is toch wel weer mooi helemaal naar Volendam afgereisd.
0: Dat dacht ik eventjes, die beste man.
2: Joey, bedankt.
0: Dankjewel, Joey. Jan, hou jij van Cher?
2: Dat hangt er vanaf wat ze zingt.
0: Dit is de Nederlandse versie.
2: Oké.

0: kan je me zien. Natuurlijk de Nederlandstalige versie van Believe van Cher.
1: Ja, nou, als snap ik wat je bedoelt.
0: Als ik het niet verkeerd heb uit de beste zangers van, ik geloof, vorig jaar.
2: Word wakker met de Oogochtendshow.
1: Nee, je was niet verward, om daar maar even een bruggetje mee te maken.
0: Kan niks beloven.
1: Nee. Hoezo verward? Vraagteken. Dit zijn de leukste cliënten? Uitroepteken. Dat is de kop van Dagblad van het Noorden. Stadeditie. Zorgverlener Nathalie de Boer Meijerhof uit Leek vindt dat het zorgsysteem namelijk mensen die anders zijn vaak laat vallen. In haar boek Wat je niet ziet vertelt ze verhalen van cliënten die bijvoorbeeld het label verward, onbegrepen of zorgmeider krijgen. Volgens haar wordt er te veel over mensen gepraat en te weinig met hen. Ze noemt haar cliënten juist vaak paradijsvogels, bijzondere en mooie mensen. Zo vertelt ze over een vrouw in een rolstoel die geen plek kreeg in de opvang. En over een oudere vrouw met een vol huis die eerst alleen naar haar haar vlocht voordat er vertrouwen ontstond. Nathalie zegt dat regels, hokjesdenken en ingewikkelde zorgsystemen hulp vaak in de weg zitten. Toch ziet ze ook hoop. Met aandacht, geduld en begrip kunnen mensen weer zelfstandig en gelukkig worden. Nou, het lijkt mij een interessant boek.
0: Absoluut. Dan Gronings erfgoed. Ook daar bericht Dagblad van het Noorden over. Alwin Kuiken en Pim Weijers, dat zijn twee oud-studenten uit Groningen, hebben ruim de helft van de oude whiskyvaten van de voormalige distillerij van Hooghout opgekocht. Het gaat in totaal om 314 vaten met samen zo'n, hou je vast, 100.000 liter whisky. Daar kom je wel een weekendje mee rond. Ja, ja. Nadat Hooghout na 137 jaar uit Groningen is vertrokken, zagen de twee heren hun kans schoon. De whisky ligt nu opgeslagen in Moerdijk en de mannen denken na over wat zij mee gaan doen. Hun idee is whisky weer betaalbaar te maken en het toegankelijk maken zoals het vroeger was. En vroeger was natuurlijk altijd alles beter. Volgens Kuiken is de drank bovendien echt Gronings erfgoed. Extra bijzonder is dat whiskykenner Billy Walker de vaten in de jaren 90 al heeft geselecteerd. Sommige whiskies zijn dus bijna 30 jaar oud. Alleen de naam Hooghout mogen ze dan officieel weer niet gebruiken bij de verkoop van de whiskies.
1: Dat vind ik toch gewoon een beetje sneu.
0: Ja, wel een klein beetje. Hè. Dat kun je dan wel begrijpen. Nou ja,
1: goed. Maar het is wel lekker.
0: Het is hartstikke lekker. En ik zat nog eventjes te kijken, want er zijn natuurlijk ontzettend veel liedjes over whisky. Dus zullen we anders gewoon een klein stukje gaan draaien?
1: Doe eens.
0: Het is misschien een beetje ver gezocht. We gaan hem niet helemaal draaien, want anders moet Johan wel erg lang wachten.
1: Ja, dan moet je hem even een whiskietje pakken.
0: Dat dacht ik eventjes. Dit past ook wel een beetje bij de vrijdag. Vrijdagmiddag is natuurlijk altijd rocken. Dit is Metallica en Whiskey in the Jar. Niet helemaal.

0: Jar. Metallica, natuurlijk naar aanleiding van de vaten hooghout whisky die nu verkocht zijn. 137 stuks, 100.000 liter bij elkaar.
1: 314 stuks, 137 jaar hooghout.
0: 137 jaar hooghout, al die cijfers door elkaar.
2: Ja.
0: Te veel whisky. Het is sowieso niet mijn sterke punt. Iemand die wel goed is met cijfertjes is Johan Kamphuis. En die is weerman bij Oog Radio. Goedemorgen, Johan.
3: Mensen, een bijzonder goedemorgen. En ik ben mooi. Johan is wakker.
0: Ja. Johan is wakker. Nee, jij zei inderdaad net al van ik zit rustig mijn dingetje te doen. En opeens, ik word me hier toch een stukje weggeklapt door de muziek.
3: Erbij, een beetje wakker worden, de weerkaartjes bekijken. Rustig een beetje blij worden van alles wat ik zie. En dan ineens, bing, Metallica.
0: Hoppakee, nou ja goed. Met zo'n liedje kun je er dan net zo goed, denk ik, een Irish whisky van maken.
3: Nee hoor. Is ook nog wel vroeg.
0: Jawel hè. Ja, nee, precies. Wel, gaan we maar eventjes niet doen. Johan, wij zijn natuurlijk bij jou omdat wij graag willen weten wat wij kunnen verwachten van het weer. En ik moet zeggen, het is nu al behoorlijk warm. Is dat een voorbode voor vandaag en de rest voor het weekend?
3: De benen van Johan, die gaan vandaag voor het eerst de zon zien hoor. Oh. Ik heb mijn korte broekje aangetrokken.
0: Jeetje, dan zal ik mijn zonnebril even opdoen.
1: Ja, we merken het hier. Ja, nee, oké. Okay.
3: Nee, dat lijkt me inderdaad helemaal niet verkeerd. Want ze kunnen nog wel wat zon gebruiken, klopt, na zo'n lange winter.
0: Ja, herkenbaar.
3: Maar het kan wel het hele weekend door de korte broek. Want we staan aan de vooravond. Het is nog maar ochtend, maar we staan aan de vooravond. Dat is natuurlijk overdrachtelijk van een Pinksterweekend. Die zon overgoten zal verlopen. Er drijft nog wat bewolking in de provincie rond. Dat hangt samen met het opdringen van die hele zachte lucht. Is een zwak storingje ontstaan. Die trekt geleidelijk aan naar het noorden weg. En ook de laatste wolkjes zullen vanochtend het land via het noordoosten verlaten. En dan baden we de rest van de dag in de zon. Nu ligt de temperatuur al behoorlijk hoog. 19 graden al in de stad. En we gaan daar nog behoorlijk wat bij doen. Het wordt vanmiddag een zomerse 25 graden. Zon overgoten dus bij een matig of zwak windje uit zuidelijke richtingen. Ja, en ik denk voor iedereen die van zon en warmte houdt en niet van thermische excessen, ja, wat willen we nog meer dan zo'n dag als vandaag? Vanavond, heerlijk avondje. Om 8 uur ligt de temperatuur altijd nog op zo'n 21 of 22 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Ja, en dan kunnen we ons morgen opmaken voor een dag waarbij het nog warmer gaat worden. 26 of 27 graden. Misschien in het zuidoosten van een provincie wel 28. Er staat een zwak of matige zuidwestenwind. Draait in de loop van de middag naar het noordwesten. En dan druppelt er vochtige zeelucht binnen. Dan gaat het ook afkoelen na middagavond. Er komen wat wolkenveldjes ook opzetten. Het is allemaal pas later op de dag. Maar dat betekent wel dat er in de nacht wat mistbanken en wat wolkenvelden gaan binnentrekken. Kunnen we zondagochtend in alle vroegte even mee beginnen? Een valse start. Misschien alleen in de vroege uurtjes wat mistbankjes, wat lage bewolking. Maar die lossen heel snel op. En dan rest ons ook een stralende zondag. Temperatuur doet een stapje terug. Windje komt uit het noorden. 23 graden voor wie naar de Wadden wil. Daar een graad of 18. Ja, dus ook weer een stralende zondag. Op Pinkstermaandag draait de wind weer naar het noordoosten tot oosten. Wordt er weer warme lucht aangevoerd, heel veel zon en temperaturen rond 25 of 26 graden. En het is dan een heel rustig dagje. En ook dinsdag is het nog gewoon warm met 23 of 24 graden. En ook dan nog heel veel zon. Ja, wat moeten we hier nog aan toevoegen? Ik word er heel blij van. Heel veel zon, warmte en dat precies tijdens het Pinksterweekend.
0: Nou, heerlijk. Het is alsof er een hogere macht bestaat, zullen we maar zeggen. Ja, het enige wat ik hier nog aan toe zou kunnen voegen, Johan, is blijf goed smeren.
3: Ja, ik ben altijd meer voorstander van gewoon voorzichtig een beetje de zon in en op de heetste van de dag even de zon uit.
0: En dat is natuurlijk ook
1: een goede manier.
0: Ook een hele goede. Ja. Nee, absoluut. Geweldig, Johan. Wij weten wat wij kunnen verwachten en het is niet heel slecht. Hartstikke fijn. Vanmiddag.
3: Het is niet heel slecht.
0: Nee, nee toch? Nee.
1: Maar, hij is vandaag een beetje in de war.
0: Ja.
3: Het is niet heel. Het is. Vind ik een leuke uitspraak.
0: Toch?
3: Ook grappig.
0: Onder het motto: kom minder, zullen we maar zeggen.
3: Ja, ja precies.
1: Echt Gronings, ja.
0: Leuk.
3: Het komend weekend, mensen, het is gewoon niet heel slecht hoor.
0: Het is niet heel slecht. Kom minder. Nee. Geweldig. Johan, zo gaan we het op de website opschrijven. Dankjewel.
3: Ik heb mijn koop.
0: Ja, sowieso. Die is al geregeld. Vanmiddag om 16:50 ben je er weer bij Oog op het Weekend.
3: Dan gaan we nog eens even hebben over dit weekend waarbij het gewoon helemaal niet zo slecht zal zijn.
0: Hartstikke fijn. We gaan het er graag met jou over hebben. En voor de ochtendshow-luisteraar, komende week ben je in de ochtendshow even niet te horen. Maar er is natuurlijk altijd weer op oog. En volgende week horen we jou gewoon weer zoals we dat altijd doen. Die week daarna.
3: Is gewoon weer terug. Ja.
0: Juist, helemaal goed. Johan, bedankt en tot vanmiddag.
2: Tot vanmiddag.
0: Hoi. Hoi. Johan Kamphuis was dat dus. Zijn weer kun je nalezen op onze site oogtv.nl/hetweer. En nu even wat rustigers.

0: Toch wel hele mooie muziek. I'll Be Missing You van Faith Evans en Puff Daddy, zoals hij toen nog heette.
1: Oh, goed.
0: Het is bijna 9 uur. Dat betekent dat deze oogochtendshow van 22 mei er weer op zit. We hebben een propvol programma gehad. We zijn een aantal onderwerpen zijn langsgekomen. We zijn zwaar begonnen vanmorgen.
1: Ja, we zijn inderdaad met een heftig verhaal begonnen. Namelijk de kindermishandeling naar aanleiding van het ernstige geval in Stadskanaal. Maar daar hebben we wel even kunnen spreken met Ted Kloosterboer, moet ik het wel goed zeggen, van Stichting Praat. Zij heeft daar het een en ander over verteld. Hoe zij proberen de mensen dat te laten uiten en dan aandacht voor te vragen. Dus ik hoop dat die stichting nog veel goed werk kan doen.
0: Ja. Daarnaast was het gisteren de Nationale Fiets naar je Werkdag. We hebben ook even bij stilgestaan. Onze reporter is naar, ik geloof, het station gegaan. En heeft daar eventjes een aantal mensen gevraagd of zij naar de fiets gingen. Nou, wil je dat horen? Ga naar onze site ooktv.nl. Dan hoor je even wat reacties van de straat. Oftewel, zoals we dat noemen, een voxpop. Stem van het volk. En tot slot, het nieuws waar je in Groningen niet doorheen kon, Jan.
1: Nee, het is helaas jammer. Maar ze gingen niet naar de arena. Maar ze werden in de Volendamse Arena en het Krasstadion wel met 2-0 verslagen door Ajax in de eerste play-offs van de Eredivisie. En dan heb ik het over FC Groningen natuurlijk. Dus die spelen niet Europees, want ze hebben het niet gehaald de eerste ronde. Dick Lukien was daar ook best wel verdrietig over, maar hij was wel trots op zijn team voor dit seizoen. En dat hadden zowel Jorg Schreuders, die we daarna nog hoorden, en Dies Jansen ook. Want die zeiden, we hebben toch wel een mooi seizoen gemaakt. Maar het was mooi geweest als de kers wel op de taart was gekomen en dit verhaal niet als een nachtkaars was uitgegaan.
0: En al hun reacties kun je naluisteren op onze site ooktv.nl. Deze oogochtendshow zit erop. Zelfs mijn eindjingle is bijna afgelopen, dus wij moeten er vandoor. Wij eindigen altijd met
1: dikke doei!
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Anno Wietse Hiemstra.
5: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
4: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
6: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is die compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
4: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
8: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
9: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.

Goedemorgen. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Er zitten momenteel 3 minderjarige verdachten vast wegens mishandeling en het stelen van een regenboogvlag bij het hoofdstation op zaterdag 16 mei. Dat meldt de politie. Het gaat om 2 inwoners van de gemeente Het Hoge Land die woensdag werden aangehouden en een inwoner van de gemeente Midden-Groningen die gisteren is opgepakt. De 2 uit Het Hoge Land worden verdacht van meerdere geweldsdelicten. In Groningen waren 2 demonstraties, 1 uit de rechtse hoek en 1 tegendemonstratie van linkse signatuur. En een 24-jarige Groninger die aan de laatste demonstratie had meegedaan, werd na afloop bij het station in elkaar geslagen. Meerdere verdachten hebben de Groninger mishandeld en dus zijn regenboogvlag gestolen. Op camerabeelden is de mishandeling gezien. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en kijkt of er ook sprake is geweest van discriminatie. 8 van de 11 faculteitsraden van de Rijksuniversiteit Groningen zijn tegen de plannen om faculteiten samen te voegen. Ook andere medezeggenschapsraden zijn kritisch. De universiteit wil het aantal faculteiten flink verminderen en meer zaken centraal regelen. Volgens de raden ontbreekt er een goed plan voor de extra werkdruk die dit kan opleveren. Ze vrezen dat medewerkers hierdoor juist meer werk krijgen. Ook vinden ze dat er geen duidelijk stappenplan ligt en dat de financiële voordelen onvoldoende zijn uitgelegd. Daarnaast vinden veel raden de planning te snel. De fusie zal

0: volgend jaar al moeten ingaan. Op 28 mei stemt de Universiteitsraad over de plannen. Het is nog onzeker of de Raad akkoord gaat. Mogelijk moeten de plannen eerst verder worden uitgewerkt voordat er een definitief besluit komt. In april is het aantal WW-uitkeringen in Groningen iets gestegen. Ook in de horeca. Toch hebben veel horecaondernemers nog steeds moeite om genoeg personeel te vinden. Vooral jongeren zijn lastig te krijgen. Onder andere doordat de komende jaren het aantal jongeren afneemt. Veel scholieren en studenten werken nu in cafés en restaurants, vaak in de avonden, weekenden of vakanties. De horeca leunt daar sterk op. In Groningen is maar liefst 68% van het horecapersoneel tussen de 15 en 27. Gemiddeld ligt dat in andere sectoren veel lager. Jongeren kiezen vaak voor horecawerk vanwege de flexibele tijden en omdat je meestal geen ervaring nodig hebt. Tegelijk kiezen steeds minder jongeren voor de horecaopleiding. Daarom moeten veel werkgevers niet alleen nieuwe jongeren aantrekken, maar ook beter kijken naar oudere werknemers en het behoud van personeel. Ja, en dan nog het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en ontstaan stapelwolken. Toch blijft het droog en het is warm, zo'n 25 graden als maximumtemperatuur. De wind uit het zuiden is zwak, rond windkracht 2. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens, die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.

0: Met het nieuws uit Groningen. Er zitten momenteel 3 minderjarige verdachten vast wegens mishandeling en het stelen van een regenboogvlag bij het hoofdstation op zaterdag 16 mei. Dat meldt de politie. Het gaat om 2 inwoners van de gemeente Het Hoge Land die woensdag werden aangehouden en een inwoner van de gemeente Midden-Groningen die gisteren is opgepakt. De 2 uit Het Hoge Land worden verdacht van meerdere geweldsdelicten. In Groningen waren 2 demonstraties, 1 uit de rechtse hoek en 1 tegendemonstratie van linkse signatuur. En een 24-jarige Groninger die aan de laatste demonstratie had meegedaan, werd na afloop bij het station in elkaar geslagen. Meerdere verdachten hebben de Groninger mishandeld en dus zijn regenboogvlag gestolen. Op camerabeelden is de mishandeling gezien. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en kijkt of er ook sprake is geweest van discriminatie. 8 van de 11 faculteitsraden van de Rijksuniversiteit Groningen zijn tegen de plannen om faculteiten samen te voegen. Ook andere medezeggenschapsraden zijn kritisch. De universiteit wil het aantal faculteiten flink verminderen en meer zaken centraal regelen. Volgens de raden ontbreekt er een goed plan voor de extra werkdruk die dit kan opleveren. Ze vrezen dat medewerkers hierdoor juist meer werk krijgen. Ook vinden ze dat er geen duidelijk stappenplan ligt en dat de financiële voordelen onvoldoende zijn uitgelegd. Daarnaast vinden veel raden de planning te snel. De fusie zal volgend jaar al moeten ingaan. Op 28 mei stemt de universiteitsraad over de plannen. Het is nog onzeker of de raad akkoord gaat. Mogelijk moeten de plannen eerst verder worden uitgewerkt voordat er een definitief besluit komt. In april is het aantal WW-uitkeringen in Groningen iets gestegen. Ook in de horeca. Toch hebben veel horecaondernemers nog steeds moeite om genoeg personeel te vinden. Vooral jongeren zijn lastig te krijgen. Onder andere doordat de komende jaren het aantal jongeren afneemt. Veel scholieren en studenten werken nu in cafés en restaurants, vaak in de avonden, weekenden of vakanties. De horeca leunt daar sterk op. In Groningen is maar liefst 68% van het horecapersoneel tussen de 15 en 27. Gemiddeld ligt dat in andere sectoren veel lager. Jongeren kiezen vaak voor horecawerk vanwege de flexibele tijden en omdat je meestal geen ervaring nodig hebt. Tegelijk kiezen steeds minder jongeren voor de horecaopleiding. Daarom moeten veel werkgevers niet alleen nieuwe jongeren aantrekken, maar ook beter kijken naar oudere werknemers en het behoud van personeel. Ja, en dan nog het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en ontstaan stapelwolken. Toch blijft het droog en het is warm, zo'n 25 graden als maximumtemperatuur. De wind uit het zuiden is zwak, rond windkracht 2. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de autoriteit Consument en Markt en de autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren. Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
5: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Oogradio.

0: Goedemorgen. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Er zitten momenteel 3 minderjarige verdachten vast wegens mishandeling en het stelen van een regenboogvlag bij het hoofdstation op zaterdag 16 mei. Dat meldt de politie. Het gaat om 2 inwoners van de gemeente Het Hogeland die woensdag werden aangehouden en een inwoner van de gemeente Midden-Groningen die gisteren is opgepakt. De 2 uit Het Hogeland worden verdacht van meerdere geweldsdelicten. In Groningen waren 2 demonstraties, 1 uit de rechtse hoek en 1 tegendemonstratie van linkse signatuur. En een 24-jarige Groninger die aan de laatste demonstratie had meegedaan, werd na afloop bij het station in elkaar geslagen. Meerdere verdachten hebben de Groninger mishandeld en dus zijn regenboogvlag gestolen. Op camerabeelden is de mishandeling gezien. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en kijkt of er ook sprake is geweest van discriminatie. 8 van de 11 faculteitsraden van de Rijksuniversiteit Groningen zijn tegen de plannen om faculteiten samen te voegen. Ook andere medezeggenschapsraden zijn kritisch. De universiteit wil het aantal faculteiten flink verminderen en meer zaken centraal regelen. Volgens de raden ontbreekt er een goed plan voor de extra werkdruk die dit kan opleveren. Ze vrezen dat medewerkers hierdoor juist meer werk krijgen. Ook vinden ze dat er geen duidelijk stappenplan ligt en dat de financiële voordelen onvoldoende zijn uitgelegd. Daarnaast vinden veel raden de planning te snel. De fusie zal volgend jaar al moeten ingaan. Op 28 mei stemt de Universiteitsraad over de plannen. Het is nog onzeker of de raad akkoord gaat. Mogelijk moeten de plannen eerst verder worden uitgewerkt voordat er een definitief besluit komt. In april is het aantal WW-uitkeringen in Groningen iets gestegen. Ook in de horeca. Toch hebben veel horecaondernemers nog steeds moeite om genoeg personeel te vinden. Vooral jongeren zijn lastig te krijgen. Onder andere doordat de komende jaren het aantal jongeren afneemt. Veel scholieren en studenten werken nu in cafés en restaurants, vaak in de avonden, weekenden of vakanties. De horeca leunt daar sterk op. In Groningen is maar liefst 68% van het horecapersoneel tussen de 15 en 27. Gemiddeld ligt dat in andere sectoren veel lager. Jongeren kiezen vaak voor horecawerk vanwege de flexibele tijden en omdat je meestal geen ervaring nodig hebt. Tegelijk kiezen steeds minder jongeren voor de horecaopleiding. Daarom moeten veel werkgevers niet alleen nieuwe jongeren aantrekken, maar ook beter kijken naar oudere werknemers en het behoud van personeel. Ja, en dan nog het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en ontstaan stapelwolken. Toch blijft het droog en het is warm, zo'n 25 graden als maximumtemperatuur. De wind uit het zuiden is zwak, rond windkracht 2. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

0: wegens mishandeling en het stelen van een regenboogvlag bij het hoofdstation op zaterdag 16 mei. Dat meldt de politie. Het gaat om twee inwoners van de gemeente Het Hogeland die woensdag werden aangehouden en een inwoner van de gemeente Midden-Groningen die gisteren is opgepakt. De twee uit Het Hogeland worden verdacht van meerdere geweldsdelicten. In Groningen waren twee demonstraties, één uit de rechtse hoek en één tegendemonstratie van linkse signatuur. En een 24-jarige Groning die aan de laatste demonstratie had meegedaan, werd na afloop bij het station in elkaar geslagen. Meerdere verdachten hebben de Groninger mishandeld en dus zijn regenboogvlag gestolen. Op camerabeelden is de mishandeling gezien. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en kijkt of er ook sprake is geweest van discriminatie. 8 van de 11 faculteitsraden van de Rijksuniversiteit Groningen zijn tegen de plannen om faculteiten samen te voegen. Ook andere medezeggenschapsraden zijn kritisch. De universiteit wil het aantal faculteiten flink verminderen en meer zaken centraal regelen. Volgens de raden ontbreekt er een goed plan voor de extra werkdruk die dit kan opleveren. Ze vrezen dat medewerkers hierdoor juist meer werk krijgen. Ook vinden ze dat er geen duidelijk stappenplan ligt en dat de financiële voordelen onvoldoende zijn uitgelegd. Daarnaast vinden veel raden de planning te snel. De fusie zal volgend jaar al moeten ingaan. Op 28 mei stemt de universiteitsraad over de plannen. Het is nog onzeker of de raad akkoord gaat. Mogelijk moeten de plannen eerst verder worden uitgewerkt voordat er een definitief besluit komt. In april is het aantal WW-uitkeringen in Groningen iets gestegen. Ook in de horeca. Toch hebben veel horecaondernemers nog steeds moeite om genoeg personeel te vinden. Vooral jongeren zijn lastig te krijgen. Onder andere doordat de komende jaren het aantal jongeren afneemt. Veel scholieren en studenten werken nu in cafés en restaurants, vaak in de avonden, weekenden of vakanties. De horeca leunt daar sterk op. In Groningen is maar liefst 68% van het horecapersoneel tussen de 15 en 27. Gemiddeld ligt dat in andere sectoren veel lager. Jongeren kiezen vaak voor horecawerk vanwege de flexibele tijden en omdat je meestal geen ervaring nodig hebt. Tegelijk kiezen steeds minder jongeren voor de horecaopleiding. Daarom moeten veel werkgevers niet alleen nieuwe jongeren aantrekken, maar ook beter kijken naar oudere werknemers en het behoud van personeel. Ja, en dan nog het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en ontstaan stapelwolken. Toch blijft het droog en het is warm, zo'n 25 graden als maximumtemperatuur. De wind uit het zuiden is zwak, rond windkracht 2. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige spijkerbroeken.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige korte broeken.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige t-shirts.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige overhemden.
4: 50.

Goedemorgen. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Er zitten momenteel 3 minderjarige verdachten vast wegens mishandeling en het stelen van een regenboogvlag bij het hoofdstation op zaterdag 16 mei. Dat meldt de politie. Het gaat om 2 inwoners van de gemeente Het Hogeland die woensdag werden aangehouden en een inwoner van de gemeente Midden-Groningen die gisteren is opgepakt. De 2 uit Het Hogeland worden verdacht van meerdere geweldsdelicten. In Groningen waren 2 demonstraties, 1 uit de rechtse hoek en 1

0: of de Raad akkoord gaat. Mogelijk moeten de plannen eerst verder worden uitgewerkt voordat er een definitief besluit komt. In april is het aantal WW-uitkeringen in Groningen iets gestegen. Ook in de horeca. Toch hebben veel horecaondernemers nog steeds moeite om genoeg personeel te vinden. Vooral jongeren zijn lastig te krijgen. Onder andere doordat de komende jaren het aantal jongeren afneemt. Veel scholieren en studenten werken nu in cafés en restaurants, vaak in de avonden, weekenden of vakanties. De horeca leunt daar sterk op. In Groningen is maar liefst 68% van het horecapersoneel tussen de 15 en 27. Gemiddeld ligt dat in andere sectoren veel lager. Jongeren kiezen vaak voor horecawerk vanwege de flexibele tijden en omdat je meestal geen ervaring nodig hebt. Tegelijk kiezen steeds minder jongeren voor de horecaopleiding. Daarom moeten veel werkgevers niet alleen nieuwe jongeren aantrekken, maar ook beter kijken naar oudere werknemers en het behoud van personeel. Ja, en dan nog het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en ontstaan stapelwolken. Toch blijft het droog en het is warm, zo'n 25 graden als maximumtemperatuur. De wind uit het zuiden is zwak, rond windkracht 2. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Oh, radio.

0: nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash, ook op zondag open.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen. En daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Oog Radio.

everyone.

Geluid van Groningen.

0: het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Beide mannen die vanochtend hebben geprobeerd juwelier de goudspecialist aan de Gelkingenstraat te overvallen, zijn aangehouden. Dat meldt de politie vanmiddag. Inmiddels is ook duidelijk dat de verdachten twee minderjarige jongens uit Groningen zijn. De overval vond rond 9:20 plaats. De winkeleigenaar werd door een van de twee overvallers bedreigd met een groot mes, zo meldt het Dagblad van het Noorden. Maar de twee verdachten sloegen op de vlucht toen de eigenaar een klap uitdeelde met een lamp. Een van hen werd even later in de omgeving aangehouden door omstanders. De andere tiener werd later vanochtend gearresteerd. De twee verdachten zitten nog vast en worden verhoord. En volgens de politie werd er geen buit gemaakt bij de overval. Politieonderzoek is in volle gang. Wie meer informatie heeft over de overval kan contact opnemen met de politie via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Honk- en softbalvereniging Caribe onderzoekt met haar leden een mogelijke verhuizing van Corpus den Hoorn naar het nieuwe sportpark De Eems. Het sportpark De Eems moet nog aangelegd worden in de buurt van Meerstad. Daarnaast wordt gekeken of de studentenrugbyclub GSRC kan verhuizen naar sportpark Zenneke, waar ook andere studentensportverenigingen hun onderkomen hebben. Als de verenigingen verhuizen, is er meer ruimte voor FC Groningen en de amateurvoetbalverenigingen op sportpark Corpus den Hoorn. Want daar is sprake van een groot capaciteitsprobleem. Het juridische steekspel rond het hoofdveld van GRC.

0: Aan de Oosthavenbrug vindt zowel deze zomer als die van volgend jaar groot onderhoud plaats. De werkzaamheden van dit jaar staan gepland van 6 tot en met 17 juli. De werkzaamheden zijn gepland in de zomervakantie omdat het dan rustiger is op de weg. Ook zijn de weersomstandigheden gunstiger voor het aanbrengen van de nieuwe slijklaag. Tijdens de werkzaamheden blijft het mogelijk om onder de brug door te varen, maar de brug kan beperkt of helemaal niet worden geopend. Ook is de verwachting dat de Oosterhavenbrug tijdens de werkzaamheden volledig wordt afgesloten voor auto's, fietsers en voetgangers. Voor hulpdiensten en het openbaar vervoer komen alternatieve oplossingen. De naastgelegen Berlagebrug is van 6 tot en met 10 juli alleen toegankelijk voor hulpdiensten, het OV, fietsers en voetgangers. En van 11 tot en met 17 juli gaat de Berlagebrug ook weer open voor autoverkeer. Hulpdiensten en het OV kunnen dan weer gebruik maken van de Oosterhavenbrug. Dan nog het weer. Het is zon overgoten en 25 graden. Bij een zwakke wind uit het zuiden windkracht 2 of 3. Vannacht ligt de minima temperatuur rond de 13 graden. Morgen wordt het met zo'n 27 graden nog warmer. Opnieuw is het stralend bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Windkracht 2 tot 3. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen.

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Dit is het geluid van Groningen. Oogradio.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

Ik zoek niet meer naar acceptatie. Ergens hoop ik dat je me nooit in deze staat ziet. Dat je beweegt op een tempo weg van mij. Het doet pijn, maar als je weg bent gaat het ook sneller voorbij. Daarom zet ik nu mijn ziel op de tracks. Ik mis je gezelschap, de liefde, de... Ja. Nou goed, je weet wat ik bedoel. Ik weet nog dat ik heb de just check.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. De brandweer spoedde zich vanmiddag naar het UMCG nadat er een brandalarm afging in een machineruimte voor een van de liften in het ziekenhuis. In de liftmachinekamer van bouwdeel 36 van het ziekenhuis, vlak naast de hoofdingang, ontstond door nog onbekende oorzaak rook. De brandweer deed onderzoek en ventileerde de ruimte, waarna de hulpdienst weer vertrok. Samen met de Hanze hield Stichting Praat woensdagmiddag een vuilwasmanifestatie op de Zernike campus om aandacht te vragen voor kindermishandeling. Tijdens de manifestatie gingen medewerkers en vrijwilligers van Stichting Praat in gesprek met voorbijgangers. Er stond een theatrale opstelling met droogmolens, vuile was en wasvrouwen die muzikaal theater verzorgden. Bezoekers konden ervaringen, gevoelens of gedachten over kindermishandeling schrijven op stukken wasgoed en die ophangen. De manifestatie op het Zernikeplein was de derde van 12 acties verspreid over Nederland. Met de campagne wil Stichting Praat het gesprek over kindermishandeling op gang brengen, omdat het onderwerp nog te vaak moeilijk bespreekbaar is. Jaarlijks worden in Nederland naar schatting ongeveer 119.000 kinderen mishandeld. Ongeveer 50 kinderen overlijden ieder jaar aan de gevolgen daarvan. Beide mannen die vanochtend hebben geprobeerd juwelier de goudspecialist aan de Gelkingestraat te overvallen, zijn aangehouden, meldt de politie. Inmiddels is duidelijk dat de verdachten twee minderjarige jongens uit Groningen zijn. De overval vond rond 9:40 plaats. De winkeleigenaar werd door een van de twee overvallers bedreigd met een groot mes, zo meldt Dagblad van het Noorden. Maar de twee verdachten sloegen op de vlucht toen de eigenaar een klap uitdeelde met een lamp. Een van hen werd even later in de omgeving aangehouden door omstanders. De andere tiener werd later gearresteerd. De twee verdachten zitten nog vast en worden verhoord. Volgens de politie werd er geen buit gemaakt bij de overval. Politieonderzoek is in volle gang. Wie meer informatie heeft over de overval of de twee verdachten, kan contact opnemen met de politie via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Aan de Oosterhavenbrug vindt zowel deze zomer als die van volgend jaar groot onderhoud plaats. De werkzaamheden van dit jaar staan gepland van 6 tot en met 17 juli. De werkzaamheden zijn gepland in de zomervakantie omdat het dan rustiger is op de weg. En ook zijn de

0: kunnen dan weer gebruik maken van de Oosterhavenbrug. Dan nog het weer. Het is zonovergoten en 25 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden, windkracht 2 of 3. Vannacht ligt de minimumtemperatuur rond de 13 graden. Morgen wordt het met zo'n 27 graden nog warmer. Opnieuw is het stralend bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Dit was toch Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het weekend van Oog Radio.
3: Welkom bij het eerste deel van Oog op het weekend. Zometeen hoor je Sarah, maar eerst Mel en Kim.
4: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
5: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Move hoorde je van Sera uit Amsterdam. En daarvoor Mel & Kim met Show Out. Welkom bij een nieuwe editie van Oog op het Weekend. Het is vrijdag 22 mei alweer. Jongens, de zomer is vandaag echt begonnen.
1: Ja.
2: Zo voelt het wel, ja.
0: Hè? Heerlijk temperatuurtje, toch, Rian?
1: Nee.
2: Voor de luisteraar thuis, Rian is ons ijskonijn. Daarmee bedoel ik te zeggen, als het buiten min 12 is... dan overweegt ze misschien...
1: Een jas aan te doen.
0: Ja. Die heeft het snel te warm. Nou ja, ik hoop dat jij het ook warm krijgt als luisteraar van deze uitzending. We zijn tot 6 uur bij je met Oog op het Weekend. En Alexander is er weer. Dag Alexander! Hallo. Femke is er weer.
1: Hallo.
0: En Rian is er.
1: Hi. En Rijn.
0: En ik ben er zelf ook. Ja, nou, we zijn gewoon helemaal compleet. Andor, die komt ook. Ook zometeen nog langs. Die kon vertellen wat er vanavond te zien is bij Oog Televisie van half 6. En we kijken natuurlijk even naar de afgelopen week. Hij maakt, als het goed is, een top 3 van belangrijkste nieuwsfeiten of meest opmerkelijke nieuwsfeiten. Nou ja, dat gaan we zo horen. Hoe was jullie week?
2: Ja, goed.
1: Goed. Ja.
2: Lang stil, hè?
1: Ja, maar ik moet altijd nadenken, want het gaat zo snel.
2: En het, was een raar weekje. Raar weer in ieder geval.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja, goed. We gaan nu een periode tegemoet van goed weer, als het goed is.
3: Voor de mensen die ervan houden.
2: Ja.
1: Ja, maar nee, maar begin van de week regende het.
2: Ja.
0: We hebben alles gehad. Ik zei vanmiddag al tegen Alexander van... ergens begin van de week hoorde ik zelfs op een gegeven moment iets van nachtvorst.
1: Ja.
0: Echt aan de grond, ja. Dat het nog echt richting de nul ging.
2: We hebben wel een nachtburgemeester, maar nachtvorst vind ik wel heel ver gaan.
0: Je moet overal wel vervanging hebben.
2: Zeker.
0: Ik bedoel, stel dat Willem-Alexander zelf niet kan.
2: Ja, toch?
0: Ja. Nee, want die lust ook een borrel. Misschien ligt hij down and out.
1: Daar kan die Amalia nog wel sturen.
0: Dat is waar. Ja, nou ja, misschien is zij de nachtvorst.
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Nou, vorstin. Goed, wat gaan we nog meer doen? We hebben rond de klok van 4:50 hebben we Johan Kamphuis. En die gaat ons meenemen. Hopelijk na nog veel meer van dit soort mooie dagen. Dat horen we zo meteen. En we hebben de boekentip, we hebben een uitgaansagenda, we hebben een sportoverzicht. We hebben natuurlijk rond de klok van 5:45 hebben we rocken met Oog op het Weekend. En dan trappen wij het weekend officieel af. Nou, en ook een hoop nieuwe muziek.
1: Ja.
0: En daarnet hoorde je al Sera met Move. En deze, ja, dit is voor mijzelf eigenlijk een beetje een persoonlijke favoriet van de platen die deze week zijn uitgekomen.
1: U2.
0: Nee, ja, dat had ook gekund, zeker weten.
2: Simple Minds.
0: Nee, had ook gekund. Oh. Alleen die brengen niet, ja, die brengen nog wel eens wat uit, maar dat is allemaal weer wat
1: nieuws.
2: Ja.
1: Bluff.
0: Maar Nothing But Thieves.
1: Dat was mijn volgende, inderdaad.
0: Ja, Nothing But Thieves. Hier hebben we de nieuwe single uitgebracht. Evolution, hier bij Oog Radio.

0: Cigarettes After Sex en het nummer Twizzler. Ja, ik kende de band niet. Jij kende ze wel, ja. Femke.
1: Ja, ik heb daar wel van gehoord, ja.
0: Ja,
1: het is... hele leuke muziek.
0: Ja, ze komen uit Amerika. Om precies te zijn uit El Paso in Texas. Ja, het is wel een band om in de gaten te houden. Ze bestaan trouwens al bijna 20 jaar.
1: Ja.
0: Ze zijn in 2008 zijn ze begonnen. Kende jij ze?
2: Nee, ik ken ze niet. Ik vind de naam wel erg leuk trouwens.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Cigarettes
1: al.
0: After Sex.
2: Ja, ik krijg wel eens de vraag van rook je ook na de seks? Maar om eerlijk te zijn heb ik daar nooit zo op gelet.
3: Nee, want je hebt nooit seks.
2: Nee.
0: Gedoemd. Ja, dames en heren. Nou, de toon is weer gezet. En je hoorde hem hier al naast mij. Andor Heij, welkom.
3: Ja, ik ben gewoon echt helemaal flauw hoor vandaag. Want er komt net via de mail komt dan de nieuwe hit van De Zware Jongens binnen.
1: Nee.
3: En dat gaat dus zo. Zuipen, zuipen, zuipen, zuipen, zuipen, zuipen, zuipen. Nou,
1: en daarna drinken.
0: Ja, nee.
3: Dus ik heb een beetje een hersenverweking op dit moment.
0: Ja, wat je van zuipen, zuipen, zuipen, zuipen krijgt, zeg maar.
3: Ja,
0: he, dan doen de hersenen.
3: Ja, dat is mooi warm weer en zo. En dan,
1: je had Andor moeten zien, die ging echt los.
3: Helemaal los.
1: Ja.
3: Eén keer tijd in het gesprek, ik moet zo meteen me even melden bij de directeur. Dat was niet de bedoeling.
1: Nee, en hij heeft niet gedronken hoor.
0: Goed, Andor Heij, je hoort hem al. Zuipen, zuipen, zuipen. De nieuwe hit van Andor Heij, binnenkort te verkrijgen bij de Betere Platenzaak. Maar dat even volledig tezijde. Vandaag staat hij hier in de rol als eindredacteur van Oog TV. Ja, we gaan eens even kijken wat er vanaf 6:30 te zien is op Oog TV. En zometeen hebben we natuurlijk ook even een top 3 van belangrijkste of meest opmerkelijke nieuwsfeiten. Andor, ben je er klaar voor?
3: Helemaal.
0: Dan nu even een overzicht. Wat kunnen wij verwachten vanaf 6:30 bij Oog TV?
3: Ontwerp voor het geheugenpaviljoen is gepresenteerd. Nou, het geheugenpaviljoen is een stukje ringweg dat in het Zuiderplantsoen staat. Een heleboel mensen hadden daar eerst bezwaren tegen, omdat die helemaal van de ringweg af wilden. Maar ja, het is toch blijven staan en het heeft een ander kleurtje krijgt het. En je kunt er Jeu de Boule straks in de buurt. Er komt volgens mij een heel groot schaakspel. Dus je kunt er van alles doen. Nou, vanavond maar even kijken van hoe dat eruit ziet. En dan was er een actie tegen kindermishandeling. Een heleboel mensen die houden dat binnenshuis. En ja, onder het mom van de vuile was buiten hangen, is er dus een campagne tegen kindermishandeling gestart. En een juwelier aan de Gelkingestraat werd overvallen. Vanochtend vroeg de juwelier joeg de beide tieners waren het de zaak uit. En ze zijn ook inmiddels allebei al gearresteerd.
1: Oh.
3: En dan ja, sinds gisteravond weten we het. Geen Europees voetbal voor FC Groningen na 2-0 verlies tegen Ajax. Nou, ze gaan op vakantie volgende week en dan over een maand al. Dan is de eerste training van FC Groningen weer. En over mooi weer gesproken net. En we zijn even de straat op gegaan wat mensen nou dit mooie Pinksterweekend gaan doen.
1: Zuipen, zuipen,
3: zuipen, zuipen, zuipen, zuipen.
0: Ja, daar moest ik ook aan denken toen je het had over dat geheugenpaviljoen.
1: Oh.
0: Als je te veel zuipen, dan wordt dat geheugenpaviljoen ook niks meer.
3: Nou ja, ik kom er nog wel langs dit... Ja, ik kom er morgen even langs, want ik ga richting Haren. Ja, dan ga ik even door het Zuiderplantsoen.
0: Oh, ik dacht langs de slijter.
1: Ja, ik denk wat komt er nu, maar okay.
3: Nee, om in dat kader te blijven, ga ik er wel even naar de Aldi in Haren om die goedkope piep bier te halen. Dus,
1: En de Albert Heijn en de Hema en de...
2: Ja, weet je, Lidl en Kommer zijn ook leuk.
1: Ja, inderdaad.
3: Hoezo? Heb ik de Aldi gezegd dan?
2: Ja, twee keer nu al.
0: Goed, nou, voordat het volledig uit de hand loopt, laten we ook even kijken naar de afgelopen week. Wat waren de meest opmerkelijke of de meest belangrijke nieuwsberichten? En dan beginnen we natuurlijk zoals altijd met nummertje...
4: Nummer 3.
3: Het kan vanavond nog gebeuren, maar Dr. Anders Vijfje, onze zaalvoetbalsters, die kunnen kampioen van Nederland worden.
1: Oh.
3: En dat is heel erg onderbelicht altijd, maar het is een mooie prestatie. 4 jaar geleden waren ze voor het eerst. Maar ze verloren vorige week, maar de eerste wedstrijd hadden ze gewonnen. Dus vanavond is de derde, hier in de Struikhal in Groningen. En als ze winnen, zijn ze kampioen van Nederland.
1: Wat voor een hal is dat?
0: De Struikhal?
1: Ja, dat is de
3: in de Aklo.
1: Oh.
3: Zo heet die hal in de Aklo. sportcentrum.
0: Ah, dus dat is hier op dit terrein, zeg maar. Ja. Het Zedeker-terrein.
3: Ja,
0: dat
3: zie je, we kunnen het bijna zien.
0: Ah, oké. Okay.
3: Op het dak staan helemaal.
0: Hartstikke mooi.
3: Dan zijn we weer aan het...
0: Goed, okay, we gaan snel door met...
4: Nummer 2.
3: De vierdaagse organisatie die stopt ermee. Dat deden ze al 80 jaar, volgens mij. En nou, de mensen zeggen van... We worden nu te oud en anderen moeten het overnemen. Nou, het zou toch wel mooi zijn als er een nieuwe groep komt. Want een heleboel kinderen en ook hun ouders... die vinden dat ieder jaar toch wel erg leuk om dat te lopen.
1: Die lopen ook mee vanuit de basisschool.
0: Ja, ja. Ja, ik corrigeer je niet graag, maar ze bestonden 90 jaar.
3: Ja, 90 jaar is ook goed.
0: Ja, het was wel de 80ste editie van de avondvierdaagse. Ja, jongens, kom op, er moet een nieuwe
3: studie komen. De wandelvereniging bestond 90 jaar. En
0: ja.
1: Maar dan moet toch iemand wel, ja.
0: Jawel,
1: dat is hartstikke leuk voor die kinderen.
0: Ja,
3: het kan niet, want al die organisatoren zijn tegenwoordig aan het.
0: Ja, goed. Maar ik heb toevallig het item gezien. Ik heb toevallig het item gezien deze week. En over kinderen gesproken. Ja, die vinden het over het algemeen wel hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Maar er zaten twee kinderen in het item van Oog zelf. En ik moest van mijn moeder meelopen. En het tweede kind. Ja, ik wou eigenlijk donderdagavond naar Ajax Groningen kijken. Maar ja, van mijn vader en moeder moest ik meelopen.
1: Ja.
0: Ja, gelukkig vraagt dan op een gegeven moment de presentator die vraagt wel van, nou, maar vind je het wel leuk? Ja, ik vind het wel leuk. En dan ga je volgend jaar weer meedoen? Ja, ik ga volgend jaar weer meedoen.
1: Ja, daarom. Ja. Ja, dus het is en gezond.
0: Ja.
1: En
0: absoluut.
1: Leuk. En je krijgt op de laatste avond vaak ook snoep. Dus
3: maar het is ook leuk. Je gaat als ouders dan met z'n allen praat je nog even bij. En die kinderen die schokken dan ook een beetje mee, hè? Weet je, op die manier. Hè?
0: Ja, en als je dan bijgepraat hebt met een drankje erbij, dan ga je nog meer...
3: Zuipen.
4: Nummer 1.
3: Ja, een demonstratie die zaterdag... een linkse en een rechtse demonstratie stond tegenover elkaar.
1: Oh, handig.
3: Nou, dat ging nog wel goed, maar toen later is er toch een linkse demonstrant... mishandeld in elkaar geslagen. Er zijn inmiddels 3 mensen voor opgepakt. Dus de tolerantie was weer ver te zoeken.
0: Ja, het is echt verschrikkelijk. Ja, en wat ik dan al helemaal niet snap, is dat die eerste twee die zijn opgepakt, die hadden dan de regenboogvlag meegenomen van het slachtoffer. En die hebben zich vervolgens triomfantelijk laten fotograferen met de regenboogvlag.
1: Yeah.
0: Dat werd natuurlijk gedeeld op social media. Dus de politie had meteen haarscherpe foto's van de daders.
1: Ze zijn niet echt slim, hè?
0: Nee, dat is toch te dom voor woorden, sorry hoor.
3: Ja, misschien hadden ze...
1: Ja.
0: Gezopen.
5: Overal waar wij ook komen, nemen wij de kleuren mee. Het noorden blijft voor altijd groen en wit. Het zijn de kleuren van FCG. Wij zijn Groningen en we zijn niet klein te krijgen. Overal.
0: Het is gebeurd met de Europese droom van Groningen. Want gisteren met 2-0 verloren van Ajax in Volendam. Harry die moest in de arena. Maar goed, maakt even verder niet uit.
3: Weet je wat ik vond? Ik zat in de wedstrijd te kijken en ik vond er in dat krasstadion van Volendam veel meer sfeer hangen.
1: Oh.
3: Dan als ik naar een wedstrijd van Ajax in de arena kijk. Het was echt kabaal en... Ajax al die wedstrijden.
0: Maar Andor, dat is toch ook zo met concerten. Ik denk dat Harry Styles bijvoorbeeld, die speelt dus nu in de arena. Nou, dat is leuk, zo'n arena-show. Groot, veel videoschermen, special effects, weet ik veel wat allemaal. Maar ik denk dat het veel leuker is om hem gewoon in Vera neer te zetten.
3: Ja, ik heb heel vaag van die beste man gehoord. Het is een beetje...
0: Ik noem nu even als voorbeeld Harry Styles, maar je kan het ook...
1: Nou, dan kan je hem in ieder geval wel beter zien.
0: De Rolling Stones, die hebben ook grote stadions gedaan, hè, dat is algemeen bekend. Maar die hebben ook eens een keer, toen waren ze al zo'n beetje gepensioneerd, nog een optreden gedaan in Paradiso.
1: Ja, en nu laatst weer,
0: qua sfeer is dat gewoon geweldig. Maar goed, dat even terzijde.
1: FC Groningen... Nirvana stond ook allemaal in Vera.
0: Ja, inderdaad. We hebben nog wel een voorspelling gedaan over Groningen Heracles vorige week.
1: Ja, wie heeft dit opgeschreven?
3: Ja, Rianne was er vorige week niet.
1: Iemand heeft het op...
2: Dat zeiden we ook al.
3: Ja, ik was er ook niet, dus...
0: Goed. Nou,
1: we hebben hier niks aan.
0: Wat was de eindstand?
3: Iedereen zal toch wel... De Groningen heeft met 2-1 gewonnen. Maar ik neem aan dat iedereen toch wel Groningen...
1: Ja, volgens mij hadden Rijn en ik 3-1 gezegd.
0: Zoiets. Toch? Of ook 2-1. Wij hadden in ieder geval... wij zaten het dichtst bij, Femke en ik. Dat is bij deze... Is
3: Alexander in de computer kijken, maar heb jij toch...
4: Oh, nee. NEC hadden we wel...
1: die wel, maar Heracles niet.
0: En de microfoon staat daar, Rian. Maar dat even terzijde.
3: Het klonk al zo badkamerachtig. Ja.
0: Maar goed.
3: Het zal het weer te maken hebben met...
0: Ga jij nou zo meteen maar weer gewoon snel...
3: Ik ga zo meteen weg, want ik krijg dit...
1: Die man die is echt, ik zeg het niet graag, maar die is aan zijn pensioen toe.
0: Ja, dat gaat ook gebeuren binnen nu een half jaar. Dus,
1: ja, dat wordt niet leuk.
0: Nee, dat wordt niet leuk. Maar we zijn aan het onderhandelen. We proberen hem wel vast te houden voor deze show. Want Andor is natuurlijk ook de eindredacteur van Rocken met Oog op het weekend.
1: Ja.
0: Nee, jij gaat zo meteen weg, zeg je. Nou, kun je dat alvast even vertellen wat we rond de klok van 17:15 gaan draaien?
3: Scorpions met Rock You Like a Hurricane.
0: Oké, okay, dat is een lekkere.
3: Ja, dat is...
0: Er is wat speciaals aan deze uitvoering.
3: Phil Campbell die speelt daar mee, maar ik vond dit gewoon even de lekkerste uitvoering. Ik heb Phil Campbell, dat is de oud-gitarist van Motorhead. Een paar maanden geleden overleden, maar hebben we toen al Killed by Death gedraaid, dacht ik.
0: Ja, klopt.
3: Dus dat hebben we een beetje gemaakt. Maar ook de oude drummer van Motorhead is dus nu de drummer van Scorpions. En die staat er ook lekker weer te mappen. Mickey D.
1: Oh, die leeft nog wel. Oh ja, maar die was veel jonger.
3: Ja.
0: Nou ja, dat rond de klok van 17:15. Dan trappen wij officieel het weekend af met Rocken met Oog op het weekend. Onder leiding van Andor Heij. Andor, morgen nog sporten?
3: Ja, de echte luisteren morgen naar Oogsport. Want we hebben maar liefst 5 wedstrijden live. En ik zelf ben in Haren, bij Gorecht tegen FC Zuid-Laren. Dat speelt dan als Gorecht wint. Mogen ze na-competitie spelen voor promotie. Dan zijn we nog bij de Knickerbockers. En ik weet even, die spelen volgens mij tegen Corenos. En we zijn bij Amasitia. Dat kan kampioen worden. En Amasitia speelt thuis tegen Gruno in het veld. Daarnaast speelt dan de concurrent van Amasitia, heel toevallig, de Nieuw-Rode tegen Blauw-Geel 15. En dan maakt ook Haren nog een hele kleine kans. En die spelen uit bij Dio Groningen. Nou, bij die wedstrijden zijn we allemaal.
0: Nou, genoeg reden om morgen te luisteren tussen 2 en 5 na Oogsport. En dan hoor je dus onder andere Andor Heij op een van de velden. Andor, verder wensen wij jou een goed weekend. Ik heb begrepen dat jij een lang weekend hebt. Tot en met woensdag zelfs.
3: Ja, nee, dat klopt.
0: Ach, man. Ja, nou ja, gelukkig ben je dan vrijdag wel weer.
1: Je zal wel brak zijn.
3: Nee, ja, want het is natuurlijk... neem zo meteen die opname van Zuipen mee. En dan gaat zo meteen de eerste goedkope beugel piep brouw naar binnen.
0: Goed, nou, geniet ervan. En wij zien elkaar sowieso volgende week weer. Goed lang weekend. En dus luisteraars, morgen is Andor er weer. Maar dan langs het veld bij Oogsport tussen 2 en 5. Andor, tot volgende week.
3: Tot volgende week.
0: Het is 5:01. Ik kijk naar Rian. Ja. Heb jij een update van het Oog Radio Nieuws voor ons?
1: Ja, ik heb zeker een update.
0: Nou, dan zeg ik, the mic is all yours.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Aan de Speelsluizen was vanmiddag flink wat politie op de been om een winkeldief te arresteren. Volgens omstanders werd de man al gevolgd door beveiligers nadat hij dure geurtjes wegnam uit een winkel zonder te betalen. Agenten spraken de vermeende dief aan en doorzochten zijn tas. De man werd vervolgens meegenomen naar het cellencomplex van de politie aan de Hooghoutstraat. De brandweer spoedde zich vanmiddag naar het UMCG nadat er een brandalarm afging in een machineruimte voor een van de liften in het ziekenhuis. In de liftmachinekamer van bouwdeel 36 van het ziekenhuis, dat vlak naast de hoofdingang zit, ontstond door nog onbekende oorzaak rook. De brandweer deed onderzoek en ventileerde de ruimte, waarna de hulpdienst weer vertrok. Samen met de Hanze hield Stichting Praat woensdagmiddag een vuile wasmanifestatie op de Zernike campus om aandacht te vragen voor kindermishandeling. Tijdens de manifestatie gingen medewerkers en vrijwilligers van Stichting Praat in gesprek met voorbijgangers. Er stond een theatrale opstelling met droogmolens, vuile was en wasvrouwen die muzikaal theater verzorgden. Bezoekers konden ervaringen, gevoelens of gedachten over kindermishandeling schrijven op stukken wasgoed en die ophangen. De manifestatie op het Zernikeplein was de derde van 12 acties verspreid over Nederland. Met de campagne wil Stichting Praat het gesprek over kindermishandeling op gang brengen, omdat het onderwerp nog te vaak moeilijk bespreekbaar is. Jaarlijks worden in Nederland naar schatting ongeveer 119.000 kinderen mishandeld. En ongeveer 50 kinderen overlijden ieder jaar aan de gevolgen daarvan. Honk en softbalvereniging Caribo onderzoekt met haar leden een mogelijke verhuizing van Corpus den Hoorn naar het nieuwe sportpark De Eems. Sportpark De Eems moet nog aangelegd worden in de buurt van Meerstad. Daarnaast wordt gekeken of studenten rugbyclub GSRC kan verhuizen naar Sportpark Zernike. Ook andere studentensportverenigingen hun onderkomen hebben. Als de verenigingen verhuizen, is er meer ruimte voor SC Groningen en de amateur.

0: tot matige zuidwestenwind. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Dankjewel, Rian. Over een uur weer een nieuwe update. Er is ook een nieuwe single uitgekomen van... hoe heet ze nou? Kylie Minogue.
0: Oh,
1: ja. Want er schijnt een Netflix-serie van haar te zijn.
2: Oh, echt hoor?
1: Ja.
2: Over haar?
1: Ja, over haar. Oh. Daar heeft ze zelf ook een rol in. Dus het is wat biografisch volgens mij. Maar speciaal voor die serie heeft ze een nieuwe single opgenomen. En die heet Light Up.
2: Wat ik wel van haar weet, en wat ik laatst gelezen heb, is dat ze 2 keer borstkanker heeft gehad.
1: Ja, ook
2: en dat.
1: Dat
2: ze de tweede keer het niet heeft verteld.
1: Nou ja, volgens mij is dat in die serie naar voren gekomen. En is dat ook een soort van teaser. Geen leuke teaser trouwens. Maar mensen naar die serie te krijgen. En dat is deze single ook. Kylie Minogue met Light Up.
3: Het weekend van Oog Radio.

0: Kylie Minogue en Light Up. Dat is de titelsong van de Netflix-documentaire Kylie. Die dus ofwel uit is of binnenkort uitkomt. Dat weet ik niet, maar nou ja, dat kun je snel genoeg vinden. Femke, ja. Heb jij weer een leuk boek voor ons meegenomen?
1: Dat hoop ik.
0: Nou, dat hoop ik ook voor je.
2: Ja. De leestip voor dit weekend.
1: Ja, dat is van Twan Huis.
0: Ach, oh, Twan Huis.
1: Je kent hem wel.
3: Dat is een nieuw zuur, toch?
1: Ja, nee, van, hoe heet hij?
3: Buitenhof.
1: Nee, gaan mensen ook bij hem zitten.
0: Oh, ja.
1: College tour.
0: Oh, die. College tour, ja.
1: Nee.
3: Twan Huis in ieder geval.

0: En die heeft een boek geschreven en dat heet Het Droompad.
1: Het Droompad?
0: Ja. Het leek een prachtig en krankzinnig idee. Een wandeling van een vader en puberzoon over de hoogste bergen van Europa. 4 weken, 555 kilometer en 22.200 hoogtemeters over het Droompad. Een uitdagende route van München naar Venetië. Ondergedompeld in ongerepte natuur, weergaloze panorama's, weg van het wereldnieuws, zou er ruimte komen voor intieme gesprekken. Aarzelend stemt mijn zoon Jack in met dit epische wandelavontuur, gelukkig onwetend wat ons allemaal te wachten staat. Door ingrijpende gebeurtenissen wordt de tocht onderbroken en een wandeling van een maand uitgesmeerd over een periode van 2 jaar. Het zijn de jaren waarin Jack uitvliegt en mijn onrust met moeite wordt bedwongen. Het plotselinge overlijden van mijn vader en later ook van mijn moeder verweeft zich met een onvergetelijk avontuur van vader en zoon over de mooiste wandelroute van Europa. Het Droompad is een verhaal over vaderschap, rouw en de helende kracht van wandelen. Is nou, echt gebeurd.
2: Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.
1: Ja. Okay. En dat laatste, de kracht van wandelen, dat kan ik volledig beamen. Dat is...
0: Ja, je staat hier ook op een loopband.
1: Ja. Het gaat hier aan de lopende band door, hè, met die grappen. Niet te geloven.
3: Ja, met die janken.
1: Oh, echt vreselijk. Nou, het is trouwens een leuk bruggetje, Rian. Ongemerkt heb jij gewoon een ontzettend leuk bruggetje gemaakt.
0: Maar wacht even, wil je niet nog weten hoe het heet? Het Wanhuis, het Droompad.
1: Ja, dat had je al gezegd.
0: Ja, maar meestal vraag je het nog een keer.
1: Oh, nou, voor de zekerheid. Hoe heet het boek?
0: Het Droompad.
1: Van?
0: Het Wanhuis.
1: Dankjewel.
3: Om te janken. Ja.

0: Want
1: dat was haar
2: gezicht er ook bij.
0: Ja, ik snap echt niet dat dit gewonnen
1: plaats van deze week. De winnaar van het Eurosongfestival Dara met Bangaranga.
0: Ik begrijp het niet.
3: En ja, de studioversie is wel lekker.
1: Een bruggetje was van om te huilen, zei je net. Nou, janken, inderdaad, ja. Het is echt om te janken. Echt vreselijk.
0: Ja. Ik vond, hoe heet het, Australië. Dat was wel, maar ja, dat was
1: ik, heb het niet gezien, ik heb het niet gehoord. Ik wil het ook niet zien, ik wil het ook niet horen, maar nou, leuk.
0: Eigenlijk had je nu de plaat van Joost Klein, Karia, een dingetje moeten instarten, maar helaas.
1: Die ga ik... Misschien ga ik hem nog opzoeken. Dat beloof ik je hierbij. Maar goed. Nou, tot zover de K-plaat van deze week. Ja,
4: trouwens, ik heb nog even voor je gekeken. Maar Kylie, die documentaire, die is al te zien.
1: Die is al te zien. Oké. Nou, voor de liefhebber dus te zien op Netflix. De live-plaat van deze week. Op vrijdag. Als ik jullie zie, dan is het gewoon iedere keer weer raak.
3: YouTube?
0: Word je verliefd?
1: Nee, dan word ik verliefd. En The Cure die heeft daar een hele nummer over geschreven. En iedere vrijdag dan voel ik de vlinders alweer opkomen als ik onderweg ben naar de studio. Maar dan weet ik gewoon, dan
4: zie ik jullie allemaal.
1: Friday, I'm in love. De live versie van The Cure hier op Oog Radio. We zijn tot 6 uur bij je met oog op het weekend. Geniet ervan.

0: The Cure en Friday I'm in Love Again. En dat was een live versie van het Glastonbury Festival. Van een aantal jaren geleden. Enkele jaren geleden. Ik weet niet precies hoeveel, maar het is al een tijdje terug.
1: Enkele. Bij jou weet je dan nooit wat je bedoelt.
0: Nee, maar goed, dat maakt dan niet uit. Het is bijna 5:10 en ik ben wel benieuwd of onze weerman Johan er al is. Ik zag volgens mij al wel wat binnenkomen. Johan, ben je daar?
2: Present.
0: Ah, kijk, nou, dat is mooi op tijd. Hartstikke mooi.
2: Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Goedemiddag. Hoe gaat ie met je?
2: Nee, fantastisch hoor. Mijn benen hebben vandaag voor het eerst de zon gezien.
3: Oh, heel goed. Heel goed.
2: Dit jaar.
0: Had jij, ja, ik heb ook vandaag, ja, dat zien de luisteraars hier, maar ik heb een korte broek aangedaan.
1: Ja, je hotpants.
0: Ik had vanmorgen, toen ik de deur uitging, had ik nog een lange broek aan. En ik had hem alleen met zoiets van, nou, het is gewoon veel te lekker weer.
1: Halverwege heb je hem afgeknipt.
0: Ja, ik heb een schaar gekocht en pakket de schaar erin, dus ik loop hier nu ook in een korte broek.
2: Hey, joh, heel verstandig.
0: Ja, nou, inderdaad. Johan, laten wij...
2: Met 25 graden, ineens.
0: Ja, nee, inderdaad. Het gaat van het ene uiterste weer meteen naar het andere uiterste. En ik heb zo hier en daar links en rechts gehoord... dat het misschien nog wel beter gaat worden dan dat het nu al is. Maar dat kan jij ons vertellen, dames en heren. Het is 5:13. Hier is Johan Kamphuis met het uitgebreide weer van het weekend. En een doorkijkje naar volgende week.
2: Ja, vandaag 25 graden op vliegbasis Eelde. Dan is het ook ineens zomer. Ja, dan kan het voorkomen dat je toch plotseling je broek de pijpen eraf moet kniepen. Want zo snel ging het wel. Er zijn nu wat stapelwolkjes aan het opbollen. Die verdwijnen vanavond weer en vannacht is het vrij helder. Temperaturen dalen naar een graad of 13. Het zijn ook ineens een beetje zoele nachten. De winterdekbedjes die gaan bij mij in ieder geval af. En morgen kunnen ze opmaken voor de start van het Pinksterweekend. En die zal ook zonovergoten gaan verlopen. Temperaturen lopen op naar 26 of 27 graden. Voor wie naar het Waddengebied wil, daar liggen de temperaturen iets lager, zo rond een graad of 20. Er staat een zwakke tot matige wind. Die komt uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3. In de namiddag en avond, dan draait de wind naar het noordwesten. En dan druppelt de koelere lucht vanaf de Noordzee ons gebied binnen. Nou, dan trekken er ook wat bewolking over. In het Waddengebied zou er zelfs misschien een spatje regen uitvallen. Bij ons blijft het droog. En in de nacht koelt het af naar een graad of 10. Maar er kunnen er wel wat mistbanken gaan ontstaan. En zondagochtend, de vroege uurtjes, hebben daar ook kans op. Wat grijzigheid, misschien wat mistbankjes of wat laaghangende wolkenvelden. Maar dat komt helemaal goed. Want al heel snel brandt de zon dat allemaal weg. En wacht ons weer een zonovergoten dag met misschien een paar opbollende stapelwolkjes in de loop van de dag. Temperaturen bij een zwakke tot matige noordenwind komen iets lager uit. Het wordt een graad of 23, op de Wadden een graad of 18. Ja, en dan Pinkstermaandag. Nou, dan draait de wind naar het noordwesten. Stelt heel weinig voor, maar wordt er weer warmer lucht aangevoerd. Lopen de temperaturen op naar 25 graden ten noorden en noordwesten van de stad. Tot 27 in en ten zuiden en zuidoosten van de stad. Een heel rustig weertype en, zoals ik al zei, heel veel zon. En waarschijnlijk plakken we daar dinsdag nog gewoon een warme dag achteraan met een graad of 3, 24. En wat er daarna gebeurt, nou, daar gaan we het nu gewoon niet over hebben. De komende dagen eigenlijk alleen maar zon en warmte. En zoals ik gisteren ook al vermeldde, een 10 voor de timing.
0: Nou, hartstikke mooi, man. Het wordt een heerlijk Pinksterweekend. Johan, moeten we het nog hebben over FC Groningen?
3: Nou.
2: Nou, zullen we die laten lopen vandaag?
0: Ja, zullen we dat gewoon doen? Nou, dan hebben we het niet meer over FC Groningen.
1: Volgend jaar weer een kans.
0: Johan, jij bent
2: het
0: er
2: op,
0: maandag...
2: Het is klaar, volgend jaar weer.
0: Ja, jij bent er maandag niet. Je bent er volgende week niet. Dus dat wordt, voor ons over 2 weken dat we elkaar weer spreken. En niet komende week, maar de week daarop. Dus op maandag, nou ja, wat is het dan? Begin juni zo'n beetje?
3: 1 juni, geloof ik.
2: 1 juni, hoor.
0: Ja, dan ben jij er weer. Wij wensen jou een hele mooie week toe. En graag tot binnenkort.
2: Hey, tot later. Fijn weekend.
0: Hoi, hoi. Hoi. Dat was Johan Kamphuis, onze weerman. Nou ja, voor de komende dagen ziet het er in ieder geval goed uit. Wat er na dinsdag gebeurt, dat laat hij even in het midden. Dus dat is even de vraag.
1: Ja, volgens mij wordt het dan weer wel iets kouder.
0: Ah, oké. Okay.

0: Takes van Sarah en Julia, ook hier uit Nederland afkomstig. En vandaag uitgekomen, deze single. Ja, jij hebt ze net gemist, hè? Want ze stonden in het voorprogramma van Heaven.
1: Ja, in Nijmegen. Ja.
0: Maar als je dit zo hoort, wat denk je dan?
1: Oh, nou, dan ben ik blij dat we heel lang bij die fiets hebben staan kloten.
0: Kortom, jij hebt het er niet zo op.
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, goed. Ik vond het een grappig nummer. Het is grappig, hè?
1: Ja, voor één nummer. Maar als je het hele voorprogramma...
0: Ja, nee, dat is waar.
1: Ze hebben ook met Heaven samen opgetreden. Dat was ook leuk.
0: Hé, over voorprogramma's gesproken. Wij beginnen natuurlijk over 2 weken aan onze concertreeks. Ja. In de zin van, dan gaan wij een hele trits aan concerten af. We beginnen met Alter Bridge. Maar ook ergens onderweg gaan we naar Snow Patrol. En in het voorprogramma staat White Lies.
1: Ja.
0: Nou zijn we erachter gekomen dat Snow Patrol waarschijnlijk om 8 uur begint.
1: Ja, maar dat is dus lastig, want op de website van wat de originele website staat niks.
0: Oké.
1: Maar bij Mojo staat wel wat.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ja, maar de vraag is even van hoe laat begint White Lies?
1: Inderdaad.
0: Want het is op een vrijdag en wij zijn in principe tot 6 uur in de studio.
1: Ja.
0: Dus een oproep aan Spot Groningen. Weten jullie inmiddels hoe laat White Lies gaat beginnen? Laat het ons dan even weten via de app 050-7715-815. 050-715-815.
1: Ja, heel graag. Want weet je, Kraantje Papi weten ze het wel van. En Mumford & Sons ook. Maar Snow Patrol...
0: Goed. Mocht jij het weten, app ons even nogmaals 050-5715-815. Zometeen, na de klok van 5 uur, zijn wij bij je terug. Dan hebben we een sportoverzicht. We hebben nog een uitgaansagenda. We hebben nog een krantenkop. En natuurlijk rocken met oog op het weekend. Trappen wij het weekend officieel af. En rond de klok van 6:30 nog een update van het nieuws.
1: Yeah.
0: Rian. Dan gaan we nu naar White Lies luisteren.
1: Oh ja.
0: Ja, want hier is de tijd namelijk wel bekend dat ze komen.
1: Ja,
0: dat is namelijk om 16:56.
1: Ah, oké. Okay. Ja.
0: Dus,
1: en waar trappen ze mee af?
0: Ze trappen af met To Lose My Life.
1: Ah.
0: Yes, White Lies. Tot na het nieuws van 5 uur zijn we bij je.

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Weel van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is het niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim €800.000. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
5: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Het weekend van Oog Radio.
6: Welkom bij 2 uur van Oog op het weekend. Zometeen de nieuwe van Lau Horen, maar eerst Kiss.

0: Niall Horan met End of an Era. En Femke, jij hebt hier informatie over, dit nummer.
1: Want hij heeft dit geschreven voor Liam Payne, die ook in One Direction zat.
0: Ja, want even voor de luisteraar die niet weet, Niall Horan is dus ook een ex-One Directioner. Ja, net zoals Harry Styles.
1: Ja, die inderdaad ook. En Liam Payne, die is overleden.
0: Oké.
1: Een aantal jaar geleden staat hij niet bij. Maar in een hotel toen, daar ging het mis.
0: Is hij toen uit die kamer gevallen of zo?
1: Ja.
0: Dat is nog niet eens zo lang geleden.
2: Nee, volgens mij 2024.
0: Ja, twee jaar. Ja.
1: Oh, 2 jaar, ja. Ja.
0: Oké, mooi nummer.
1: Ja, dus dit gaat over hem.
0: Oké,
1: over de mooie herinneringen.
0: Zijn we daar ook weer achter. Het is 5:12 tot 6:00 zijn we bij je met het tweede deel van de Oog op het Weekend. We gaan zo meteen nog een uitgaansagenda doen. En we hebben natuurlijk een rocker met Oog op het Weekend. En dan trappen wij het weekend officieel af. Maar wat we ook hebben is een overzicht van sportactiviteiten dit weekend. En dat heeft Alexander voorbereid.
3: Het sportweekend in Groningen staat dit weekend helemaal in het teken van de ontknoping in het amateur- en het zaalvoetbal. In verschillende competities vallen morgen beslissingen over kampioenschappen, na-competitie en degradatie. En Oog Sport is er natuurlijk live bij op de radio met aandacht voor onder meer PKC 83, Pikwik 1887, Velocitas en Dr. Anders 5'tje. En vooral PKC en Dr. Anders, daar wordt het heel spannend. De een strijdt tegen degradatie, de andere juist voor een landstitel. Ja, dan beginnen we even bij Dr. Anders 5'tje. Voor de Groningse zaalvoetbalsters staat dit weekend namelijk het landkampioenschap op het spel. De ploeg speelt de beslissende derde wedstrijd in de finale van de play-offs tegen Futsal Haaglanden. Beide teams wonnen al 1 keer, dus deze laatste wedstrijd gaat echt alles bepalen. Wint Dr. Anders 5'tje, dan is de nationale titel binnen. En daarmee kan de ploeg een sterk seizoen bekronen met een kampioenschap. De Groningse club draait al jaren mee aan de top van het vrouwenvoetsal, maar nu komt alles neer dit seizoen op 1 wedstrijd. Ja, dan SC Groningen. We zouden het er eigenlijk niet meer over hebben. Het seizoen zit er inmiddels op. De ploeg van Dick Lukien liep gisteren Europees voetbal mis. In Volendam verloor FC met 2-0 van Ajax in de play-offs. En daarmee kwam dus een einde aan een seizoen waarin de FC verrassend lang meedeed om Europees voetbal. Ondanks de teleurstelling overheerst toch vooral het gevoel dat Groningen een aardig sterk seizoen heeft neergezet. Dan in het basketbal. Daar werkt Dolar ondertussen toe naar een beslissende fase van het seizoen. De beker werd eerder dit voorjaar al gewonnen en nu hopen de Groningers ook in de play-offs nog een prijs te pakken. De ambitie is duidelijk, het seizoen afsluiten met succes in Martini Plaza. Ja, en dan toch nog eventjes Lee Kurgus. Daar zit het seizoen er inmiddels op. De volleyballers grepen naast de landstitel na verlies tegen Orion Stars, maar kunnen terugkijken op toch een aardig sterk seizoen in zowel Nederland als de Benen Conference. Achter de schermen wordt inmiddels alweer gebouwd aan een selectie voor volgend jaar. Ja, en wil je dit weekend nou op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt op de Groningse sportvelden? Luister dan morgenmiddag vanaf 2:00 naar Oogsport. Natuurlijk hier op Oogradio. Met live verslag, tussenstanden en alles wat er speelt op sportgebied binnen de gemeente Groningen. Vanaf 2:00 dus. En extra lang, tot 6:00 gaan we door.
0: Ah, zo. Tot 6:00.
3: Ja.
0: Nou, mooi.
3: Voor de echte sportliefhebber.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi. Luisteren dus. Ja, sneu van Lee Kurgus, zeg.
3: Ja, jammer zeg.
0: Ja, ja, ze grepen er net naast. Maar ja, ze grepen er net naast. Omdat
4: net
0: ze hebben lopen.
4: Zuipen, drinken.
0: Het is wel zo'n oorworm.
3: Weet je wel, hè?
1: Ja.
0: Het is vreselijk. Wat mij betreft is dat de K-plaat van volgende week.
1: Ja, is goed.
3: En de week daarna.
0: En de week daarna. Wat? Het hele jaar.
1: Ja.
0: Goed, het is 4:45. Zo meteen hebben we een uitgaansagenda voor je. En nog een belangrijke krantenkop, niet te vergeten. En dan natuurlijk rocken met Oog op het Weekend. Maar we hebben nog veel meer nieuwe muziek ook. Zoals deze van Lola Young. From Down Here.
3: Ik dacht al, dit is Lola Young.
1: Ja, die komt nu naar boven.
0: Ja, maar het klinkt ook alsof ze gewoon echt onder de grond zitten. Hallo, kom maar. Ja, wacht, ik doe het luik even open. Ja, kijk, kom maar naar boven hoor. Ja. Wil je ook een microfoon? Ja, oké. Nou, ga daar maar staan. Nou, volgens mij ben je er klaar voor?
1: Yes.
0: Ja. Okay. Lola Jong is er klaar voor. From Down Here.

0: Tokyo Hotel en Memory Lane hier bij Hoog Radio.
1: Nou, lekker wel.
0: Ja.
1: Alles van vroeger komt terug. Dank je.
0: Ja, ja, ja. Alles van vroeger komt terug. Bij Alexander kwam alles van gisteravond net terug.
2: Hoezo?
0: Nou, ik ben blij dat het raam nog steeds open staat.
2: Nou, het is een half uur geleden. Ja. En ten tweede, wie heeft er nou net, terwijl ik achter het bureau zat...
0: Oh, ja.
2: In mijn gezicht, ja. Nota bene.
0: Ik heb je uitgehaald, sorry.
3: Bij mij ook nog.
2: Ja, echt, hè?
4: Jongen.
0: Ik zal
4: er
0: altijd.
4: Ik zal
2: de ketel dat die bruin is.
0: Goed. Ik heb een krantenbericht gevonden. Dat gaat over de bomen aan de Meeuwerderweg.
2: Oh.
0: Al die bomen die gaan weg.
1: Ja. Nou, ik weet even echt... niet, waar is de Meeuwerderweg?
0: Dat is in de Oosterpoort, zeg maar. En dan niet het cultureel centrum, de Oosterpoort.
1: Nee.
0: Maar als je links op de hoofdingang gaat... dan kom je op een hele lange doorgaande weg... en dat is de Meeuwerderweg.
4: Ja. Bij het conservatorium.
1: Oh, dus daar, je gaat zeg maar langs en dan is het conservatorium rechts... en je gaat daar rechtdoor.
0: Zoiets,
1: dus,
0: ja.
1: Oh, oké. Okay. Stonden daar bomen?
0: Daar stonden bomen. En sterker nog, er stonden 98
1: wat,
0: bomen.
1: Ja. Oh.
0: En er gaan er 88 weg.
1: Ja.
4: Weet je.
0: Maar toen hebben ze besloten, van, weet je wat we met die 10 gezonde bomen doen? Die halen we ook weg.
4: Jezus.
1: Ja. Ja.
0: Het is toch weer niet te geloven.
1: En waar gaat het heen?
0: Naar de houtzagerij. Ja, naar de houtzagerij. Dus nee, ik weet niet wat ermee gaat gebeuren. Ik weet ook niet wat er terugkomt. Maar ik vind het treurig nieuws.
1: Ja.
0: Treurig nieuws.
1: Treurig.
0: Die bomen die zijn ziek. Dus,
1: maar dan is het logisch dat ze weg moeten, toch? Anders alles om.
0: Maar het is treurig dat ze allemaal ziek zijn.
1: Ja, dat is wel waar. En die 10 niet, toch?
0: Nee, die 10 niet. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat dan staat er hier en daar een beetje plofloren, staat er een boom. Dat ze nu in eerste instantie gewoon alles weghalen. Maar ik hoop echt van harte, gemeente, als jullie luisteren, ik hoop echt van harte dat er wat voor terugkomt. Want als je nu bijvoorbeeld kijkt wat ze van plan zijn en wat ze nu aan het doen zijn op de Korreweg, ja, dat wordt gewoon hartstikke mooi. Als je kijkt hoe de Grote Markt is opgeknapt, je kan er wat van vinden, hè? Maar er staan wel bomen. En
1: ja.
0: Die zijn nu nog een beetje iel, maar die worden groter en groter en groter. Hartstikke mooi. En dan, Meeuwerderweg. Ik ga een actiegroep starten.
1: Ja, maar die Meeuwerderweg, daar fiets je of rij je toch alleen maar gewoon doorheen?
3: Er wonen ook gewoon mensen.
0: Er wonen mensen, er zijn winkels, er lopen mensen.
1: Zijn er ook winkels? Oh, ja.
0: Ja.
4: Ben je wel eens in Groningen geweest, toch?
1: Jawel, ik ben daar ingelopen. Daar zat een supermarkt. Zit een supermarkt.
0: Ja,
4: de andere.
0: Supermarkt. Ja, ja. Ja. Maar ik ben het met je eens, hoor. Ik bedoel, al dat groen, dat moet gewoon weg, joh. En we kunnen net zo goed, want jij rijdt er alleen maar doorheen met de trein. Dat hele landschap tussen Groningen en Assen, dat kan gewoon geasfalteerd worden, toch?
1: Nee, want er lopen hertjes.
0: Ja, nee, je rijdt er toch alleen maar doorheen.
3: Nee, die andere 10 halen ze weg omdat het makkelijker is om opnieuw
1: is
3: de straat in te kunnen richten.
1: Ja,
2: Rian is aan het praten, dame. Ja. Even je mond aan, wat zei Rian?
3: Ze halen ook die gezonde bomen weg, zodat ze makkelijker opnieuw de straat in kunnen richten.
1: Nou, zie je wel.
3: Ja. Maar ze hebben ook, de gemeente heeft benadrukt tegenover Sikkom dat de straat ook in de toekomst groen zal blijven.
0: Okay.
3: Dus de bomen worden wel vervangen door soorten die beter bijdragen aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie.
0: Heel goed. Hartstikke mooi. Nou,
3: weer gerustgesteld.
0: Ja, wat zit je me nou boos aan te kijken?
1: Dit was gewoon jouw wraak.
0: Ja, dat was mijn wraak.
1: Ja. Ja.
2: Waarvoor?
1: Nee, omdat hij net iets heel stoms zei.
0: Ja, maar jij zei iets heel stoms. Ja, wat maakt dat nou uit? Je rijdt er toch alleen maar doorheen? Zei je?
2: Ja, dit slaat toch helemaal
1: niet. Ik woon hier toch ook niet? Dus
3: nou, ga dan ook even weg.
0: We gaan buiten de uitzending. Gaan we wel even verder. Ben je nog bereid om de uitgaansagenda te doen?
1: Ja, we gaan niet over bomen.
5: Het weekend staat weer voor de deur. De podia worden geveegd, de lampen aangedraaid en de tickets vliegen weer over de toonbank.
1: Wee!
5: Dit is ons.
0: Dit is ons.
5: Over het weekend.
0: Wat hoor ik nou? Oh, dat is een zaag, een boomzaag. Ja,
2: het gaat niet over bomen, maar wel lopende kritiek.
1: Vanavond om 19:30 kun je naar de Forumbibliotheek in Groningen Forum. Want daar heb je Koolhovens keuze. 5 keer per jaar verzorgt regisseur Martin Koolhoven een bevlogen filmcollege over een van zijn persoonlijke favoriete genres, thema's, acteurs, actrices of regisseurs. Aansluitend wordt een bijpassende film getoond door Martin zelf uitgekozen. Dus lijkt je dat leuk? 19:30 in de Forumbibliotheek. Maar je kunt om 20:30... kun je ook naar het Grand Theater, want daar is Where the Madness Begins. De Groninger Studenten Dansvereniging Ataixia nodig je uit voor een dansvoorstelling waarin
3: gezondheid.
1: Je in de wereld van drie beroemde schurken stapt en een andere kant van hun verhaal ontdekt. 8:30, Grand Theater, Where the Madness Begins. Morgen, 16 mei. Nee, dat is niet waar. Morgen.
2: Nice. 23 mei.
1: 23 mei, sorry.
2: Ja.
1: Heb je Blauwtsoen in het theater in de stad Schouwburg, is hij om 7:45. Blauwtsoen bracht vorig jaar in het theater een reeks intieme try-out shows met liedjes uit zijn repertoire en ontwapenende, vrolijke en persoonlijke verhalen. Nu geeft de singer-songwriter opnieuw een inkijkje in zijn universum van duivelse muziek, veterstrikt diploma's, al dan niet verwerkte religieuze trauma's en passie voor wielrennen en de liefde. Vind je dat nou leuk? Zaterdag 23 mei. Blauwtsoen in het theater Stad Schouwburg om 7:45. Wil je op zondag nog wat? Dat kan. Om 8:00 kan je naar de Oosterpoort, naar Nick Mulvey. De Britse singer-songwriter Nick Mulvey ontwikkelde een unieke stijl waarin akoestische folk, subtiele elektronica en invloeden uit onder meer West-Afrikaanse muziek samenkomen. Het support is van Citizen Papes. Zondag 24 mei.
2: Ja.
1: Nick Mulvey in de Oosterpoort om 8:00.
2: Leuk. Nou, goed te doen. Wat?
1: Ja, er is inderdaad nog meer te doen. Dat kun je allemaal zien op groningen.uitloper.nu.
2: Oh yes! Woe! Ja hoor, uit haar hoofd.
1: Ja, dat, na 6 keer...
2: Ja, dat mag inmiddels wel, hè. En uiteraard in elkaar gezet door onze collega Jan Kooistra. Waarvoor je dank.
1: Dankjewel, Jan.
2: En dan kijken we nu Rijn weer vragend aan.
1: Ja, die is iets aan het doen.
0: Ja, ik ben wat aan het zoeken, want jij had een heel leuk nummer vanmiddag.
2: Oh, die van Stone King.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja. Moet ik hem even snel opzoeken?
0: Ja, wacht even, dan... zo. Stone?
2: Ja, Stone.
1: King. Oké, nou, dus we praten...
0: Nee, nou ja, dat, ik zal zo even vertellen waarom wij die nu even opzoeken.
1: Ja, hoe kom je daarop bij?
0: Nou, Alexander, die liet mij vanmiddag even wat horen. En dat gaat over een artiest die ook een optreden doet hier in de stad. Ja. Alleen dat concert, dat is uitverkocht. En,
1: weet je ook waar die staat?
0: Nou, Alexander weet dat.
2: Oosterpoort, wacht eventjes.
0: Oh, hij pakt hem,
1: hij gaat alvast naar Oosterpoort. Bij.
2: Maar het... We hebben spul allemaal alweer kwijt.
0: Ja, maar goed. Maar die
2: Oosterpoort 7:30 volgens mij vanavond uit mijn hoofd.
1: Oh, okay.
0: Ja, maar het is uitverkocht. Ja, je kan het alsnog proberen. Maar je moet even luisteren. Even, we draaien even een stukje van Stone King.

0: Nou ja, dat, we gaan hem niet helemaal draaien. We moeten zo naar het nieuws. Oh. Maar waar deed dit nou aan denken?
1: Heerlijk. Ja, wel aan iets.
0: Nou, nog één keer het begin. Nog één keer het begin.
2: Denk aan je jeugd.
0: Ja, denk aan je jeugd en denk aan Disney.
2: Misschien ligt het wel aan ons, Rijn.
1: Disney.
0: Disney.
1: Een Disney-film?
3: Ja.
2: Volgens mij heb jij de associatie niet.
1: Nee, ik zit heel erg te bedenken.
0: Dieren?
1: De Aristocatten?
0: Nee.
2: Nee. Wij, nee, ja, wij voelen allebei dat het wel behoorlijk op Jungle Book.
0: Ja, je hebt op een gegeven moment een stuk in Jungle Book dat al die dieren achter elkaar aanlopen en dan muziek maken en
2: swingend nou, over de takken.
1: Met de aap.
2: De onder andere en de panter, geloof ik. En, Nou ja, goed. Je bent niet overtuigd.
1: Ik snap het wel, maar ik haal dat.
2: Oké, okay, ik heb nog even gekeken trouwens. CW Stone King. Het is al uitverkocht vanavond, maar het is in Huis in Maas. Dus kun je nog voor de deur, als je het leuk vindt, een kaartje proberen te krijgen.
0: Goed, het is 6:01. De laatste tijd voor de laatste update van het nieuws met Rian.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Het UMCG heeft deze week besloten om 8 studenten terug te halen uit een ziekenhuis in Oeganda. Om te voorkomen dat ze in contact zouden komen met het ebola-virus. Dat laat arts-microbioloog Joost Hopman weten via de website van het ziekenhuis. De studenten zijn inmiddels terug in Nederland en hoeven niet in quarantaine. Ze vormen geen risico voor hun omgeving en volgens Hopman hebben de studenten namelijk geen contact gehad met ebola-patiënten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de situatie uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. Volgens Hopman is de kans aanwezig dat op enig moment besmette hulpverleners naar Nederland komen. En ook het UMCG is een van de Nederlandse ziekenhuizen waar besmette patiënten terecht zouden kunnen komen. Toch vormen ook zij geen risico voor de samenleving, besluit Hopman. Dit komt doordat we als zorgsysteem goed voorbereid zijn op de komst van een ebola-patiënt. We werken vanuit het UMCG samen met het RIVM, de GGD's, onze regiopartners en met onze collega's uit de andere universitaire medische centra. Aan de Hielkemaheerd in Beijum is de Torteltuin omgetoverd tot een luistertuin. Met een telefoon kan er geluisterd worden naar verhalen over de mol, de snuitkever, de bij en andere beesten. De feestelijke opening werd gedaan door de oud-stadsecoloog Jan Doeverdans. De Torteltuin is een initiatief van bewoners die tijdens de pandemie op het idee kwamen, door het voorlezen van Puk van de Pettenflat aan de buurtkinderen, om een eigen torteltuin te maken voor alle dieren in de speeltuin. Doeverdans onthult de paaltjes met verhaaltjes. Deze paaltjes staan op kleine plekken in de tuin waar je even stil kunt staan en kan luisteren naar de stem van de Torteltuin. Na het scannen van een QR-code klinken er verhalen of liedjes ingesproken door bewoners. De Torteltuin is uitgegroeid tot een ware pluk- en buurttuin waarin de wijk samenkomt. Aan de Speelsluizen was vanmiddag flink wat politie op de been om een winkeldief te arresteren. Volgens omstanders werd de man al gevolgd door beveiligers nadat hij dure geurtjes wegnam uit een winkel zonder te betalen. Agenten spraken de vermeende dief aan en doorzochten zijn tas. De man werd vervolgens meegenomen naar het cellencomplex van de politie aan de Hooghoutstraat. De brandweer spoedde zich vanmiddag naar het UMCG nadat er een brandalarm afging in de machineruimte voor een van de liften in het ziekenhuis. In de liftmachinekamer van bouwdeel 36 van het ziekenhuis, vlak naast de hoofdingang, ontstond door nog onbekende oorzaken rook. De brandweer deed onderzoek en ventileerde de ruimte, waarna de hulpdienst weer vertrok. Dan nog het weer. Het is zon overgoten en 25 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Windkracht 2 of 3. Vannacht ligt de minimumtemperatuur rond de 13 graden. Morgen wordt het met zo'n 27 graden nog warmer en opnieuw is het stralend bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Dit was het Oog Radio Nieuws. Morgenochtend zijn we er weer vanaf 11 uur met het nieuws bij Haren de Doet. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Dankjewel, Rian.
5: Graag gedaan.
0: Blijf

0: opgezocht, ja. Maar hexagon is een...
1: Ja, is een vorm van...
2: Zes
0: hoeken.
1: Ja. Maar niet de pentagram, maar de hexagon.
3: Nee, maar als je dat door, dan had het een sexagon moeten heten. En dat is dan ook een beetje raar.
1: Ja.
0: Dat snap ik niet helemaal, maar die mag ik dan tijdens de plaat even uitleggen. Ja.
3: Nou, quint. Goed. Quattro, quint, seks, sept, oct.
1: Nou, kwartje valt niet.
2: Klassieke opleiding hier, hè?
1: Ik kan het zeggen, ik begrijp hem hoor, Alexander. Ik heb geen klassieke opleiding.
0: Dit is Nieuws met Hexagons.
4: Het weekend van Oogradio.

0: Oh. En toen was ik klaar.
1: The end.
0: Heerlijk.
1: Muse. Ja, had jij Muse nou live gezien?
0: Twee keer.
1: Oh.
0: Ja, één keer. Nee, drie keer. Eén keer op Werchter. Eén keer in de Ziekenboom, denk ik.
1: Oh ja?
0: Ja, oh. En één keer in Nijmegen.
2: Goffertpark.
0: In het Goffertpark.
1: En ook goed live?
0: Ja, geweldig. Geweldig. Ik vind sowieso die Matthew Bellamy, dat is de gitarist de zanger. Ik vind het een virtuoos op de gitaar, echt. Maar nou moet ik er wel eerlijk bij zeggen, net zoals die Edge van U2, hij gebruikt echt ontzettend veel effecten. Mm. Dus dan klinkt het ook al snel alsof dat hij 20 gitaren tegelijk speelt. Maar dan nog, het is echt een geweldige gitarist. En wat zij live neerzetten met zijn
1: drieën. Ja, dat is wel fantastisch, ja.
0: Heel af en toe hebben ze nog wel een vierde muzikant erbij, dat is dan toetsenist. Maar in principe staan ze met z'n drieën. Nou ja, dat is ongelooflijk, dat geluid wat ze produceren. Ja. Die sound die ze neerzetten, dus maar goed.
1: En heel herkenbaar.
0: En heel herkenbaar. En wat ook altijd herkenbaar is, dat is het volgende item. Dat is namelijk Rocken met Oog op het weekend. En daarmee trappen wij altijd rond de klok van 17:15 het weekend af. En dat doen we met een stevige rockplaat onder eindverantwoording van Andor Heij, die inmiddels al naar huis is, maar misschien op de fiets zit te luisteren. Andor, we gaan hem draaien hoor. Deze week zijn het de Scorpions featuring Phil Campbell. En dat is dus de oud, helaas overleden gitarist van Motorhead. En het nummer heet Rock You Like a Hurricane. We gaan hem draaien voor je. Het is, zoals je hoort, een live versie. Dames en heren, het is vrijdag 22 mei. Het is rond de klok van 17:15. Het

0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Jee.
0: Dankjewel. Graag gedaan deze uitzending.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Je hoorde de Rocken met Oog op het weekendplaat. Rock You Like a Hurricane van de Scorpions. Featuring Phil Campbell. En dat is de oud-gitarist, helaas ook overleden gitarist van Motorhead. Het is 12 minuten voor 6. Wij gaan richting een afronding. Wij gaan zelf ook richting het weekend.
1: Ja.
0: En ben ik altijd even benieuwd. Lang weekend. Rian, heb jij plannen? Want het wordt natuurlijk schitterend weer en daar heb jij niet zo op.
1: Nee, ik ga proberen te overleven.
2: Ik denk dat
3: jij gaat in de koelkast slapen, denk ik.
1: Ja, ik ga gewoon.
0: Is het echt zo erg? Hoe moet dat nu de komende maanden? Want het wordt alleen maar meer zomer.
1: Nee, ik ga bidden dat het niet nog meer zomer wordt.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké, nou ja.
1: Ik ga huilen. Nee, ik ga gewoon stilzitten. Ventilator waarschijnlijk voor me. En hopen dat het snel voorbij gaat.
0: Maar kunnen wij iets voor je doen? Voor de komende maanden, zeg maar.
1: Een sleutel van ooggeefs opnemen, zodat ik onder de airco kan gaan zitten.
0: Ja, maar is je airco koud genoeg? Moet er een tweede airco komen?
1: Ja, nou, hier een airco, dat zou fijn zijn. Of in mijn huis. Maar ik denk dat die twee dingen niet gaan gebeuren.
0: Nou ja, in het huis sowieso niet. Maar we moeten maar eens even kijken. Want we willen je natuurlijk wel graag
1: De vloerventilator mag wel weer tevoorschijn getoverd worden.
0: Ah, oké.
3: Okay. Oh ja, dat kunnen we wel even regelen, denk ik.
0: Nou, dat gaan we regelen. Femke, wat ga jij doen dit weekend? Je hebt een festival, geloof ik, hè?
4: Ja, dat is een festival in Assen, gratis.
0: Ja, leuk.
4: Ja, enig. Dus ik ga s'avonds...
0: Het enthousiasme straalt er vanaf. Echt.
4: Het is echt vreselijke muziek. Maar goed,
1: waarom ga je er dan heen?
4: Ja. S'avonds is Yes Air.
3: Yes, sir,
4: het neefje van Ali B.
3: Oh, is Yes Air Air?
4: Ja, Yes Air. Bissy is er ook, maar die...
0: Oh, in dat geval ga ik gewoon druk mee.
4: Ja, inderdaad.
0: Want voor je het weet zit er wat... Een neefje van Ali B.
4: Dat is niet hetzelfde als Ali B.
0: Nee, maar het is wel zijn neefje.
4: Ja, dat...
0: Level 42 heeft daar ooit een nummer van gemaakt, hè? Runs in the Family.
1: Wat erg!
0: Nee, goed. Maar verder nog wat leuks?
4: Nee, verder niet.
0: Kan ik je nog verrassen met een pinksterontbijtje?
4: Ja, altijd. Ja? Nou, ja. Ik dacht, jij gaat gewoon lekker zonnen. Ja, dat kan ik ook gaan doen.
0: Ja.
4: Ik ben wel buiten, ja.
0: Nou, dat is mooi.
4: En jij?
0: Alexander, jij moet morgen werken, oogsport.
3: Zeker weten.
0: Heb je daarna wel een beetje weekend?
3: Ja, wel een beetje. Alleen heb ik ook voorgenomen, /beloofd... om ook nog even in de tuin te gaan werken. Dus mocht het geen 28 graden worden, dan gaat dat wel lukken. Mocht het wel 28 graden worden, dan ga ik ook voor een of andere koelkast zitten, denk ik.
0: Oké.
4: Ja, het wordt 27, 26 graden.
3: Ja, precies.
0: Heb jij groene vingers?
3: Jawel, redelijk. Ja, meestal worden ze eerder bruin, hè, van de tuin.
0: Ja, maar dat had ik helemaal niet achter jou gezocht.
3: Nee, hoor.
0: Dat is voor het eerst dat ik dat eigenlijk hoor.
3: Ik heb zelfs nog ooit, om een beetje wat geld bij te verdienen, ook in tuinen gewerkt, joh.
0: Echt waar?
3: Ja,
4: heb je zijn tuin niet gezien dan?
0: Nou, zijn eigen tuin heb ik onlangs gezien.
1: Oh, dus mocht ik ooit een tuin krijgen, dan kan ik jou...
3: Zeker weten. Zeker weten.
0: Ja, nou, wat leuk om te weten, jongens.
4: Alexander de Hovenier.
0: En wil jij je tuin ook opgeknapt hebben? Mail of app ons op 050-5715-815.
3: En dan sturen we Rijn op je af.
4: Ja.
0: Ja, die heeft namelijk groene vingers, niet te geloven. Die heeft niet eens vingers, laat staan.
4: Nee, die heeft hij eraf gehakt. Maar wat ga jij doen dit weekend?
0: Ik heb morgen een verjaardagsfeestje.
4: Oh ja.
0: Dus ik moet morgen naar Weesp.
4: Luistert hij ook?
0: Misschien online.
4: Zullen we even zingen?
0: Morgen ben ik bij je. Ja, dat mag.
4: Oké.
0: Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. In de gloria. Ja, dat wordt een tiener. Dan hebben we het over mijn grote vriend Jola. Die tien wordt inderdaad. En zondag en maandag. Ja, nou ja, wat jij al zei. Jij gaat even naar het festival. Maar ik denk dat ik gewoon niet naar het festival ga. Ik blijf gewoon lekker in de zon zitten.
4: Ja, is goed. Smeer je wel in?
0: Ik smeer me wel in. Mooi. Of wil jij dat doen?
1: Ja, ja. Door het drukke Noorderplantsoen heen...
0: Ja, nou ja, ik ga waarschijnlijk naar Assen dit weekend. Dan gewoon op balkon.
4: Ja, Ja, dit kan dus ook. Midden in de zon zit hier.
0: Ja, dus. Daarom. Dus, ja. Maar goed, nou, tot zover. Wij zijn de volgende week weer rond de klok. Nou, niet rond de klok. Wij zijn de volgende week gewoon weer om 4 uur. Alleen dan ben ik er niet. Maar dan zijn jullie er allemaal wel. Ja. Oh. Wat jammer, hè? We gaan eruit met nog 2 nieuwe nummers. Eentje is van Olivia Rodrigo, The Cure. Nee, zo heet het. Ja. Okay. The Cure hebben we al gedraaid. En het tweede nieuwe nummer is natuurlijk weer eentje van Armin van Buuren. Want die maakt iedere week gewoon een nieuwe nummer. Dat is niet te geloven, die man. You got to know. Wij zijn er volgende week weer. We wensen je een goed weekend. Tot volgende week.
4: Fijne weekend.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige spijkerbroeken.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige korte broeken.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige t-shirts.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige overhemden.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Radio.

0: vrijdagavond 6 uur.
1: Je luistert naar Proud FM.
0: Het regenboogprogramma op Oog Radio.
1: Hier zijn uw presentatoren Ron
0: en Willy.
2: Ja.
0: Ja, welkom op de vrijdagavond op Oog Radio. En ja, welkom bij Proud FM. Hey Willy.
1: Hey Ron.
0: Hey, hoe is het?
1: Nou, ja, kijk, het is een beetje... het is ook wel eens anders geweest dan nu, zeg maar. Een beetje erin rollen en binnenkomen en denken... Wow, wow, wow.
0: Je zou niet zeggen dat wij echt een paar minuten geleden nog in de auto zaten.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, als je dit zo hoort. Als ik het nu zeggen, dan valt het misschien wel op.
1: Valt wel op. Ja.
0: Hey Bas.
2: Hoi.
0: Hi.
2: Weet je wat ik dan zo leuk vind? Wat? Dat ik dan 20 seconden voordat ik die schuiven openzet... tegen Willy zeg, stil, ik zet die schuiven open. Ik doe die schuiven open. En op het moment... dat het bijna zover is dat ze kan gaan praten... komt er een soort boerachtig geluid uit... terwijl het die microfoons al open stonden. Maakt verder niet uit.
1: Maar ja, dat is ik, hè. Ik ben zo.
0: Jij bent gewoon zo. Ik heb je ook nooit anders gekend, zo.
1: Dat, zo, ja. Dat dacht ik al.
0: Nee, dat is wel zo.
1: Ja,
0: en, maar het is, het is
1: maar eigenlijk kan ik er ook niet tegen, weet je wel. Nee, ik kan er heel goed tegen, hoor. Het was heel leuk. Juist. Maar zo, oh, die schuiven gaan open.
0: Ja, ja nee, dat je dan moet je... Nee, joh.
1: Er gebeurt er ook van alles in mij. Van... Ik heb ook wel eens gedacht dat ik dan eigenlijk... een soort van andere vorm van Gilles de La Tourette heb, weet je wel. Met je... Mm-hmm. Dit moet je niet doen. Nou, bam, dan gaat het bij mij
0: maar dat
1: gebeuren.
0: Is echt zo.
1: Ja, ik zeg geen lelijke dingen. Kut, zeg ik dan. Weet je, dan gaat het meteen mis.
2: Denk niet aan een waterval.
1: Och,
2: dat soort.
1: Ja.
0: Nee, maar ik heb dat ook, daar hadden we het laatst nog over. Als je, ik heb een keer dat ik bij zo'n vliegtuig... dat je dan bij de nooduitgang zit... en dat er zo'n rood ding hangt van... daar moet je niet aan trekken, behalve als het misgaat. Oh. Ik moet op mijn handen zitten zo'n beetje, om dat niet
1: zo moeilijk.
0: Maar wat is dat?
1: Ja, weet
2: kleutergedrag.
0: Ja,
1: oké. Okay. Goed. Hey, welkom. Maar... Wat leuk.
0: Ja, nou, ik denk dat meer mensen dit herkennen.
2: Ik herken het zelf ook.
0: Ja.
2: Maar ja, goed. Kleuters doen het, toch? Kinderen doen het.
1: Ja, het is heel kinderlijk.
0: Er zijn gewoon nog kinderen.
2: Ja, dat dus.
0: Ja, dat is ook heel gezond. Goed. We hebben vandaag weer onze vaste gast.
1: Maar ik dacht dat je even ging zeggen, en over kinderen gesproken.
0: Nee, ik vind Stef doet best volwassen af. Hey, Stef!
3: Volwassen? Oké.
0: Soms. Een beetje.
3: Soms. Ik zit in mijn tweede puberteit, hè. Vergeet dat niet.
0: Same.
3: Ja, kijk.
0: Maar geeft dat dan een vrijbriefje?
3: Vind ik wel. Maar ik vind dat iedereen zich moet kunnen gedragen als een kind.
0: Dat is waar.
3: Ja. Maar wat Willy net beschrijft is gewoon ADHD.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Het is misschien ook meer dat je het kinderlijk gedraagt en niet zozeer kinderachtig.
3: Ja, kinderlijk. Maar we zijn allemaal een groot kind. Het is ons afgeleerd. Moeten we mee stoppen. Is leuk. Buiten gek doen en zo. Verstoppertje spelen. Waarom doen we dat niet? Waarom doen we geen stoppertje als volwassenen? Weet je hoe leuk dat is? Of tikkertje?
2: Dat doe ik nog steeds wel eens. Ja, maar ik was laatst met mijn ouders ergens eten. En er was een kindje, die was daar ook uit eten. Niet met zichzelf, maar met familie. en dat kind was denk ik 2 of zo. En die kroop door het restaurant heen. En toen zei ik ook, wat jammer eigenlijk... Hè, dat er een punt komt in het leven dat mensen niet meer kunnen waarderen... als jij gaat kruipen door een restaurant heen.
1: Het
2: leek me zo leuk om ook gewoon lekker zo over... dat doet nou ja, laat maar.
0: Eigenlijk zou je ook weer zo van dat soort plekken... waar je inderdaad als volwassen dat ook mag doen.
2: Dus mag ik dan nog één ding zeggen wat ik heel graag zou willen doen?
0: Ja.
2: Apenkooien.
0: Ja, maar dat bestaat toch ook?
2: Is dat voor volwassenen?
1: Ja, dat bestaat voor volwassenen, ja.
0: Ja.
1: Zeker.
2: Ja. Ik ga.
0: Nou, oké. Okay. Ik doe de techniek of zo wel, denk ik. Wil je nog wel voordat je gaat Bittersweet Symphony aanzetten, alsjeblieft? Dank je.

0: man, man. Is dat klaar?
1: Ja, bijna.
2: Ja, dit is dus wel mijn schuld.
0: Dit is jouw schuld. Oh, dit is ook jouw schuld.
2: Nee, ja, ik zette de verve aan, maar wel de 6 minuten versie.
0: En ik had nog zo gezegd, doe mij de radio-edit. Ja. Nee, ik vind het een prachtig nummer, maar hij is best lang.
2: Nou ja, ik zei net al, ik heb een beetje dezelfde allergie met dit liedje als wat ik met Wonderwall van Oasis heb. In de basis is het natuurlijk een hartstikke goed nummer.
0: Ja.
2: Maar zo vreselijk vaak gehoord. En dit deuntje ook, dat het echt een beetje mijn strotje uitkomt.
0: Ja. En dan toch te lange aan. Goed. Hey, Stef.
3: Ja, ben nog wakker.
0: Hoe is Lem?
3: Goud hoor.
0: Ja?
3: Ja. Ja, zolang geen ingewikkelde dingen doe, gaat goed.
0: Ja, nee, precies. Ja, want je doet een beetje kalm aan in het leven.
3: Een beetje kalm aan, ja.
0: Ja. Ja. En, want jij zei net van ja, ik heb nieuwsdingen en zo. Ik wil wel wat dingen vertellen. Want we zouden eigenlijk een beetje over een paar dingen hebben.
3: Ja.
0: Pride komt eraan, want ook binnen een maand hebben we alweer Pride. En
3: precies, ja.
0: Even voor de luisteraar alvast een klein review.
2: Teasertje.
0: Een teasertje. Grote kans dat als jij tijdens Pride op de Grote Markt rondloopt, dat jij mogelijk ons kunt vinden op de Grote Markt.
3: Oh.
2: Ja, maar met radio.
0: Met radio.
2: Ja. Ik dacht gewoon random.
3: Sowieso, denk ik.
0: Nee, ja, ons ook wel, maar dat kon je vorig jaar kon je ons daar ook vinden.
2: Ja.
0: Maar ik bedoel met radio maken als vanuit oog.
2: Ja, ik ben benieuwd hoe jullie dat gaan doen.
0: Ja.
2: Ik ben er niet.
0: Ja, dat vind ik heel jammer dat jij er niet bent.
2: Ik ook. En elk jaar hebben wij familieweekend op precies dezelfde tijd dat Pride is.
0: Maar anders doe je dat volgend jaar niet.
2: Nee, wel, dan gaan we voor het eerst 10 jaar al op familieweekend, dus dan moet het.
0: Kan het een week later toch?
2: Nee, dat kan echt niet.
0: Waarom niet?
2: Nou, misschien ook wel. En dan ben ik er wel bij.
0: Ja, nou, praat maar eens even met je familie.
2: Ga ik doen.
0: Goed zo, anders doe ik dreigbrieven wel.
2: Dit is goed.
0: Oh, dit was niet een bruggetje die ik wilde maken,
1: nee,
0: trouwens.
1: Nee, dat is echt raar wat je nu zegt.
0: Dit was niet mijn bedoeling.
1: Nee, oké.
0: Okay.
1: Want
0: is...
1: op zich vind je het heel erg belachelijk, dreigbrieven. Nou, ga je dreigen met dreigbrieven.
0: Ja, maar ik wou niet echt een dreigbrief doen, Willy.
1: Oh.
0: Dat was een grapje.
1: Oké.
3: Okay. Anders kunnen we al een team gasten die mij een dreigbrief hebben gestuurd vragen om een formatje. Hè? Dat...
0: ja.
3: Hè? Misschien.
0: Ja. Nee, zullen we dat niet doen? Ik neem het terug. Ik zal geen dreigbrief sturen, Bas. Sorry. Excuse.
2: Ik heb niet meer geluisterd. Ik was uitgetuned.
0: Ja,
2: okay, ik was dingen aan het lezen. Sorry.
0: Nee, even voor de mensen. Want jij hebt inderdaad een dreigbrief ontvangen vorig jaar rond deze tijd.
3: Rond deze tijd, ja.
0: Ja, want hoe kijk je er nou tegenaan?
3: Nou, dat is een van de redenen waarom ik thuis zit.
0: Ja, ja, precies. Ja.
3: Lekkere PTS is dan overgehouden.
0: Ja.
3: Ja. Maar er zijn ook goede dingen. Nou ja, goede dingen. Ik weet niet of ik het goed of slecht mag noemen. Maar ik ben wel nu officieel gescheiden.
0: Ja.
3: Sinds maandag. Dat is ook iets.
0: Is dat
1: maar dat is op zich dus goed.
3: Goed en kut. Maar goed en fijn. Want dat deed ik.
0: Gefelicitondoleerd?
3: Ja, ik denk het.
1: Ja.
3: Denk het.
2: Kunnen we nog heel even dan terug naar de dreigbrief? Want het is een jaar geleden. En voor mensen die... Geen niet helemaal weten hoe. Wat is er gebeurd dat jij een dreigbrief?
3: Ik ben in januari 2025 in het Noorderplantsoen aangevallen door 2 jonge jongens die mij neer wilden steken. En toen ik daar vervolgens een column over schreef, omdat ik eigenlijk gewoon nieuwsgierig was wat hun dreef en waarom ze juist mij, iemand die zich niet haatdragend uitspreekt op internet, over. Nou ja, dat je een andere mening hebt. Je mag gewoon een andere mening hebben, maar je doet het gewoon met fatsoen en respect. En die mening mag je wel verkondigen, maar ik wil er geen last van hebben. Dus ik was nieuwsgierig. Waarom gaan ze mij dan aanvallen? Want er zijn mensen die veel extremer zijn in hun meningen en in alles wat ze zeggen over iedereen die anders denkt. En toen ik de column erover had geschreven, kreeg ik een week of 3-4 later kreeg ik een dreigbrief onder mijn ruitenwisser bij mijn werk. Bij de auto. En daar stond heel duidelijk in dat ze... Nou, het was in ieder geval duidelijk dat ze mijn column gelezen hadden. En ze gaven me aan dat ik in hun wereld leef. En dat er meer mensen op mijn fijne school rondliepen die hetzelfde verstand hebben als dat zij hebben.
2: Maar dat betekent dat ze weten waar je werkt dus?
3: Ja. Ja, ze hebben me ook gevolgd toen met die aanval vanuit mijn werk, waarschijnlijk. Want ik deed elke donderdag deed ik eenzelfde rondje door het Noordplantsoen. En ze hebben mij een tijdje gevolgd. En precies op dat moment, op een plek waar geen mensen waren, hebben ze geprobeerd me in te steken. Ja.
2: Jezus.
0: Ja, echt te bizar voor woorden. En, want ik had nog helemaal niet per se aan elkaar gekoppeld van dat je daarom thuis zit. Maar ik kan me dat echt wel goed indenken dat zo... Het heeft zo'n impact op je.
3: Ja, 2025 was niet zo'n leuk jaar.
0: Nee.
2: Hebben de gastjes die dit gedaan hebben, is er iets uit voortgekomen? Is
3: nee.
2: Er...
3: Nee, helemaal niks. Ze hebben de beelden opgevraagd bij zondag, bij het restaurant wat daar zit. Maar daar was niks op te zien. Dus ze renden ook niet richting dat restaurant, maar de andere kant op. En getuigen oproepen en alles, niks.
2: Dus ze komen ermee weg?
3: Ze komen er zeker mee weg, ja. Ja. Maar als ik ooit de stem weer hoor, dan weet ik het. Ja, die stem vergeet ik nooit weer.
2: En herkennen?
3: Ik denk het niet.
2: Want dat lijkt me... Groningen is niet zo heel groot.
3: Nee.
2: Je bent ze nog niet weer, of je hebt nog niet het gevoel gehad dat ze nog weer iets gedaan hebben, lastig hebben gevallen.
3: Nee, daar ook gewoon van die standaard witte jongens. Dus ja, die lijken ook allemaal op elkaar.
2: Heel fijn om dat ook even oprecht erbij te zeggen. Ja, voordat er weer allerlei stereotyperingen rondgaan.
3: Nee, zeker niet.
2: Nee, dit is dus niet altijd het geval.
3: Witte mannen die mij lastig vallen.
2: Ja.
3: Ja. Altijd. Als je ook kijkt naar online haat, heb je een bruggetje?
0: Ja, dank.
3: Altijd witte mannen. Altijd.
0: Ja?
3: Ja, ik heb geen last van mensen van kleur. Ik heb geen last, weinig last van vrouwen. Als het vrouwen zijn, zijn ze altijd lesbisch. Want,
0: echt?
3: Ja, het zijn altijd lesbische vrouwen.
0: Maar wat zeggen die dan?
3: Ja, die... Kijk, je hebt zeg maar in die hele haatwereld... heb je dan de hetero's. En je hebt dan ook wel de... geloofsovertuigers, zeg maar. Maar als je kijkt naar de homo-scene, de homo- en de lesbo-scene, daarin zie je ook heel veel haat. En dat komt voort uit dat zij al jarenlang hebben gestreden voor rechten die ze hebben. Dus ze hebben zich heteronormatief weten op te stellen. Ze hebben een plek weten te vergaren in deze maatschappij. Ze worden niet meer uitgekotst. Ze mogen trouwen en al die dingen. Mm-hmm. En dan komt er ineens een groep bij als ik, zoals meerdere transman. En die zorgde dan weer voor dat zij op één hoop worden gegooid. Want hun waren ook mensen die met de regenboogvlag wakkerden. En de Pride was ook voor de lesbo's en de homo's.
0: Nog steeds.
3: Maar omdat er nu meer mensen bij komen... en het wordt nu weer ingewikkelder, krijgen zij...
0: Ze willen daar eigenlijk niet bij de ingewikkeldheid horen.
3: Nee, zij willen gewoon bij die heteronormatieve samenleving horen.
1: Ja, dat is wel echt zo. Hè?
2: Maar als je bij die heteronormatieve samenleving wil horen... dan hoef je toch ook niet onder die regenboogvlag?
3: Nee.
0: Nee, maar ze worden er wel onder geschaard door de maatschappij.
2: Maar schijnbaar vinden ze dat zelf ook heel belangrijk. Want anders dan zouden ze niet nu de moeite mee hebben dat jij er ook bij zit, toch?
3: Ja, maar zij worden dan op één hoopje gegooid met die LHBTIQ+ gemeenschap.
2: Ja.
3: En die regenboogvlag, daar gaat ook niet alleen maar over de LHBTI'ers. Maar dat is dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn of je nou hetero bent of niet.
2: Ik zou mijn stokpaardje in de stal laten staan, maar ik ben het er helemaal mee eens.
3: Maar ze zijn zo bang dat ze ook als die gekkies worden gezien. Dus dan gaan ze zich maar ook uitspreken tegen mij. Er staan de lesbo's, er staan de homo's. Ja. Je hebt zeg maar die roze leeuw gebeuren. Ik weet niet.
0: Oh ja.
3: Dat is ook zo'n rare...
0: Even voor de luisteraar, de roze leeuwen.
3: Ja, dat zijn homomannen die vinden dat de wereld gek geworden is... doordat er genderdiversiteit is.
0: Ja.
3: Ja. Even, het is een notendop. Ja.
1: Elke keer weer als ik dit soort dingen hoor, denk ik...
0: Hoe dan?
1: Hè? Ja. Ja. Maar ieder dingetje denk ik weer...
0: Hoe kan dit?
2: Maar dit waren altijd ver van mijn bedshows. Dit was altijd... Dat kwam voor in de Randstad, in Amsterdam, in Den Haag, Rotterdam. Maar... Hoe vaak het nu al hier in Groningen dit soort... Het is bizar hoe ongelooflijk ontploft het is.
3: Ja, het is op dagelijkse basis. Het is niet meer een uitzondering.
2: Nee.
3: Ik voel me soms veiliger in Amsterdam dan ik voel hier in Groningen.
2: Ja, maar dat komt misschien ook wel omdat je in Amsterdam anoniemer bent... omdat het zo groot is dat je er kunt verdwalen. Dat je niet opvalt.
3: Ook dat. Maar ja, weet je, in Amsterdam is er een veel grotere queer scene. En durven ze veel meer op straat te zijn. En hier is de queer scene toch wel een beetje versnipperd.
0: Ja, klopt.
3: Als je dan op zo'n Pride of zo'n Roze Zaterdag in de stad rondloopt... dan denk je, daar zijn jullie.
0: Waar ben je de rest van de tijd?
3: Ja, precies. Ja.
0: Gaan we zo meteen nog even over doorpraten. Ja. Maar ik ga even naar jouw liedje. Want dat is het leuke van de gast zijn hier.
3: Zeker.
0: Mag je elke keer een liedje uitkiezen? Wat heb jij dit keer uitgekozen?
3: Nou ja, het nummer heet Shadow. En in het nummer wordt er gesproken over demonen bevechten... en omhoog kijken en niet met je demonen gaan vechten. En als je het nummer zo hoort, dan lijkt het op een gevecht met de buitenwereld. Maar eigenlijk is het ook een gevecht met de binnenwereld.
0: Shadow van Livingston.

0: could break my heart.
1: Dat is altijd minder slim, hè? Om gewoon verliefd te worden op degene die toch jouw hart gaat breken.
2: Dat is heel onhandig.
1: Ja,
2: dat
1: is heel onhandig. Maar Dua Lipa.
2: Ja, Dua Lipa zong erover.
1: Ja. Ja.
2: Is wel zo.
1: Het gebeurt gewoon.
2: Ja.
1: Ik bedoel, het gebeurt gewoon. Ik bedoel, jij zei net wel gescheiden. En dan is dat eigenlijk ook wel weer goed en niet goed. En, ja. Maar het gebeurt. Weet je, je hart wordt op een gegeven moment gebroken. En dan is het zo. Ja. Ja. En dat kan je allemaal van tevoren niet overzien.
3: Nee.
1: Dan zou je het waarschijnlijk ook niet meer doen. Dan zou je er geen zin meer in hebben. Wil je het misschien niet meer?
3: Nee, dan word je een beetje pessimistisch. Hè?
2: Ja, dan ga je de muur omhoog gooien.
3: Pessimistisch.
2: De muren eromhoog.
3: Ja, precies.
2: Dan heb je er allemaal geen zin meer in.
3: Dan heb je ook geen leuke seks meer en zo.
1: Nee.
2: Nee.
3: Nee.
2: Is ook zo jammer.
3: Is ook zo jammer, ja.
2: Maar was je wel, ja.
1: Ja, daar heb je een heel goed punt.
3: Ja,
1: ja. Goed.
2: Ja, we hadden het net al even kort over in onze tussenbreek. Als we de muziek aan het luisteren hebben we het ook over dingen. Maar dat Meta nu van plan is... Meta heeft allemaal queer accounts geband en zo. En dat
3: verwijderd en zo.
2: Verwijderd.
3: En, non-actief gezet. En, zonder reden. En dan weer terug. En dan weer eraf. En dan weer erin.
2: En jij bent natuurlijk ook... Ja, je bent niet hier in de functie van COC. Maar je bent wel met COC te maken.
3: Mm-hmm.
2: Dat er dus een rechtszaak aan wil gaan spannen tegen Meta omtrent dit.
3: Ja, ze gaan een juridische procedure starten tegen Meta. En dat doet COC Nederland... En

0: op instaan. Uiteindelijk komt dan het account weer terug.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je kijkt naar Club Church, volgens mij is het bij hun al 3 keer gebeurd.
1: Ja, zoiets inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Echt heel raar.
0: Ja, maar er bestaat ook zoiets als shadowban, hè? Ken je dat?
1: Ja, dat dan je posts niet meer in het algoritme veel voorkomen,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, post, maar ook dat je account niet zichtbaar is. Ja. Als je mij wil opzoeken, dan moet je mijn volledige Insta-accountnaam invullen. Anders kom je niet in beeld.
1: Echt?
0: Ja.
1: Dus als gewoon mensen Stef Sikkens zoeken, dan vinden ze het niet. Waar moeten ze dan op zoeken? Als
0: ja, als ze Stef Sikkens zoeken wel.
1: Ja.
0: Maar als ze alleen maar Stef zoeken of mijn Insta naam is Stef Educator. Maar als ze dan alleen maar Stef doen en dan geen underscore educator, kunnen ze me niet vinden.
2: Nee, nee. Stef Transman of zo. Dat
0: nee, ook niet.
2: Nee, gebeurt
0: nee.
2: Niks.
0: Nee.
1: Dus @Stef_educator.
0: Ja, precies.
1: Mocht ze het willen. En @ProudFM, ja. Als je ProudFM. Maar ik heb nog niet het idee dat wij geshadowband zijn. Maar
0: nee.
1: Weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, jullie zijn nog niet geshadowd.
1: Nee, toch?
0: Nee, jullie posten geen filmpjes die waarop haters aan het komen.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee, dat heb ik wel.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat is waar.
0: Ja.
1: Dat is... Jij bent laatst viral gegaan, mijn jongen.
0: Ja, jong.
1: Dikke viral.
0: Ja, joh.
1: 500.000 kijkers.
0: Leuk. 500.000. Ja, vond wel netjes. Vond wel leuk, ja.
1: Ja. Ja, maar dan krijg je dan ook wel veel haters.
0: Heel veel haters, ja. Klopt, weer DM'tjes met bedreigingen en...
1: Ach, gaat ja,
2: dat ik vind dat zo raar.
1: Waarom zou je dat doen?
2: Ja. Ja,
0: weet ik niet. Ik denk dat ze gewoon tijd te veel hebben. Ga gewoon werken. Ga werken.
1: Zoek een hobby.
0: Zoek een hobby.
1: Help de buurvrouw met boodschappen sjouwen.
2: Het ja, is dus blijkbaar wel weer heel veel heftigheid dan rondom. En dus ook wat we natuurlijk al eens eerder over gehad hebben. Manosfeer en alles. En dat was laatst ook weer allemaal in de krant en zo. Ja, manosfeer is terug in de klas. En dat leraren er ook echt last van beginnen te krijgen. En van hoe moet ik er nou mee omgaan. Maar blijkbaar is er dus zoveel weer gaande om ook weer alle homo-haat. En nou niet homo-haat alleen maar alle haat dus op mensen die het anders doen, anders zijn. En die er anders mee omgaan. Om daar weer gewoon lekker veel haat op te hebben. Ja. Alsof het ook weer iets lekkers is of zo. Alsof het een soort van, ja...
1: Geiligheid erop bijna.
2: Ja, bijna erop. Gewoon zin in hebben om dat te doen. Ja. Zo, haha, ik pak jou.
1: Ja,
0: ja, het zijn ook altijd witte mannen, hè, wat we al zeiden. Hè? En dat is, sorry witte mannen, maar het is wel gewoon zo. Dat
1: niet alle witte mannen.
0: Niet alle witte mannen, maar we zijn wel over niet alle mannen. Want niet alle mannen is nog steeds te veel. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de reden van die angst en van die... van het lekkere gevoel. Dat heeft er ook mee te maken dat we in die emancipatie eigenlijk vrouwen hebben meegenomen. We vertrouwen vrouwen, verteld hoe ze het moeten doen. En homo's en lesbo's en transpersonen. En iedereen die maar onder die genderdiversiteit valt, die is meegenomen in deze emancipatie en ontwikkeling. Maar we zijn de groep, de oppressors, zijn we vergeten om mee te nemen in de emancipatie.
2: Ja.
0: Als we die mensen ook hadden meegenomen,
1: dan
0: was er wat minder angst.
1: Nee,
2: ja,
1: ik had
2: nee
1: trouwens,
2: dat is zo. Oh, ja, wat, sorry.
1: Nee, maar.
2: Jij had
1: nee,
2: iets. Nee, jij had wat.
1: Nou, ik dacht opeens van, wij zijn vorige week waren wij er natuurlijk niet. En vorige week was de week dat er werd bekendgemaakt dat er een regenboogambassadeur in Groningen, provincie Groningen is. En toen dacht ik opeens, oh ja, als we het hebben over hopelijk misschien weer goede beweging, de goede kant op. En ik wil ook weer een beetje de positiviteit erop kijken of waar we die erin kunnen brengen. Maar we hebben nu dus een regenboogambassadeur. Die gaat waarschijnlijk binnenkort hier langskomen voor een interview. Is Herke van der Wij.
2: Oh, Herke dus, van der Wij, die Herke, ken ik niet.
1: Ik ook niet. Maar we gaan daar binnenkort even mee kennis maken.
2: Ja.
1: Ja.
2: Die weet ook niks over Herke van der Wij. Je roept gewoon...
1: Ik zeg gewoon, dit is Herke van der Wij. Ja. Ik roep het er gewoon even in. Nee, nou, ik bedacht me net opeens midden in het gesprek. Dus
2: Herke is een persoon.
1: Herke is een persoon. Herke is...
0: Woont, die doet iets met die sport...
1: Hij doet sportdingen. Oh,
3: organisatie. Als jij dat nou even opzoekt, draai ik een liedje.
1: Ja, doe dat. Doe maar Dracula van Tame Impala.

0: Amsterdam. Want Ron weet het niet. Willy dat weten dan? Want Ron weet het niet. Hoi, hoi.
1: Beste jingle ooit. Stef.
2: Ja.
1: Heb jij een feitje voor ons?
3: Oh, gelukkig, want hier stond ineens op het voorbereidingsding... Willy.
1: Nee, ik weer een feitje voor. Jij, dat negeer dat. Nee, let niet op het draaiboek.
3: Ik al, hè?
1: Huh? Ja.
4: Ja, nou ja.
1: Komt u maar.
4: Ik was dus even benieuwd naar of er dan zeg maar... ook mensen waren die openlijk gay en zo waren... en dan op hoge positie zaten. En ik vond er een. Namelijk... Johanna, ik ga die achternaam niet inspreken. Want er staat iets van Sugorodotir. Nam in 2009 als eerste openlijke lesbische regeringsleider de macht open. Het is de premier. In 2009. Eerste lesbische vrouw.
3: Van wie? Van waar? Welke?
4: IJsland.
3: IJsland.
4: IJsland.
3: Oh, kijk eens even. Ja. Uit de ijskast gekomen.
4: Uit de kast gekomen.
3: Wat leuk.
4: Ja.
3: Dat is toch geweldig.
4: Nou, dat vond ik ook wel wat.
1: Heel tof.
4: Pas maar een beetje bij onze homo-premier.
1: Ja.
3: IJsland. Ik heb altijd al graag naar IJsland gewild. Maar sinds dat voelde ik dat gewoon. Dat daar gewoon een goed iemand zit.
4: Dat denk ik ook.
3: Een goed
1: precies.
4: Wel een beetje koud daar.
3: Ja, lekker. Vind ik heerlijk.
4: Ja, op dit moment wel, hè?
3: Oh, dat vind ik zo lekker.
4: Je staat lekker in die airco daar, hè?
3: Zo, Je ruikt het ook dat ik in de airco sta.
1: Nee, het valt echt wel mee. Je ruikt wel fris.
3: Oh, gelukkig.
1: Ik vind het tof achter hem, hoor.
3: Nee, joh, niet doen gek. Och, ja hoor.
1: Ruikt prima.
3: Snuffel.
1: Jij ruikt prima.
4: Ik zou je wel afraden om in dit hok te komen. Hier is geen airco.
1: Nee, oké. Okay. dank je wel voor jouw feitje. Och, ik heb Bas nu. Heb ik nu.
3: Ja, die heeft hij.
5: Kom je er gelijk bij? Ik weet het eigenlijk niet. Ik kijk even naar de Bas.
1: Ja, ik wou eigenlijk een deuntje. En dan ga ik dingen zeggen. En dan ga ik dan met Iris praten.
5: De rol is weer ingewikkeld aan doen. Ik leg jou even op de tafel.
1: Ja. Ik sorry voor de chaos, maar het kwam dat wij zo laat binnenkwamen. En toen wilde ik jou nog zeggen van dat ik Iris straks erbij wilde. Maar ik wil eerst even het deuntje en dan ga ik zeggen wat er op Proud Podium zit. Ja?
6: Ron, wat is er te doen deze week? Nou, Willy, dat zal ik jij vertellen, ja.
1: Vanavond is er Queens of Drag bij Café de Prins. Drag performance is gehost door Lola Lasagna. Maandag 25 mei praten we zo meteen met Iris ook over. Het is de Pink Cube 5-jarig jubileum at Science Project Space. Woensdag 28 mei is er een pubquiz bij Café de Prins gehost door Jetse Dam. En natuurlijk al een klein beetje moeten we ook ons voor gaan bereiden op Pride. 19, 20 en 21 juni in Groningen. Zet hem alvast in je agenda. Wees erbij. Wij zijn erbij. Hartstikke gezellig.
5: Ja, nou heel goed. Maar
1: Iris.
5: Ja, die houdt nu toch al, dus ga maar door.
1: Ja, oh. Iris. Hi.
7: Hey.
1: Hallo.
3: Hi. Hoi.
1: Wat leuk dat jij even met ons wil bellen.
7: Want, heel erg bedankt dat het mag.
1: Ja, zeker. Maar wij willen jou nog even zo hartelijk feliciteren met jullie 5-jarig jubileum van de Pink Cube.
7: Dankjewel. Ja, veel jubileums hè, de laatste tijd.
1: Ja, zeker. En jullie hebben komende maandag een heel mooi programma. Ik denk van, dat is ook wel leuk om heel even met jou te bellen wat jullie allemaal van plan zijn.
7: Ja, wil ik straks ook wel even nakomen dat jullie daar ook wel een handje in hebben natuurlijk. Maar ja, we hebben een ontzettend vol, leuk, speels programma voor iedereen op maandag van 3 tot laat, hebben we gezegd.
1: Ja. En dan is er iets met roze koeken.
7: Iets met roze koeken.
1: Iets met armpje drukken.
7: Iets met armpje drukken, iets met een real-life dress-up doll. Iets met enorme kleding die je aan kan doen. Cool. Iets met misschien de muur bekladden. Iets met kunstwerkjes winnen. Vegan soepjes hebben we daar. Daar gaat echt van alles gebeuren. DJ-set, dus ja.
1: Ja, dat is één groot gezellig. En hoe, waar moeten mensen zijn en hoe komen ze? Moeten ze kaarten hebben of wat?
7: Nee, het is helemaal gratis. Het enige waar we geld voor vragen is de soep en dat op donatiebasis. Dus dat komt helemaal goed. En natuurlijk de drankjes, als je die ook wil. Het zou gezellig zijn als mensen daar ook wat in investeren. En verder mag je gewoon vanaf 3 uur aanschuiven bij het Winschoten Kade 10 bij Sign. En dan zijn wij daar met allerlei feestelijke dingen.
1: Hartstikke gezellig. Ja, wij zijn erbij.
3: Ja, zeker.
1: Nou ja, wij, Le Coq en El Niño, onze alter ego's zijn. Ja,
3: wij eigenlijk niet dan, hè?
1: Eigenlijk zijn wij er niet.
7: Eigenlijk jullie niet.
3: Maar het is leuk, ik hoorde van Le Coq en El Niño dat die daarheen gaan.
1: Heel leuk dat die daar zijn.
7: Nou ja, al de meer reden om erheen te gaan, toch?
1: Zo is het, zo is het. Heb je maandag nog niks te doen, ga gezellig daarheen. Dankjewel, Iris.
7: Super, dankjewel.
3: Yo.
1: Yo.
5: Ja?
1: Doe maar.
5: Oh.
1: What Was I Made For van Billie Eilish.

0: En dat was Zij maakt het verschil van de Puma's.
1: Puma's.
0: Puma's. Wat?
2: Puma's.
0: Puma's.
2: Ja, de Puma's.
0: De Puma's, mijn jongen.
2: Ik toe me.
0: Ah, was chill, ja. We zijn dan weer aan het eind aangekomen. Man, man, man. Stef, dankjewel voor jouw gezellige aanwezigheid. Ja, als altijd gedaan. Een feest.
3: Graag gedaan. Ja.
0: Bas, dankjewel voor je schuifjes. Ging net wel een klein beetje wat mis.
4: Ja, dat spijt me ook. Ja.
0: Waarom doe je dat?
4: Nee, zo, nu kwam het.
3: Hij moest niet aan knopjes zitten.
2: Nee, maar hij vindt spelen zo leuk. Ja. En hij zou graag kruipend door een restaurant gaan. Nou, ik ga met je mee.
4: Nou, deal.
0: Heel goed.
3: Ik film het.
0: Wil,
3: content.
0: Dankjewel.
2: Ja, jij ook.
0: En dat jij er ook weer was. Gezellig met je regenboog waaiertje. Volgende week zijn wij er ook weer. En wij hebben te gast Twiga, organisator, een van de organisatoren van Pride Groningen. En wij zeggen goed weekend en we gaan naar No Limits.

0: ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
2: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettiol behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl. Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.

Vicky Smalls hoor je en Sold Her Son. Het is vrijdagavond. Je luistert naar Stadsruis. Met de beste muziek uit Groningen. Updates over de tofste festivals en concerten. En interviews met artiesten van binnen en buiten de gemeentegrenzen. Een uur lang het beste van Groningse bodem. Dit is Stadsruis. En in de uitzending van vandaag onder andere AMK, Blanks, Orange Skyline en Joost. Maar we gaan eerst verder met de nieuwe single uit Groningen. Is dit Juno's Valley en Vooroordeel.

me niet. En je hoort Juno's Valley en Vooroordeel. Ja, een hele goede avond. Je luistert naar de allereerste uitzending van Stadsruis, het nieuwe radioprogramma hier op Oogradio. Geheel in het teken van Groningse muziek. Artiesten die uit Groningen komen, stad en gemeente. Dat kunnen nieuwe bandjes, nieuwe artiesten zijn, maar ook zeker muziek dat, nou ja, uit de jaren 70, uit de jaren 80, als het maar uit Groningen komt. Hoe verder het programma er precies uit gaat zien, dat weet ik eigenlijk ook nog niet. Daar komen we vanzelf achter. Sowieso interviews, leuke festivalverslagen, nou ja, van alles. In ieder geval heel veel muziek, dat spreekt voor zich. En later in de uitzending spreken we nog met Jenny Janine. Die heeft een nieuwe single uitgebracht. Gaan we het even kort over hebben. Maar eerst heel veel fijne andere muziek. Namelijk dit, als je aan Groningen denkt en de Groningen muziek zien, denk je wat mij betreft aan deze zangeres. Dit is Inge van Kalkar en Summer Lie.

hoort lange mannen met haast. En moet je doen. Je luistert naar Stadsruis, een nieuw programma hier op Oog Radio. Geheel in het teken van artiesten die uit Groningen komen. Singer-songwriters, bands of dus lange mannen met haast. Een wat theatralere band die onder andere stond op Eurosonic Noorderslag op Oerol. Dat kun je in dit programma allemaal verwachten. Ook oude muziek, want Groningen kent dan nu wel een levendige muziekscene. En 10 jaar geleden ook nog wel en 20 jaar geleden ook al wel. Maar ook begin jaren 70 was in Groningen er een levendige muziekscene. Onder andere met de band Solution, die vanaf 1970 tot zo'n 1983 ongeveer bestonden. Stonden onder andere op het podium met toch wel mijn helden van Electric Light Orchestra, onder andere Everly Brothers en Jeff Beck. 83 ging de groep uit elkaar en deden ze een behoorlijke afscheidstournee. En de laatste show was in de Oosterpoort in Groningen. Solution heb ik het over. En ook die muziek ga je voorbij horen komen. Uit de jaren 70 is dit Solution. And it's only just begun. Tenminste, als het knopje doet wat ik wil. En dat doet hij. Solution hoor je. Dit is It's Only Just Begun.

AMK hoor je en het liedje heet Release Me. Ja, dat er veel goeds uit Groningen komt, dat blijkt maar weer. En dat is ook de popronde opgevallen. De popronde vindt dit jaar plaats van 12 september tot en met 28 november. Dat is het grootste rondreizende muziekfestival van Nederland. En er zijn meerdere Groningse artiesten geselecteerd om mee te gaan doen. Onder andere Weird Youth, In Good Spirit en Marieke Schenk. Zij zullen overal in den landen te zien gaan zijn. Op 8 oktober dan strandt het hele circus, strijkt het hele circus neer in Groningen. Er is alleen één regel. De bands die uit de stad komen waar het festival op dat moment is, spelen niet. Dus je ziet Marieke Schenk bijvoorbeeld niet 8 oktober in Groningen. Mocht je haar wel willen zien, dan moet je even kijken waar ze zal gaat spelen. Maar Groningen is goed vertegenwoordigd op dit langlopend reizend festival. En Marieke Schenk heb ik klaar voor je staan, alsof het zo gepland was. Dit is Verward Persoon.

0: hoort Jenny Janine. Een nieuwe single, vorige week uitgekomen. Dit is Wonder. En nou lijkt het bijna alsof dit programma voorbereid is. Want Jenny Janine aan de telefoon, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hallo, goedenavond. Vorige week de single uitgebracht. Hoe gaat het met de single?
1: Heel goed. Ja, het blijft altijd iets heel, ook een soort van kwetsbaars of zo, om zoiets uit te brengen. Dus ik vind het altijd ook extreem spannend. Maar echt hele leuke reacties. Dus het gaat goed.
0: Nou, mooi. Jenny Janine is een band. Hoe is dit tot stand gekomen? Hoe lang bestaat het?
1: Oeh, ja, wij zijn als band, ik denk iets langer dan anderhalf jaar nu bezig.
0: Ja, nog relatief nieuw dus.
1: Relatief nieuw, ja. Ja, dus het ontstaan van die nummers is ook, wij spelen deze eigenlijk al een jaar live ongeveer, om hem ook verder door te ontwikkelen. Dus dat is helemaal een bandproces om dat zo trial and error op het podium uit te proberen en dan tot het dip te komen, zeg maar. Dus dat, ja.
0: Ja, en de band, hoeveel mensen bestaat die? Wat is de bezetting?
1: We zijn met 5 vaste mensen en dan hebben we nog een achtergrondzangeres. Dus dan meestal zijn we met 6 als we op het podium staan. Dus dat is best een leuke groep eigenlijk.
0: Ja, dat is best een grote band. We hebben je, volgens mij was dat tijdens het Bevrijdingsfestival hier in de studio gehad. Of was dat met Koningsdag? Ik weet het niet eens meer.
1: Bevrijdingsfestival.
0: Ja, Bevrijdingsfestival. Ja. En toen speelde je dit nummer ook al akoestisch. Is dat, doe je vaak ook akoestische dingen of is het het liefst gewoon compleet met band?
1: Meestal compleet met band. Maar goed, dit nummer leent zich op zich wel goed om ook akoestisch te spelen. Dus als dat zo uitkomt, dan doen we dat ook gewoon.
0: Ja.
1: Maar meestal met hele band, ja.
0: Ja, lekker. De zomer staat voor de deur. Wat zijn de plannen met Jenny Janine? Komt er nog meer werk uit? Wordt er veel gespeeld van de zomer? Of hoe ziet het eruit?
1: Nou, er staat eigenlijk best wel op de planning, want wij hebben nog 4 nummers op de plank liggen waar we nu mee bezig gaan om die op te nemen. Dus ja, ik hoop dat er steeds ongeveer 2 maanden tussen kan zitten en dan zou die allemaal dit jaar er nog uit moeten komen. Maar dat is ook nog wel een hele klus.
0: Ja.
1: Ja, er zit nog wel wat werk in. En verder hebben we ook nog een paar leuke shows staan, dus we hebben genoeg te doen.
0: En binnen

Oh, nou zo, dat is een goede afkapping. Je hoort de Blanks en Mr. Sunshine. Je luistert naar Stadsruis, het nieuwe programma hier op Hoog Radio. Dit is de allereerste uitzending. Muziek alleen maar afkomstig uit Groningen. Uit de stad, uit de gemeente. Fijn dat er ook luisteraars zijn buiten de stadsgrenzen. Zelfs buiten de provinciegrenzen, Jacqueline. Fijn dat je luistert. Ik kreeg een berichtje dat er vanuit Friesland meegeluisterd wordt. Nou, kijk, dat is toch fijn. Ik zei het al, oude muziek is ook meer dan welkom... Als het maar in Groningen gemaakt is of uit Groningen komt... of dat de artiest nou verbonden is met Groningen. In dit geval heb ik het over Herman Brood. Hij woonde vanaf de late jaren 60 tot halverwege de jaren 70 in Groningen. En alleen al in Groningen speelt hij zo'n beetje in elk café... zoals het Pakhuis, de Speakeasy, de Koffer, Talk of the Town en Sterrenbos. Ja, overal was de beste man te zien. Veel Groningse muzikanten die met hem meespeelden... maar dat hield in 1977 op, omdat de muzikanten de intensieve levensstijl van meneer Brood en de tourschema, et cetera, toch allemaal niet meer zo trokken als dat ze misschien zouden willen. Dus vanaf 1977 waren alle Groninger muzici uit de groep verdwenen. Wat mij betreft genoeg reden dat Herman Brood toch ook een klein beetje Gronings is. En dat hij gedraaid mag worden. Dit is Herman Brood uit 1979, Never Be Clever.

Orange Skyline en Break Another Mirror. Een jaar of wat geleden zag ik zo Pinkpop. En toen dacht ik wel, toen stond ik toch wel enigszins trots in het publiek. Ik dacht, daar komt maar mooi uit grun. Orange Skyline. Ze gaan al heel lang mee en ik hoop dat ze nog heel veel fijne muziek gaan uitbrengen. Als je zo even naar buiten kijkt en dat vanmiddag ook gedaan hebt en het komend weekend ook gaan doen, dan kom je erachter dat het mooie weer eraan komt. Nou moet het voor mij persoonlijk niet heel veel warmer worden. Dan is dat weer niet mijn ding, maar ja, goed. Daar maak ik mezelf niet heel populair mee. En wat wel fijn is van het mooie weer dat er weer begint, is dat er ook weer veel meer buiten festivals, concerten en dat soort dingen zijn. En Groningen die heeft toch weer een paar pareltjes staan. Op 12 juni staat in het Stadspark onder de noemer Summer Stage Snow Patrol. Dat is toch wat een gek. Hits als Chasing Cars, Run, Just Say Yes, et cetera. Je kent ze allemaal. Die staan op 12 juni in het Stadspark. 1 juli staat er ook niet de minste. Mumford & Sons, die kun je dan gaan checken. Maar misschien het allermooiste feestje, en dat is natuurlijk eigenlijk ook gewoon weer een Gronings feestje, is 13 juni. Dan staat Kraantje Papi live in het Stadspark samen met Chef Special en Snelle. Ik heb geen idee of er nog kaarten zijn, maar mocht je kaarten hebben, heel veel plezier. Mocht je kaarten zoeken, heel veel succes. Mocht je er naartoe gaan, denk even aan mij. Dit is Kraantje Papi en Feesttent.

0: is een feestje!
1: Wat? Koerslaan, koerslaan.

0: Ja, weer zo'n heel snel einde. Dat moet ik toch eens gaan uitzoeken. Rick, het is jouw schuld. De muziek, het is allemaal zo snel afgekapt. Heb jij dat gedaan?
1: Nee, dat gaat gewoon automatisch. Oh, okay. Daar heb je niks voor te doen, hoor.
0: Nee, dat is waar. Het is bijna 8:00. Dat betekent dat de eerste aflevering van Stadsruis erop zit. Mocht je vanavond nog wat willen gaan doen... in Vera de International Band Night. Een avond samengesteld door de Internationale Studentengemeenschap van Groningen. 5 bands vanaf 8:30. De laatste band die klaarstaat, komt uit Groningen. Ze braken in 1997 door... omdat ze in 1996 het Songfestival wonnen vanuit Albertus... Dan heb ik het over Is Ook Schitterend, 1997. Dit is Voltooid Verleden Tijd. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.

0: bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iranoorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
5: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
4: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
6: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
4: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het Retro

0: smart sprinklers in case of fire.
1: Ben je ook zo dol op boodschappen doen naar je werk?
2: Weer zo'n lekkere kant-en-klaar maaltijd om 19:30 avonds?
1: Lange, diepgaande gesprekken voeren met je kat?
2: Gezellig, in je eentje op vakantie? In je eentje op vakantie?
1: Heb je ook genoeg van het alleen zijn? En ben je op zoek naar een maatje om je leven mee te delen? Surf dan eens naar matchforlife.nl. Match4Life is het relatiebemiddelingsbureau voor Noord-Nederland, waar je wel serieus wordt genomen. Betrouwbaar, discreet, persoonlijk en gericht op langdurige man-vrouw relaties. Wacht niet langer. Surf naar matchforlife.nl en vraag een vrijblijvend informatiepakket aan. Match4Life. Voor een match op maat.
0: Grapes. A new taste from Royal Club Sprinklers.
3: Tot zover het retro reclameblok.
4: Dit is Pump Up the Radio.

0: En op de living. Ja, gunst. Ja, het is een beetje commotie, want ja, we staan te trainen hier bij Pump Up Radio.
1: Ja, ik krijg les, want ik heb natuurlijk wel vaker achter de knoppen gestaan.
0: Ja.
1: Maar niet bij het huidige, ja, de huidige techniek, zeg maar, die we nu in de studio hebben. Dus ja, is het eventjes ja, bijles voor mij, want ik moet het binnenkort alleen gaan doen.
0: Ja, inderdaad, want ja, het is nog twee uitzendingen van...

0: Mike van der Velden.
1: En mijn naam is Annemieke Wellin.
0: En dit is de 307e editie van...
2: Pump Up The Radio!
0: Ja, en we gaan weer allemaal lekkere herinneringen met je ophalen uit de Zero's.
1: Ja, zeker. Nog twee keer samen, Rick.
0: Nog twee keer samen, ja. Dus daar moeten we even van genieten. En nou, we hebben meteen maar even lekker weer meegebracht.
1: Ja.
0: Wat is het lekker buiten, hè?
1: Het is heerlijk. Het is gewoon nog 23 graden. Dus mocht jij nu lekker binnen zitten met de radio aan... mocht jij een van die twee luisteraars zijn die wij op dit moment hebben... want de rest zit allemaal in door de plantsoen en nou, weet ik veel, in het stadspark. En
3: Nieuwscafé, op de terras.
1: Lekker op je balkon. Waar dan ook, wij gaan jou in ieder geval 2 uur vermaken... met de lekkerste muziek en herinneringen uit de Zero's. Dat doen we het komende uur onder andere met de hit van toen. Daarin gaan we naar week 21 van het jaar 2000. Ja, dat is een beetje een oeps-momentje, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: In de Tech & Trends, daar heb jij iets over. Waar gaan we het over hebben, enig idee?
0: Ja, we gaan het hebben over een Windows-versie.
1: Oh!
0: Ja, nou. Het is een, als je het letterlijk vertaalt, een uitkijkpunt.
1: Beetje een flopje, volgens mij, hè?
0: Dat was het zeker, ja. Het moest eigenlijk de voorbode zijn van de versie die erop kwam.
1: Ja.
0: En zelfs voor een voorbode was het een slechte versie.
1: Oh, nou, goed. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. En ik heb mijn koffer weer meegesleept en daar zitten heel veel mensen in.
0: Ja, 15 miljoen om precies te zijn.
1: Je geeft hem weg.
0: Sorry.
1: Je geeft hem weg.
0: Ja, ja.
1: En wat hebben we verder qua muziek het komende uur, Rick?
0: Nou jongens, zet je maar weer schrap. Jennifer Lopez, Adele, Missy Elliott, Jason Derulo en nog veel, veel meer. Dus ja, ik zou zeggen, ga maar weer lekker achterover zitten en ga er maar even lekker van genieten. Want het is weer vrijdag!

0: Ja, ik ben alleen heel blij met die zon, inderdaad.
1: Hou en of.
0: Voelt wel als een nieuw begin.
1: Ja, gelukkig wel.
2: Als een nieuw begin.
0: Ja, het nieuwe begin wordt gevormd door Anouk en One Word. Daarna Jason Derulo hier, bij Het Geluid uit de Zero's.
1: Maar One Word zijn twee woorden.
0: Ja, maar zo letterlijk moet je het niet nemen.
1: Oh.
0: Nee.
1: Ik snap het niet.
0: Dat is de three-letter word. Die ken je vast ook wel.
1: Oké.
0: Okay. Ja, de four-letter word, FCUK. Maar dat is als je het spelt. Nou ja.
1: Ja.
0: Je zegt het woord niet, maar je hebt het erover. En dan is het one word.
1: Oké, nu gaat ze zingen.
0: Ja.
1: Komt ze.

0: Dit is de nummer 1 van de Martini-stad.
1: En natuurlijk
0: ook jouw nummer 1. Oog Radio.

0: gesteld.
1: Jason Derulo.
0: Inderdaad. Maar ja, die man die heeft toch wel aardig wat muziek gemaakt. Maar heeft hij ooit wel eens een nummer 1 hit gehad hier en daar?
1: Oeh, dat durf ik niet te zeggen.
0: Niet. Nee, ik denk wel top 10 werk, maar niet echt nummer 1. In ieder geval was het sowieso niet de nummer 1 in het jaar 2000.
1: Nee.
0: Want die hoor je nu vanavond in de hit van toen.
1: Ja.
0: Oh ja, dus dat, hè?
2: Flaps hem er maar in.
0: Ja, hoppatee. Want ja, welk nummer stond dan in deze week van het jaar 2000 nummer 1 in de top 40? Dat hoor je nu vanavond hier bij Pubub Radio.
1: Ja, want in week 21 van het jaar 2000 was de top 3 van de top 40 als volgt ingedeeld. Op nummer 3 stond Bon Jovi met It's My Life. It's

Ja. Ik heb een leuk weetje over deze top 3. Maar goed, daar komen we zo. Op nummer 2 stond Melanie C. met Lisa Left Eye Lopez met Never Be The Same Again.

0: Toen denk ik een jaar of 18, 19 of zo. En toen al zo'n krakerige stem, hè?
1: Ja, dat zet je aan of je zet het niet aan.
0: Nou,
1: hè?
0: Inderdaad.
1: Mijn leuke weetje trouwens, ik gooi hem er maar meteen in. Dat zowel de nummer 1 als de nummer 3 van deze top 3... geproduceerd / geschreven zijn door...
0: Max Martin.
1: Justem.
0: Die van dat rollercoaster effect.
1: Ja, zeker. Maar goed, we gaan verder. Oeps, I Did It Again van Britney Spears gaat over een vrouw... die liefde als een spel ziet en die met gevoelens... van haar geliefde speelt. Nou ja, hoewel volgens velen de single wel behoorlijk hetzelfde klonk... als haar debuutsingle Baby Hit Me One More Time... deed het nummer het erg goed over de hele wereld. En zo kwam het op nummer 1 in 12 landen te staan.
0: In de bijbehorende videoclip zagen we Spears veranderen... in van een schoolmeisje in een femme fatale. Compleet met felle rode catsuit. Ze gaat naar Mars, waar een goedogende mannelijke wetenschapper werkt... die verliefd op haar wordt. Maar als hij haar een cadeau geeft als liefdesverklaring... ja, dan wijst ze hem af en laat ze hem achter.
1: Nou. Ja, en dat was weer een knipoog naar de Titanic, hè?
0: Inderdaad, ja.
1: Want ze zingt ook... I thought the old lady dropped it into the ocean in the end.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Oeps, I Did It Again van Britney Spears stond in deze week van 2000... voor de tweede week op nummer 1, waarna het langzaam de gang naar beneden weer inzette. En het nummer stond in totaal 13 weken in de top 40.
0: Daar gaat ze. Hoppatee! In haar ruimteschip naar Mars, Britney Spears. Oeps, I Did It Again.

0: Yeah. Schatje bellen.
1: Ja, weet je.
2: Het gaat wel goed op dit nummer, geloof ik, hè? Ja. Vermaak je er wel mee, hè?
0: Zeker. Ik leg mijn ding neer, draai het om en keer het om.
2: Ja, dat zei ik ook eens een keer tegen een meisje. Die keek me heel raar aan ineens.
0: Ja, jij moet het tegen een man zeggen, hè?
2: Ja, maar goed, dan nog. Oh. Die vinden dat juist wel leuk als ik dat doe.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja. Nou, En vervolgens doet ze dat ook letterlijk, hè? Nou, niet haar ding neerleggen, maar meer... Ik doe mijn woord en daarna draai ik het om.
0: Ja, I put my thing down, flip it and reverse it. Dat. It's your affirmative, it's why I need it. Worth it, let me
2: work it. I put my thing down, flip it and reverse it. En dan? Dat is dus letterlijk die zin, maar dan achteraf tevoren afgespeeld.
0: Ja.
2: Dus als je denkt, van wat zit zij daar nou eigenlijk te zingen?
0: Te raaskallen.
2: Wat een rare geluiden maakt zij daarvan. Maar ze draait letterlijk, die opname heeft ze achteruit afgespeeld. Nou, weet je dat ook weer.
0: En hoe zou het klinken als wij zeggen, ik leg mijn ding neer, draai het om en keer het om? Als we dat,
2: zullen we dat voor de volgende week voorbereiden? Is dat een idee?
0: Ja, gaat toch niet gebeuren, maar...
2: Nou, waarom niet?
0: Waarom niet? Ik ga het gewoon voor 2 uur doen. Maar anders vergeet ik het. Ik ga het zo even fixen.
2: Even parkeren, zeg maar.
0: We parkeren hem even voor 2 uur, mensen.
2: En dan gaan we nu door met de Tech & Trends. Pump up the radio, the Tech & Trends. Ja, dat zei ik, ja. Het werd een jaar later geïntroduceerd dan de bedoeling was, maar in januari 2007 was het dan voor iedereen beschikbaar, Windows Vista. Het was de lang verwachte opvolger van Windows XP en moest als overgangswerken naar Windows 7.
0: Het werd dan ook al 5 maanden voor de introductie van Windows XP ontwikkeld. Microsoft die had echter grote moeite om alles goed werkend te krijgen, omdat het veel belangrijke nieuwe onderdelen moest bevatten. Die de opmaat voor Windows 7 moesten zijn. Ja. Maar door de vele problemen die dit opleverde, werd in 2004 besloten de complete ontwikkeling tot dan toe weg te gooien en helemaal van vooraf aan weer opnieuw te beginnen.
2: Flip it and reverse it.
0: Begin maar helemaal opnieuw.
2: Ja, en in januari 2007 kon iedereen dan eindelijk Windows Vista kopen, al konden bedrijven al een maand eerder overstappen. Het bleek al snel dat het minder stabiel was dan XP, en dat was nogal zacht uitgedrukt, want was bij XP de blue screen of death, waarbij de computer echt hartstikke vastloopt en alleen nog maar een blauw scherm weet te produceren met compleet onbegrijpelijke foutcode, die was bij XP zo goed als verdwenen, maar bij Windows Vista kwam die toch nog weer eens regelmatig om de hoek kijken.
0: Tada!
2: Ja. Ja. Ja, dat geluidje zat er niet eens meer bij. Zo vast zat hij dan.
0: Toen is natuurlijk ontwikkeld.
2: Waarschijnlijk, ja.
0: Ja. Een van de meest zichtbare veranderingen was het geheel nieuwe uiterlijk, oftewel de gebruikersinterface, Aero genaamd. Ja, het was ook het speerpunt in de promotiecampagne. En om het echter goed te laten werken, moest je wel even een nieuwe computer kopen.
2: Ja. No. Ja.
0: Oeps, I did it again. Ja, oeps, ja, het was een oepsie. Ja.
2: Een oepsje.
0: Maar goed, nieuwe computer kopen, dat moest dus wel. Omdat het op de oude gebruikelijke computers maar half werkte.
2: Aero was bedoeld om Windows een moderner, schoner en efficiënter uiterlijk te geven. Zo kon je voor het eerst gebruik maken van live thumbnails, die bij de taakbalk, als je daar met je muis overheen ging, over zo'n programma, dan kreeg je een screenshotje te zien van het programma.
0: Wauw.
2: We vinden dat nu heel normaal. Ja. Apple-gebruikers gebruikten het dan ook al jaren, maar nu was het nieuw bij Windows. Verder was de gebruikersomgeving vooral gebaseerd op doorzichtigheid. Onder andere de titelbalken, startbalk en vensterversieringen waren doorzichtig geworden, wat ervoor moest zorgen dat het makkelijker was om openstaande applicaties te kunnen waarnemen. Als je dan de Windows-toets en tab drukte, dan kreeg je ook een veel handiger overzicht van de programma's die draaiden. Dat werkt nog steeds, moet je maar eens proberen, de Windows-toets en dan tab drukken. Met name dat laatste trucje was alleen op die hele snelle computers beschikbaar.
0: Ja, en het programma werd dan ook al snel opgevolgd door Windows 7, namelijk in december 2009. Na drie jaar werd dus weer een opvolger geïntroduceerd. En gelukkig was die versie wel een stuk stabieler. En uiteindelijk werd op 14 januari 2020 alle ondersteuning van Microsoft voor Windows 7 beëindigd. Ja, en was het dus echt ter ziele gelegd.
2: Ja. Ik denk niet dat er heel veel mensen dat toen nog gebruikten. Want het was inderdaad, het rammelde aan alle kanten.
0: Ja.
2: En Windows 7 was dan weer goed. Dan kreeg je uiteindelijk Windows 8. Dan moest je ineens allemaal nieuwe drivers weer, allemaal naar een handapparatuur kopen. Want die drivers die kon je dan niet meenemen naar Windows 8.
0: Mm-hmm.
2: Werd iedereen heel erg boos. Dus toen werd Windows 9... Je kon het startmenu alleen maar heel boven schermvullend krijgen. Toen Windows 9 was het dat weer op... Ach jongens, het...
0: Sinds Windows XP,
2: dat durf ik echt gewoon ronduit te zeggen... sinds Windows XP is er niet meer zo'n goede Windows-versie geweest.
0: Nu is Windows 10, toch?
2: Ja,
0: ja.
2: Die is wel beter.
0: Die is best oké.
2: Die is best oké.
0: Maar ik ben al lang overgestapt op iOS.
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Is ook schitterend. Oh, die was straks ook nog te horen hier op Oog Radio. Ja,
0: ook dat.
1: Ja. Dit is Oog Radio. En dit is de muziek van Oog Radio.

0: Jennifer Lopez en Get Right.
1: Ja. En nou ben ik al eventjes aan het knutselen geweest.
2: En want, aan het fribbelen en aan het fribbelen.
1: Ja, want we hadden het net over Missy Elliott natuurlijk. Met de omgekeerde tekst. I put my thing down, flip it and reverse it. In het Nederlands klinkt dat anders.
2: Ja.
1: Kan je...
2: Ja, wat zei je daarvoor?
1: Ik leg mijn ding neer, draai het om en keer het om.
2: Nou, klinkt bijna wel Scandinavisch.
1: Ja, precies.
2: Grote
1: Scandinavisch.
2: Ja, vloeibaar.
1: Ja, nou goed, dat. Dus heb ik in ieder geval die belofte alweer ingelost. Gaan we nu snel mijn koffer erbij halen, want het is tijd voor de kofferkoffer.
2: Ja. Flip it and reverse it. Dan gaat de klep weer open. Want het is weer tijd voor Mieke's Covercover. Het onderdeel waarbij je eerst gaat luisteren naar de originele versie van een nummer dat al tussen 2000 en 2010 is gecoverd. In sommige gevallen, ja, dan ken je het origineel beter dan de cover. Soms net andersom. Doet allemaal niks. We draaien beide versies, zodat jij altijd die versie krijgt te horen die jij het beste kent.
1: Ja, en nou moet ik eventjes op mijn improvisatie skills gaan...
2: Hoeft niet hoor, want Roxette was natuurlijk een wereldberoemd... Nee, er was geen Roxette.
1: Nee, dat bedoel ik.
2: Ja, Fluitsman in Fontijn.
1: Ja, want ik heb het een beetje druk gehad deze week. Dus ik heb vrij weinig op papier gezet, maar 15 miljoen mensen, dat is het nummer waar we naar gaan luisteren. Het is een nummer van Fluitsma en Fontijn. En ja, die Fluitsma en Fontijn, die zijn natuurlijk heel erg bekend, want dat is zijn Jochem Fluitsma en Erik Fontijn. Die Erik Fontijn kennen onder andere van Idols, want die zat daar in de jury.
2: Ja, en, sorry. Het is niet goed.
1: Sorry.
2: Ja, met die bril.
1: Ja, klopt inderdaad.
2: En, hij is ook muziekproducer, geloof ik. Hè?
1: Ja, nou en of. Nou ja, hij is dus 50% van Fluitsma en Fontijn.
2: Ja.
1: Het was een nummer wat oorspronkelijk is opgenomen voor een reclamespot van de Postbank. Kennen we die nog? En ja, het was dus eerst gewoon een reclamespotje. Maar ook echt uitgewerkt tot een heel nummer.
2: Wat wel opvallend is aan het nummer is, het rijdt niet echt lekker. Het is, er zit niet echt een lijn in. Hij had allemaal grepen erbij van wat dan 15 miljoen mensen... Wat er in Nederland allemaal gebeurde op dat moment.
1: Maar het is wel lekker nostalgisch. Het is al heel herkenbaar.
2: Sowieso, want 15 miljoen mensen, dat was toen al meer. Maar als ik het goed heb, zitten we nu al op een 18 of 19 miljoen mensen.
1: Ja, dus klopt.
2: Dat gaat heel lekker snel.
1: In de top 40, want dat zeggen we ook altijd eventjes. In de top 40 heeft het nummer, ja zeker, de eerste plek gehaald. In februari 1996, sorry. En de cover die je straks gaat horen, die kwam dan natuurlijk weer uit de Zero's. Want daarom draaien we hem hier bij Pump op de Radio.
2: Sowieso. En of die dan ook de top 40 heeft gehaald en welke plek, dat ga je natuurlijk straks weer even opzoeken.
1: Ga ik heel snel opzoeken nu.
2: Goed. We gaan nu naar het origineel, dus uit 1996. Fluitsma en Fontijn in 15 miljoen mensen. Meezingen mag hoor.
3: Land van duizend meningen, het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand.

0: Soul with a capital S. Sweet Baby van Macy Gray featuring Erykah Badu. Ja, die was ook ineens plotseling klaar. Nou, ik ben er intussen achter wat daar de reden van is.
1: Nou.
0: Want er staat wel degelijk een outro, zo fade-out, zeg maar, bij dit nummer.
1: Ja.
0: Alleen de software van onze uitzendsysteem, ja. die wil alles op een gelijk niveau zetten.
1: Jargon, mensen, jargon.
0: Ja, nou ja, dat geluid dat je niet hebt dat als je de ene plaat instart, dat die heel hard is en de andere heel zacht is.
1: Hoe noemen wij dat ook alweer?
0: Dat noemen wij de
1: processing.
0: Processing, inderdaad. Ik wil er even die op komen.
1: Ja, nee, ja. Prima.
0: Maar goed, die haalt dus het volume lekker omhoog. Ook bij het outro. Zo fanatiek is die gewoon.
1: Ah.
0: En dan in één keer is het nummer op.
1: Nou, top.
0: Ja, nou, weten we dat ook weer.
1: Heel fijn.
0: Je hebt er verder niks aan.
1: Het biedt me heel veel steun. En ik zie het met heel veel positiviteit tegemoet dat ik straks in mijn eentje daar moet gaan staan. En dat soort grappen dus ook allemaal van het systeem.
0: Ja, daarom leer ik je dat nu ook gewoon. Hè? Daarom vertel ik dat nu ook. Ik bedoel, de luisteraar heeft er geen klap aan. Maar jij wel.
1: Ja, maar goed.
0: Dan kan je gewoon weer even lekker de koffer in, toch?
1: Dan moet je wel even het systeem heropvoeden. Als ik het straks
0: ga. Ja, dat komt wel goed.
1: Ja. Ja, inderdaad, we duiken de koffer weer in. Want je hoorde net het origineel uit mijn koffer. Uit 1996 hoorde je 15 miljoen mensen van Fluitsma en Van Tijn. En voor de koffer gaan we slechts 7 jaar verder in de tijd. Dus naar 2003.
0: 5 jaar en nog niet klaar. Dat was een single in het kader van het voortbestaan van de Nederlandse omroep BNN uit 2003. BNN moest begin 2004 het aantal van 150.000 leden hebben om voor te kunnen bestaan. In september 2003 begon BNN een wervingscampagne om de resterende 50.000 leden op tijd te verkrijgen. Een onderdeel van de campagne was het opnemen van de single 5 jaar en nog lang niet klaar. De wervingscampagne was een succes en had dan ook het gewenste resultaat.
1: Ja, dus BNN kon blijven en dat weten we natuurlijk, want we hebben tegenwoordig BNN-Vara.
0: Inderdaad, en het was niet vanwege de goede, geweldige kwaliteit van dit nummer, want ik vind het echt te triest voor woorden.
1: Ja, maar daar gaat het niet om.
0: Hey.
1: Net als het origineel uit 1996 haalde ook, ja, deze cover de top 40.
0: Echt, hè?
1: Wel minder succesvol, want het bereikte de piekpositie van de 14e plek en stond 3 weken in de lijst der lijsten. En nou goed, ook al is het slecht, het is wel gewoon de cover uit Mix Cover BNN & Friends met 5 jaar en nog lang niet klaar.

0: Adele in Hometown Glory.
1: Oh, mooi, hè?
0: Echt, ja.
1: Dit nummer was al 2 jaar voordat het in Nederland gereleased werd... al in Engeland uitgekomen.
2: Oh.
1: In 2007 namelijk, in 2009 pas in Nederland. En toen was BBC Radio 1 Talent. En toen toevallig keek ik toen een keer BBC... en toen zag ik het optreden van deze Adele en vond ik helemaal... Fantastisch.
2: Snap ik.
1: En pas later, een jaar later of zo, toen brak ze in Nederland door. En dus pas in 2009 werd dit nummer in Nederland uitgebracht.
0: Ja, ja, dan kun je nagaan.
1: Prachtig nummer.
0: Zeker weten. Goed, dan gaan we nu echt naar iets totaal anders. Ik kan het je echt zeggen, want ja, we gaan nu naar de Fout Maar Goudplaat.
1: Ja, die beat heeft het hoor.
0: Ja hoor, echt hè. Die voeterbeat hè.
1: Ja.
0: Bananenmoeskoerie leidt het weer in. Want we gaan het hebben over de Fout Maar Goudplaat. En deze was fout, jongens. Niet te krap. Maar hij heeft het goed gedaan in de top 40. In de jaarlijst is hij op de 13e plek gekomen van het jaar 2006.
1: Ja.
0: En ja, iedereen had het er ook over, hè. Want ja, het sprak iedereen wel aan die een beetje jonger was... en graag ging stappen.
1: Nou, sterker nog, eigenlijk was in die tijd de Flügel veel bekender... Ja. Als drankje.
0: Ja.
1: Maar door dit nummer herinner je je het drankje... het andere kleine rode drankje in een flesje... onthoud je gewoon nog heel goed door dit liedje dus.
0: Ja, precies. Ja. En ook die whisky met al die vruchtsmaakjes.
1: Ja, en een dubbele wodka, hè?
0: Ook, ja, ook nog erbij.
1: We hoeven er niet heel veel verder over te vertellen.
0: Ook niet. Het is het er het weer voor. We gaan er gewoon lekker van genieten.
1: Guillermo en Tropical Danny met Toppertje.
0: Daarna hebben we natuurlijk weer het NOS Journaal en het retro reclameblok. Dus ik zou zeggen, hou hem op oog en lekker meeswingen mag en mee blaren ook zeker. De dames en heren, de handjes in de lucht en doe maar mee.
2: Lekker hoor.

0: De nummer 1 van de Martini-stad.
1: Oog Radio. Direct na het nieuws meer muziek. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
3: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke weer kwam.
4: De Israëlische minister.
3: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
2: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het Retro Reclameblok. Ik herhaal, het Retro Reclameblok.
6: Mijn dochtertje is gisteren haar paarse krokodil vergeten.
7: Paarse krokodil. In blokletters, de juiste locatie van de vermissing, et cetera, et cetera. Zo. Achterkant. Morgenochtend tussen 19 uur inleveren bij dienstrecreatie.
6: Maar hij staat daar.
7: Ja, hij staat daar.
8: Weinig rompslomp is wel zo prettig.
9: Ora, direct resultaat.
10: U kent dat wel. U heeft een pakketje wat vandaag nog bezorgd moet worden. Meijerink Couriers biedt de uitkomst. Wij rijden 24 uur per dag, 7 dagen per week door heel Nederland. Bel 06-25-50-49-54. Dat is 06-25-50-49-54. Of kijk op www.meijerinkcouriers.nl.
9: Weinig rompslomp is wel zo prettig. Daarom hoort u bij Ora direct hoeveel u bespaart op uw ziektekosten. Ora, direct verzekeren, direct resultaat.
5: Tot zover het Retro Reclameblok.
11: Waar liggen de condooms?
12: Onder het bed.
11: Ik kan ze niet vinden. Ach, het kan ook wel zonder.
12: Zonder?
11: Ik heb toch niks? Hé, je vertrouwt me toch wel?
12: Ja, jou wel. Maar je ex niet.
9: Verneuk je nieuwe relatie niet met een oude SOA. Wil jij lekker met of veilig zonder condoom vrijen? Kijk op vrijsoavrij.nl.
1: Oog Radio. Iedere vrijdagavond, Pump Up the Radio. Dit is Oog.

0: En met de sunrise gaan we... Ja, is het al de sunrise? Nou ja, sunset, hè?
1: Sunset, hè? Ja, de sunrise is in de ochtend.
0: Inderdaad. Met deze sunrise dan dus van Simply Red openen we het tweede uur van...

0: met mij achter de knoppen, Annemiek Wellin. En naast mij staat...
1: Rick van der Velde.
0: Ja, ja. Het is eventjes een andere rolverdeling. Nog eventjes om je bij te praten. Volgende week hebben wij de laatste uitzending met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Ja. En daarna ga ik naar de donderdagavond. En dat betekent dat ik de knopjes weer een beetje... toch een beetje mijn eigen moet maken. Want het is een tijdje geleden dat ik achter de knopjes heb gestaan. En we zijn een systeem verder. En,
1: ja.
0: Ja, dus jij bent nu mijn...
1: co-host.
0: Mijn co-host en mijn soort rijinstructeur. Zo voelt het een beetje. Ja, dat precies. Je nog kan ingrijpen als ik iets verkeerd doe.
1: Ja. Maar nou, zo kan ik er ook 380 volt op het metalen mengpaneel zetten. Dus dat helpt ook.
0: En dan ben ik dood.
1: Ja, maar goed, dan is het al klaar.
0: Dan is het al stil.
1: Ja, stil.
0: Dus
1: ja.
0: Als ik te veel wil, mensen, dan sta ik onder stroom. Het komende uur van Pump Up The Radio gaan we natuurlijk weer, zoals je gewend bent, heel veel terugblikken op de Zero's. Dat doen we straks onder andere met de TV-tune. Dat is er eentje die al in de 90's begon en nog steeds op tv te zien is. Zo nu en dan natuurlijk wel met een onderbreking. We hebben het nieuws van toen rond 9:30.
1: Dat gaat onder andere over een opening van een winkelcentrum en het sluiten van een bepaalde weg voor verkeer.
0: Oh, oké. Ja. Nou, ben benieuwd. En we hebben de taart weer aangesneden en de slingers weer opgehangen, want we hebben een jarige. En dat is een Britse dame die 41 jaar is geworden vandaag. Wat hebben we qua muziek verder allemaal nog het komende uur?
1: Ja, genoeg jongens. We hebben Janet Jackson, we hebben Aaliyah van Velsen, Jim, Ravish, Vampire Weekend, Enrique Iglesias komt ook nog even voorbij.
0: Oh, lekker.
1: Nou jongens, dit wordt gewoon even weer lekker genieten.
0: Oh, heerlijk.
1: Met een briezer ananas.
0: Nou,
1: neem
0: lekker.
1: Er ook maar een dubbele whisky bij.
0: En dan gaan we nu maar gewoon even lekker dansend de tweede uur in, want we gaan straks luisteren naar September met Cry For You.

0: Ja, Janet Jackson uit 2001 alweer. Oh, dat is wel weer 25 jaar geleden, mensen.
1: Ja, een tijdje geleden alweer.
0: Ja, dat is alweer al geleden, ja. Het is tijd voor de TV-tune. Ja, want in de TV-tune dan gaan we eens eventjes, gaan we het hebben over een tv-programma. En dan gaan we er ook even naar lusten. Dit was het nieuws, daar gaan we het over hebben. Het is een Nederlands tv-programma waarin het nieuws van de afgelopen week op een humoristische wijze wordt besproken. Het programma is gebaseerd op het Britse format Have I Got News For You. En wordt in Nederland uitgezonden door de publieke omroep. Een tijdje ook even door RTL 4, maar ze zijn weer terug. En sinds de eerste uitzending in 1996... is het uitgegroeid tot een van de bekendste satirische tv-programma's van Nederland.
1: Ja, en de presentator die dat programma een beetje binnen de lijntjes probeert te houden is natuurlijk al sinds de eerste uitzending Harm Edens. Er zijn heel wat teamcaptains de revue gepasseerd, zoals Thomas Adkar, Pieter Heerschop en Mark-Marie Huijbrechts. Maar in de zero's waren vooral Raoul Heertje en Jan-Jaap van der Wal te zien als aanvoerders van het programma. En de laatste tijd is dat natuurlijk meneer Pannenkoek.
0: Ja. En Jan-Jaap van der Wal.
1: Jan-Jaap van der Wal nog steeds, ja.
0: Klopt, inderdaad.
2: De TV-tune.
1: Door de jaren heen is de stijl van de opening wel een beetje aangepast, maar de herkenbare toon is hetzelfde gebleven. En naar de intro-tune gaan we nu luisteren. Hier bij Pump Up the Radio. Dit is de intro-tune van Dit Was Het Nieuws.
3: De TV-tune van Pump Up the Radio.

0: zat er wel diep in, geloof ik, hè?
1: Heel diep.
0: Heel diep, ja. En Alaya die zat in de boot.
1: Ja.
0: Alaya met Rock the Boat, hoorde je daarvoor?
1: Ja. Van Velzen. Dat is super hip om alleen je achternaam te noemen.
0: Ja.
1: Weet je nog zijn voornaam?
0: Nee.
1: Ik hoor nou net geen krekels.
0: Nee. Ik hoor nog, ik zou ook maar net nee zeggen voordat de backup tape aanslaat.
1: Roel heet de beste
0: man. Oh ja, natuurlijk. Roel van Velzen. Ja.
1: Ja. En het is 9:55. Dus dat betekent dat wij eens gaan luisteren wat er allemaal in het nieuws gebeurde. Maar dan in de Zeros. Ja, vanavond in ons bulletin. In het jaar 2003 werd het winkelcentrum in Beijum heropend. En in 2008 werd de wijk Laanhuizen verdeeld over de afsluiting van een weg.

0: Goedenavond, dit is het nieuws van toen. Jong en oud kwam in de middag van 22 mei 2003 in Beien massaal naar buiten om mee te maken hoe toenmalig burgemeester Jacques Wallagen het totaal vernieuwde winkelcentrum Beien heropende. Hij ontkurkte samen met een jeugdige wijkbewoner een 8 meter hoge champagnefles vol ballonnen. Die konden naar verwachting helemaal in Polen terechtkomen. De Beiemers hadden lang op de renovatie moeten wachten. Plannen werden telkens weer uitgesteld voordat de bouw uiteindelijk begon in de zomer van 2001. Het resultaat was een volwaardig winkelcentrum helemaal weer klaar voor de toekomst.
1: Ja, en het voorstel van het stadsbestuur om de Koeriersterweg af te sluiten verdeelde op 22 mei 2008 de wijk Laanhuizen. Dat bleek tijdens de raadcommissie Beheer en Verkeer. Bewoners spraken zich zowel voor als tegen de afsluiting uit. De gemeente wilde een weg afsluiten vanwege de aanleg van een busbaan langs de Koeriersterweg. En volgens het stadsbestuur zouden anders 3 kruisingen kort achter elkaar ontstaan, wat onoverzichtelijk en gevaarlijk zou zijn. Veel buurtbewoners noemden het plan echter onnodig en vreesden verkeersproblemen in de wijk. En ook in de gemeenteraad was er verdeeldheid. De SP en GroenLinks steunden het voorstel, terwijl andere partijen twijfelden of ze tegen waren. Verkeerswethouder Karin Dekker waarschuwde dat het doorgaan van de busbaan en de verkeersveiligheid op het spel stonden als de afsluiting er niet zou komen. De week erop zou de raad een besluit nemen, zo werd aangekondigd. Tot zover het nieuws, mede mogelijk gemaakt door het archief van Dagblad van het Noorden. Ja, en ja, nu gaan we nababbelen. De Koeriersterweg, daar had ik het over. Die is uiteindelijk dus afgesloten. Je kunt er wel inrijden, maar bij het Willem Lodewijk Lyceum, daar gaat het over in een fietspad. En ja, laten we wel wezen, deze afsluiting heeft het ook mogelijk gemaakt om de onderdoorgang bij de Paterswoldseweg mogelijk te maken.
0: Ja, want die gaat er onder het spoor en anders had dat die daar nooit kunnen komen.
1: Nee, zeker
0: toch
1: niet.
0: Een van de dingen die Karin Dekker had bedacht die wel doorgingen.
1: Ja.
0: De tram die zij de moordicus door wilde drukken, die was wel gestrand natuurlijk.
1: Ja, precies. Nou ja, ja. Uiteindelijk maar goed ook. Want we hebben tegenwoordig zelfs geen bussen meer in de binnenstad. Laat staan trams.
0: Precies.
1: Maar goed, ook de busbaan die daar is aangelegd, ja, die is belangrijker geworden sinds de aanleg. Het heeft nu de aansluiting op de nieuwe busremise aan de Peizerweg. En het heeft het ook mogelijk gemaakt dat een nieuw te openen busstation aan de zuidkant van het hoofdstation er uiteindelijk is gekomen.
0: Ja, want anders had hij toch nog weer aan de noordkant gemoeten.
1: Ja.
0: Nou, die verbouwing van het winkelcentrum in Beien, dat was echt flink te noemen. Niet alleen werden panden een beetje anders aangekleed, extra geïsoleerd, een ander voorgeveltje ervoor, maar echt ook de hele omgeving werd meegenomen in de renovatie. Ook woningen werden gesloopt en daar kwam dan weer nieuwbouw voor terug. Ja, en het is het tweede overdekte winkelcentrum naast Parapool. Dat is dan wel net even wat groter. Maar ja, voor de rest zijn er geen overdekte winkelcentra hier in Groningen.
1: Nee, heeft Leeuwenborg ook geen
0: Nee, volgens mij niet.
1: Nee?
0: Nee. Oh. Nee, Leeuwenborg heeft zelfs 2 winkelcentra die wat uit elkaar zitten.
1: Oh, oké.
0: Ja, en daar is nogal eens een keer wat hommeles.
1: Nou,
0: hommeles.
1: Oké, nou, dat gebeurde er dus allemaal in de Zero's in deze week. Wat er in 2004 gebeurde, dat was ook schrikbarend. Toen stond Jim namelijk opeens in de top 40. En hij zong over on en on en on en on en on.
2: Dit is Oog Radio.
3: En dit is de muziek van Oog Radio.

0: Dit is.
1: Here we go!
2: Yeah. De nummer 1 van de Martini-stad.
0: En natuurlijk ook jouw nummer 1.
2: Jouw nummer 1.
3: Welcome to the radio!
2: Oog Radio.

0: Ja, Enrique Iglesias uit 2000 en...
1: Pak een beetje,
0: acht.
1: Oh, okay.
0: Ja, lekker hoor. Leuk, in mijn systeem zie ik 2026. Maar dat is waarschijnlijk het jaar dat we hem in het systeem hebben gezet. Maar goed, dat geeft niks. Dat is onderdeel van mijn leerproces. Want ik ben Annemiek Wellin en ik sta achter de knoppen. En naast mij staat...
1: Rick van der Velde en ik sta achter de microfoon.
0: Ja, jij bent mijn co-host.
1: Jij?

0: gescoord.
1: Kijk, eindelijk op de juiste plek.
0: Ja, nou ja, ik ga je wel missen hoor, na volgende week.
1: Och.
0: Nu nog niet.
1: Nee.
0: Maar goed, we gaan natuurlijk weer eventjes kijken waarom wij hier die taart hebben staan en die slingers op hebben gehangen. Ja.
2: Happy birthday to you.
0: Ja, want we hebben natuurlijk weer een jarige in ons midden. Nou ja, niet helemaal in ons midden, maar in de muziekwereld. Want Rosa Isabella Mucha Buena, ja, dat is een Britse zangeres van Filipijnse afkomst. Vooral bekend als een van de medeoprichters van de Sugar Babes. Ze werd geboren op 21 mei 1985 en ze brak eind jaren 90 internationaal door met de Sugar Babes. Samen met Siobhan Dagenny en Keisha Buchanan. En de groep scoorde hits met onder andere Overload, Round and Round en Freak Like Me. En ja, ze stonden vooral bekend om hun mix van pop, R&B en elektronische invloeden.
1: In 2005 liet Mucha de Sugar Babes, verliet zij de Sugar Babes om een solo carrière te starten. In 2007 bracht ze haar debuutalbum Real Girl uit met de gelijknamige hit die goed scoorde in het Verenigd Koninkrijk. Ze bleef daarna actief in de muziek, maar minder commercieel zichtbaar dan tijdens haar Sugar Babes jaren.
0: Ja, en ze stonden afgelopen jaar nog op Hullabaloo Festival hier in Groningen.
1: Ach, kijk eens aan.
0: Ja, was heel leuk.
1: Schatjes.
0: Ja, was echt weer een trip down memory lane. En nou, laten we maar gewoon gaan luisteren naar de plaat waar ze in 2000 mee bekend werden. En ja, het lekker gewoon. Lekker even zwoel op deze vrijdagavond.
1: Zo is dat.
0: Heerlijk. Sugar Babes met Overload.

0: Bijna het liedje weg.
1: Ja, ja, dit was niet de processing die dit deed. Dit was,
0: het was de mic-mix.
1: Juist, precies. Ja. Wel goed hoor.
0: Sorry hoor. Hi. Nee, dit was Raffish. En Rick, jij stelde mij een vraag halverwege dit nummer.
1: Is dit Nederlands?
0: Dit is zeker Nederlands, want dit was namelijk voortgekomen uit het programma Popstars The Rivals. En dan denk je misschien, hey, maar dat programma werd gewonnen door Meant to Be. Of het zegt je helemaal niks, dat kan natuurlijk ook.
1: Nee hoor, nee, die krekels weer hoor bij mij.
0: Maakt helemaal niks uit, dit gebeurde allemaal in 2004. En Popstars The Rivals, nou, daar nam dus een jongensgroep tegen een meidengroep, namen het op en nou ja, Meant to Be won dus. Maar een van de dames uit Raffish, de damesgroep dus, is Eva Simons. En die kennen we natuurlijk wel.
1: Jazeker.
0: Yeah. En Sharon Dorson trouwens, is ook nog wel bekend geworden daarna. Maar goed, een lekkere plaat in ieder geval. Uit de Zero's.
1: En daarvoor hoorde je Vampire Weekend van A-Punk.
0: Ja, lekker ook. Ja. Die hoor je heel veel in tv-programma's, reisprogramma's en zo. Hoor
1: ja, klopt jou, op de achtergrond. Ja,
0: en dan gaan we alweer naar de klok van 10 uur. Maar we hebben nog iets voor je.
1: Ja, we gaan lekker dansen. We gaan een feestje vieren ook vooral.
0: Zeker dansen. Jij hebt hem uitgezocht volgens mij.
1: Ja, klopt. Het is Madonna. En ja, Madonna, een lekkere dansplaat. Zij heeft zichzelf toen opnieuw uitgevonden in de Zero's. En daar is dit ook zo'n nummer van.
0: Ja.
1: Celebration. Het is niet gebaseerd op die van Cool and the Gang.
0: Niet?
1: Nee.
0: Ach.
1: Maar gewoon een lekker feestelijk nummer.
0: Nou.
1: Daarmee dansen we dan het weekend in.
0: Ja.
1: Wat een mooi weekend met mooi weer.
0: Oh.
1: Soms wel eens wat benauwd misschien. Maar met je voeten in een tuiltje kun je ook een heel eind komen, zeg maar.
0: We gaan niet klagen, hè?
1: Nee hoor. Nee. Beslist niet.
0: Nee, zeker niet.
1: Ik ben wel een beetje toe aan een beetje. Zomer.
0: Zeker weten. En dan gaan we alvast de zakdoekjes erbij pakken. Want het is volgende week jouw laatste.
1: Ja, maar eerst hebben we ook nog even een Pinksteren.
0: En moeten we daar ook om huilen?
1: Gods woord komt uit de hemel naar beneden. Dus ja, dat vergult ons allemaal met intense blijheid.
0: Gods woord. Nou goed, dat zien Jezus, we dan allemaal wel weer.
1: Jezus woord, ja.
0: Jezus.
1: Ja, al
0: Jezus.
1: Ja?
0: Maar goed, we gaan dus lekker dansend het weekend in. En we hopen jou volgende week ook weer aan te treffen in de buurt van jouw radio. Zodat jij weer kan luisteren naar Pump Up the Radio.
1: Pump Up the Radio!
0: Ja, dit kan het nog, hè? Heel
1: toch.
0: Goed.
1: Ja.
0: Pump Up the Radio!
1: Dus net als zo'n haar, weet je wel.
0: Ja, precies. Lekker hoor. Tot volgende week. En ik wens jou een heel erg fijn weekend.
1: Ik jou ook.
0: En dat doen we met dikke doei.
1: Dikke doei. Tot volgende week. Los,
0: dag. Ja hoor. Dag.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnood.